0: te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoet, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
1: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaars plaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Er is nu al ruim €1,2 miljoen opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 3:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept, 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
2: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Life is music. Can we go thrift shopping?
4: What?

and burn your bridges down. We make a little history.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. 14 nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt directeur van de federatie Pieter Hoof.
2: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafelenbak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
1: 1/3 van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: De viering van de Champions League-winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. 1 man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Alphabet. Your mobility made easy. Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
2: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vlucht waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism inform the decision making in this case.
1: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken, die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Studio Brussel, live.

0: Jonas Maas.
1: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Er werden zo tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de luchtverkeersleiders weer aan het werk. En daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En ook vandaag.
2: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoekt extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen zo meer lidgeld te vragen. Dat doen ze alleen als het echt niet anders kan, zegt de Vlaamse Sportfederatie.
3: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
1: De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië gisteravond met 0-2. Tielemans opende voor de rust te scoren en Romelu Lukaku die inviel, maakte in de toegevoegde tijd nog het tweede Belgische doelpunt. Zaterdag spelen de Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Maar voor doelman Thibaut Courtois was de wedstrijd tegen Kroatië echt wel een geslaagde test voor het WK.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken, die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen en we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot zo'n 19 graden.
5: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Goedemorgen allemaal, we zijn wakker en we hebben nieuws straks over de festivalzomer.
1: Oh, groot nieuws.
2: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Duitsland, Ramstein en Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Vandaag ook de Rombek. Dat is niet de comeback van Romelu Lukaku, maar de comeback van de regen en de drop. Maar een heel goede morgen. Het is vandaag de dag van de fietsers. Wereldfietserdag. En ik ben toevallig als, denk ik, enige dag van het jaar met een auto gekomen.
4: Wat een ironie. Het is door het weer waarschijnlijk dat je...
0: Ja, het is ook Wereldlopersdag. Want we weten, we hebben lopertjes vaak aanwezig zo in dat eerste uur. Je mocht even iets laten weten, dan krijg je van ons een virtuele schouderklop.
4: Heb je dat wel gedaan vandaag? Al gelopen?
0: Ja, ik ben tot hier gelopen tot aan mijn auto.
4: Ja, voilà.
0: En terug. Ja, jij bent oké?
4: Ik ben ook oké. Ik ben niet met de fiets. Ik ben normaal gezien ook een fervent fietsertje naar de VRT. Maar nu, ja, het is het regenweer. Het is verschrikkelijk hard aan het regenen buiten.
0: Ja, maar dus iedereen op de fiets mag ook even iets laten weten. Dan verzinnen we wel iets voor jullie. Jonas Maas, jij bent gezwommen tot hier, hè?
5: Ja, ik dacht, we doen het iets anders. Dus ik ben een half uurtje vroeger opgestaan. Meer was niet nodig. En dan gewoon via alle beken en kanalen naar hier gezwommen.
0: Goed. Je mocht je neusknijper kunnen doen en uw badmuts.
5: Sorry, was het nog vergeten.
0: Ja, voilà. En de ballenknijper mag je ook straks rustig aankleden. Lieve Jos, hoe gaat het met jou?
6: Goed, het gaat goed met mij. Ik heb heel veel geslapen.
0: Ah ja?
6: Ja, ik was al om 7:30 in mijn bed.
0: Dat is nieuwe slaaphygiëne en je ziet het, hè.
4: Fantastisch.
0: Heel goed, want het is juni. Allee, hè, vroeg opstaan, dat kruipt in de kleren.
6: Ja.
0: Hoe is het met onze andere vroege vogels die luisteren?
6: Goed, Carole uit Halle die stuurt... Bonjour, Studio Brussel, Lucas uit Beringen. De verwoestende wekker ging al om 1:20. Dus Eva en Dries, hou mij wakker.
0: Oei, maar dan, volgens mij mocht je geen wekker zetten om 1:20.
6: Nee, dat is echt wel midden in de nacht. En Theresa uit Oudenburg, die verdient een schouderklopje. Want zij stuurt, wat doe je als je niet meer kan slapen... dan maar 5 kilometer gaan lopen in de polders.
4: Zij verdient meer dan een schouderklopje. Zij verdient een applaus van iedereen van Studio Brussel. 3, 2, 1.
0: Voilà. Dat en meer, daar mag je je aan verwachten vanochtend.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: We gaan wel rustig opbouwen met Olivia Rodrigo. Al is haar boodschap wel keihard om een woensdag mee te starten. Drop dead. Drop dead, you guys. En dan hebben we Daft Punk.

0: Harder, faster, better, stronger. Dat geldt helemaal voor deze woensdag 3 juni, want het is de Wereldfietsdag en de Wereldlopersdag. Wij zijn zelf met onze lui kont gewoon op een autozetel gaan zitten. Dus hebben wij ons maar dezelfde taak toegedicht om voor iedereen iets te voorzien die met de fiets of met de benen gekomen is. We hebben stagiair Matthias hier bij ons gehaald voor een gigantisch galmend applaus.
1: Je kan klappen voor 37 man. Hè?
0: Ja, die werkt in het stadion van OHL Leuven. Ja, dus die weet hoe dat hem zijn twee palmen op elkaar moet klappen. We gaan eerst even een klein applausje geven voor de Erik uit Meissen, want die is toch aan het fietsen in de regen. Wow. Dan hebben we Vanessa uit Harelbeke. Die zit op de fiets. Ze zegt geen regen in Harelbeke. En ze ziet er nog eens goed gezind uit ook, die Vanessa. Dus ja.
1: Oh my. En ze heeft een schone fietshelm. Dat mag ik ook zeggen. Er is ook een Johan uit Lokeren die op de fiets zit. En die is ook aan het fietsen. Proficiat. Maar dan is er ook een Heidi. En ik moet haar eigenlijk misschien aanspreken als de Heidi van de ochtendshow. Want Heidi, goedemorgen.
0: Nee, Heidi is aan het lopen. Ze pakte die op. Heidi die heeft bijna 12 kilometer gelopen in Arnooien. Dus ik zou haar ook een applaus willen geven.
1: Ah, die kan natuurlijk niet opnemen als die aan het lopen is. Maar toch, proficiat Heidi. Heidi, proficiat.
0: Dan gaan we nog even naar Veerle uit Aalst, die ook met de benenwagen serieus wat kilometers aan het verorberen is. Dus applaus voor Veerle uit Aalst.
1: Veerle.
0: Voilà. En nu hebben we, denk ik, iemand heel schattig, Dries, die al weken aan een stuk naar ons stuurt. Ik zou zo graag eens met jullie bellen. Je kan meekijken in de app voor extra cuteness. Want ik geloof dat we met een 7-jarige uit Essen te maken hebben. Goedemorgen, Ryan.
1: Wauw, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Amai, jij bent heel, heel mooi aan. Je hebt een blauw t-shirt aan. Je kan meekijken via VRT Max met Super Mario erop. Lieve Ryan, wat ga je vandaag allemaal doen?
2: Naar school.
1: Naar school gaan. En wat ga je doen op school?
2: Leren.
0: Oké. Het is woensdag namiddag. Waar ga je ergens de kapoen uithangen? Wat ga jij doen na school?
2: Naar huis gaan.
0: Maar fantastisch. Ryan, jij wilt al weken met ons graag eens bellen. Wat wilde je dan graag?
2: Graag.
0: Alsjeblieft. Wat wou je graag zeggen? Of is het gewoon, was het gewoon de fysieke zwaai? Of wilde je ook een applaus?
2: Nee, dat wou je graag doen.
0: Gewoon goedemorgen zeggen, maar dat is fantastisch. Hè? Goedemorgen, Ryan.
1: Goedemorgen.
0: En dan moet jij dat terugzeggen.
2: Goedemorgen.
0: Oké, dan zijn we vertrokken. Gaan we hem toch een applaus geven?
1: We gaan hem een applaus geven. Hopstaan.
0: Dankjewel.
3: Eva en Dries. Goedemorgen. Studio Brussel. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Green Day. Goedemorgen. Ik geneer mij alle.
1: Ja, ik snap
0: het. Er is weinig dat ik mij over zou generen, maar zo, als het niet fris ruikt op de plek, op jouw plek,
1: ja,
0: dan vind ik dat vervelend. Ja. Lijkt, dus straks komen Estien, jawel, Estien, de grote Nederlandse zangeres, bestie van Fraukje en nu ook bestie van Max Colombi van Oscar and the Wolf, die komt naar onze studio, helemaal vanuit Nederland. En Oscar and the Wolf komt ook nog eens mee.
1: En het stinkt hier.
0: Het stinkt hier. Dat is het.
1: Maar je hebt je speciaal mooi aangekleed en al voor voilà, ik gasten. Heb
0: geparfumeerd. Jij hebt je geparfumeerd. Ja. Maar we zagen dus net Karin van het secretariaat hier. Die is goeiedag kwam zeggen. En ze zegt, het ruikt hier nu niet echt fris.
1: Ja, en zij is wel iemand die altijd eerlijk is. Als Karin het zegt, dan is het echt zo.
0: Maar dus we staan hier in een muffe studio en moeten wij straks gasten ontvangen. Als er iemand nog een snelle tip heeft...
1: Of als iemand een doos met van die Arbre Magique kan brengen...
0: Of Febreze, een gigaton Febreze of zo. Of tips om snel een geur te doen verdwijnen of te verbeteren.
1: En ik ga die studio niet uit.
0: Nee, het is niet van ons de stang.
1: Nee,
0: het is muf tapijt, gemengd met wat zweet van vorige presentatoren. Zoiets. Oh. Toch gaan wij goede radio voor jou blijven maken.

0: Run for cover of nog snel terug naar binnen voor een paraplu, want het gaat drassen. Vandaag de Killers. Goedemorgen.
1: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren, speel mee
1: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: 7 nu. Jonas, het belangrijkste uit het nieuws is dat er opnieuw kan gevlogen worden in ons land.
4: Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Er werden toen tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden dan toch een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders gisteravond weer aan het werk. Daardoor konden er in Zavond en gisteravond toch nog enkele tientallen vluchten vertrekken en ook aankomen. Vandaag wordt achterstand dan helemaal weggewerkt. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloeg ook Kroatië in Kroatië met 0-2. Tielemans opende voor de rust te scoren. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toevoegde tijd het tweede Belgische doelpunt. Zaterdag spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Er is vanmorgen nog kans op een bui. Het wordt dan wel even wat droger, maar vanaf late namiddagavond kan het opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog kans op een bui, regelmatig zelfs, en tot zo'n 19 graden.
0: Ja, dank jullie wel voor de tips. Bouke uit Dendermonde. Ik zie hier ook Karel uit Ieper. Het stinkt hier, het meurt hier in onze studio. We zijn de ramen aan het openzwieren en lucifers aan het branden à volonté. Of zoiets. En nu een dime in de jukebox, want goede muziek!

0: Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Studio Brussel, live.

0: Het WK tegen Kroatië. Ongelooflijk die snelheid en die controle.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We zoeken iemand sneller dan Lukaku. Maar ook vooral iemand die de intro zo meteen kan raden van het nummer. We hebben een iconische plaat klaarstaan met een harp als instrument op de intro. En het is aan jou om te raden van welke artiest het nummer is.
0: En je hoeft niet sneller te zijn dan Lukaku. Want als ik het hier zie op die beelden, is
2: niemand
0: sneller dan Big Rom.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dag.

0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
4: in Europa? Blijft kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen.

krijg je Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: En zij gaan headlinen. Gaat fantastisch worden. Een wervende live show. Die 21 Pilots wake up, 'cause you got to make money. Stressed out. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Jos, wie raadt er zo meteen de artiest van de volgende intro?
3: Dat is Vinnie uit Bilze.
2: Oh, wauw, wat een goede naam al. Goedemorgen, Vinnie.
4: Goedemorgen, Dries. Vinnie,
2: jouw naam is al veelbelovend. Vinnige Vinnie, ben je een snelle in de ochtend?
4: Ik hoop het. We gaan zien. Hè.
2: We gaan zien. Met welk doel ben je vandaag opgestaan, Vinnie?
4: Met het doel om te gaan werken.
2: Is dat het enige? Kom aan, Vinnie.
4: Ja, ik maak lange dagen, dus ik ga werken en terug bedden, zeg.
0: Ja, oké, okay, maar jouw dag is nu al overtroffen, want je bent ook live op de radio geweest. Dus dat is anders dan
4: absoluut.
0: Elke lange werkdag. We gaan er een feest van maken, Vinnie. Heel de maand juni hoor je grote namen in dit spel die deze zomer op een festival staan. Je krijgt 13 seconden de tijd om ons te zeggen wie er zingt. Voor de artiest begint te zingen. Hier gaan we. Vinnie?
4: Ja.
0: Jij moet praten.
4: Ik kom er niet op.
0: Als je de stem hoort, nee? Ja, dat is soms die hersenen doen rare dingen in de ochtend. Daar liggen nog zo wat knopen in.
2: Ja.
0: Kronkels die niet juist liggen.
2: We gaan het daarop steken.
0: Het was Florence and the Machine.
4: Yes.
0: Zij komt naar Pukkelpop. Ja, dat is helemaal niet erg. Jij bent toch maar schoon op de radio geweest. We gaan u laten met uw lange werkdag. Heel fijne dag daar.
1: Eva. En Dries.

0: Peggy is altijd goed. Peggy Goo, it sounds like na-na-na-na. Toch een beetje zonneschijn in deze ochtend.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: We hebben al verklapt dat Oscar en de Wolf en Estie naar de show komen. Maar je hebt ook al verklapt dat we mogelijk nog groter nieuws hebben.
2: Ja, we hebben iets festivalgerelateerd te vertellen om 7:45.
0: Ja, dat klopt. Dus na de wekker, die ook al waanzinnig hoog is, dat bedrag, gaan we jou iets vertellen. En je gaat van je sokken geblazen zijn, ook al zit op blote voeten vanochtend.
2: Voilà.
0: Goedemorgen.
3: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja.
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
12: Kijk, die zijn in mijn jas.
11: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
10: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
18: Honda, the power of dreams.
19: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Woehoe, het is 7 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Jonas Maas.
24: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden zo tientallen vluchten geschrapt. Nadat de directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de luchtverkeersleiders weer aan het werk. En daardoor konden er in Zaventem gisteravond toch nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En vandaag zal alles weer bijna normaal verlopen, zegt de luchthaven.
25: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
24: Het conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar de verkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben daarom al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie.
26: Clubs die een verhoging van hun lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
24: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. In Mazeik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor die bestuurd werd door een jongen van 17, zegt de politie.
27: Voor een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
24: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Zo Zo'n gevaardriehoek zetten is gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruc. Op de snelweg moeten mensen er dan vaak een heel stuk voor op de pechstrook wandelen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het om bij pech je 4-richtingaanwijzer aan te zetten om zo andere weggebruikers te waarschuwen. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelwitten viseerde. Volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. De Amerikanen hebben ook aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden lang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans opende voor de rust te scoren. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede Belgische doelpunt. Een heel belangrijk doelpunt voor hem, want hij speelde nog niet zo heel veel dit seizoen. Dat zegt doelman Thibaut Courtois.
0: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel de opties van voor.
24: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw regenen en temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot 19 graden.
1: Goedemorgen, Hajo.
2: Goedemorgen. Een gewone spits richting Antwerpen met vertragingen van zo'n kwartier op de meeste snelwegen. Op de E19 wel 20 minuten vanaf Brecht. Dan op de E40 van Brussel naar de kust. Oplet, daar is het wel 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde. Tot even voor Ternat komt door een ongeval daar op de linkerrijstrook. En naar Brussel files van maximum 20 minuten. Bijvoorbeeld vanuit Gent, dat is vanaf Aalst op de E40. En op de andere E40 vanuit Luik, een kwartier van Boutersem tot Haasrode. Ook daar is een ongeval gebeurd.
3: Europabank, de bank die durft.

0: wakker, maar kunnen wij jouw festivalplanning nog eens samen bekijken? Als in, kunnen daar eventueel nog wat festivalletjes bij?
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: The Rain gaat de Forresten lekker wat drink geven vandaag en de komende dagen. You Say van Joost en Jamie McCool. Het is 7 over 7. Word daar maar rustig wakker. Eva en Dries. Wij frissen even op in welke wereld je wakker wordt. Je wordt wakker in een wereld met een iets hogere WK-koorts. Of toch, bij mij alvast, gisteravond was er die oefenmatch van onze Rode Duivels tegen Kroatië. Als voorbereiding op het WK dat volgende week al begint. 0-2 hebben ze gewonnen. De aanvoerder Juri Tielemans, een prachtige speler, heeft een goal gemaakt. En dan was de big runback daar. De comeback van Romelu Lukaku. Die echt is gesprint vanaf de middenlijn en erin heeft gevlamd. Zoals alleen Romelu Lukaku dat kan. Hij is dus helemaal terug. Iedereen zegt, hij staat strak voor dat WK. Dus ik heb des te meer zin in die eerste match. De Rode Duivels zijn ready voor Amerika. Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: En wij zijn ready voor bezoek straks. Want we krijgen bezoek van de hotshot van deze week. Estine en Oscar and the Wolf komen langs, of Max Colombi beter gezegd, rond 8:30. De studio ruikt goed, wij ruiken goed, wij zijn geparfumeerd.
0: Ja, maar de studio stinkt volgens mij nog altijd.
1: Nee, het is nu verbrande toast, dat is een aangename geur.
0: En er is ook iets in de studio dat meteen opvalt voor ons. Er is hier net een mysterieuze knop op onze studiotafel gezet. Een grote rode knop.
1: Moet ik eens kijken wat erop staat?
0: Ja, niemand zegt ook ons iets, hè?
1: Nee. Op de knop staat het woord live.
0: En?
1: Ja, en dus...
0: Hou uw hand er eens boven. Nee.
1: Ik kan nog niet drukken.
0: Patron heeft mij uitdrukkelijk in caps lock, de dikste caps lock die ik ooit gezien heb, heeft hij erbij geschreven, wacht tot 8:15.
1: Oh, la, la, la, la, la.
0: Dus nog voor 8 uur drukken wij op die knop en weet jij wat er dan gaat gebeuren samen met ons. Go, go! Go!

0: perfecte wekkertune ook om mee wakker te worden. Keen, Somewhere Only We Know.
1: Wow.
0: Het is vandaag Wereldfietsdag.
1: Daarom zijn we uitzonderlijk allebei met de auto gekomen, per ongeluk wel eens.
2: Oh, wij

0: Jamaican salami, Jugel en Soltoor. Er staat hier een rode aftelknop in onze studio. We weten allebei niet waarom. Het verbaast me dat je er nog altijd niet op hebt gedrukt.
1: Ja, dat is mijn weak spot. Als iemand zegt, dit mag absoluut niet gebeuren. Al mijn vinger hovert boven de knop. Ik wil elk moment drukken. Nu?
0: Nee, dat mag echt niet. Het mag echt niet, want de patroon het is iets heel belangrijks. Het is voor 7:45.
1: Spijtig.
0: Rustig. We gaan eerst nog de wekker spelen zo meteen.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
6: Op sunweb.be.

Nice Try Wet Leg, een heel goeiemorgen. Er is een nieuwe verjaardagstraditie. Niet alleen meer Stevie Wonder met Happy Birthday opzetten. Nee, je blije verjaardagsmoe mag ook gewoon een berichtje sturen in de app van Studio Brussel. En dan krijg je een hit hit hoera straks na 8 uur hier bij Studio Brussel.

0: Ja, dat was misschien niet zo tactisch. We proberen een jarige te zoeken. Iemand die jarig is vandaag op woensdag 3 juni. Maar het enige wat jullie sturen is...
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: De wekker, de wekker, de wekker, de wekker, de wekker. En nog eens de wekker met jullie telefoonnummer. Duidelijk dat jullie geïnteresseerd zijn aan het energiebudget. €3.500 aan elektriciteit en gas voor bij jullie thuis. Eén stem moet je raden.
3: Maar hoe speel ik dan mee, Studio Brussel? Die vraag krijgen we ook elke dag in onze mailbox. Dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon in diezelfde mailbox, in de app van Studio Brussel namelijk, mag je een bericht sturen. En dat mag vanaf nu.
1: Stuur nu Wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Half acht nu, er wordt vanmorgen weer normaal gevlogen in ons land.
5: Dat was gisteren niet het geval, want dan was er een staking van de luchtverkeersleiders over een nieuwe controlecentrum in Namen, waar de luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin dan zouden moeten gaan werken. Maar vakbonden en directie hebben daar gisteravond een akkoord over kunnen bereiken. En daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en ook aankomen. Vandaag zal alles weer bijna normaal verlopen. Een 300-tal passagiers hebben de nacht wel moeten doorbrengen op Brussels Airport. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans opende voor de rust de score. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede Belgische doelpunt. Zaterdag spelen de Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië.
0: Iedereen gaat wel droog op school geraken, normaal gezien?
5: Ja, er is wel hier en daar nog kans op een bui. Het wordt straks wel wat droger. Maar vanaf de late namiddag en de avond kan het wel opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog regelmatig kans op een bui. En tot zo'n 19 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Het lijkt me dat we nog wel even zoet zijn met die mooie zangerige stem waarvan we de identiteit proberen te achterhalen. Niet Francis Leffeburen, niet Nona van Brakel, niet Julie van de Mol, niet Maaike Kafmeijer, niet Ruud Beekmans en ook niet Sylvie Kreusch, maar wie dan wel?
3: Onze computer heeft iemand gekozen uit de app en belt die luisteraar nu op. Als je gsm afgaat, neem hem op, want wij zijn het. Je mag gokken vandaag.
6: Hallo, met Chantal.
3: Goedemorgen, dag Chantal. Inspecteur Chantal of gewoon Chantal, luisteraar van Zuid-Brussel?
6: Gewoon Chantal.
3: Ah, dat is goed.
6: Hallo.
3: Want ja, inspecteur Chantal die zou het meteen geweten hebben. Maar jij misschien ook, hoe zeker ben je van je gok, Chantal?
6: Nog niet helemaal, want het was eigenlijk mijn vriendin die het wist. Dus ik ga het even moeten checken.
3: Oké. Ga je boos zijn op je vriendin als het fout is?
6: Nee hoor, helemaal niet.
0: Heb je de naam doorgekregen?
6: Ja, ik heb de naam doorgekregen.
3: Chantal, we gaan luisteren naar De Wekker. Chantal, wie is De Wekker?
6: Clara Kleijmans.

0: Dit was een goede gok.
1: Ja, Dries ging al recht staan. Zijn armen stonden al hoog in de lucht om vanuit de diepe buikademhaling een schreeuw te lossen richting u, Chantal.
0: Ja.
1: Maar uw vriendin zat ernaast.
2: Ja, jammer. Okay.
1: Heel schattig dat jij de spokesperson van de relatie daar thuis bent.
0: Maar misschien is dit gelijk zomerhit 2018. Daar hebben ze ook Milo gezegd die gewonnen is. Maar het was eigenlijk K3. Misschien is het toch Clara Kleijmans.
1: Ja.
0: Het was toch echt Clara Kleijmans.
1: We zoeken dit uit en verder proberen we de wedstrijd zo helder mogelijk te houden. En het was niet Clara Kleijmans. En dat wil zeggen dat we morgen verder spelen. Voor 4000 euro aan elektriciteit en gas voor thuis.
0: Dat kan niet.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op 500 euro aan energiebudget.
4: Studio Brussel.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Studio Brussel, live.

0: Meijmans.
1: En toch is het Clara Kleijmans, hè?
0: Ja, ik heb het ook bij Sylvie Kreusch gehad. Ik heb daar ook een nachtje over moeten slapen. En nu besef ik, het is niet Sylvie Kreusch, de wekker. Hij is wel 4000 euro waard. Morgen. Erasmus. Het ontbijt is hier geleverd, dus Estienne en Oscar en de Wolf mogen dan stilaan arriveren. En ondertussen staan onze handpalmen rood gloeiend om zo meteen een map te geven, hè? Toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Op die aftelklok naar, we weten niet wat die gaat aftellen. Blijf hier.
2: Genk on Stage, het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussoleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info op genkonstage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60%. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
11: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
10: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
11: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
10: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
12: Humo! Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
14: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
13: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
14: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
13: Ah, ja?
14: En daardoor veel minder potten verf, hè?
13: Ah, bon?
14: Ja.
13: Misverstandje, iedereen terug op de bus.

Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Linkin Park met The Emptiness Machine. Het is 7:45 en heel goed dat je naar ons aan het luisteren bent, want we hebben nieuws. Vanaf vandaag tellen wij samen af naar één moment dat in iedereen zijn agenda moet staan.
1: Het is best groot, dus luister even mee.
0: Een van de strafste radiodagen van het jaar. En we maken veel radiodagen in een jaar, dus wij kunnen het weten.
1: Dinsdag moet je naar Studio Brussel luisteren.
0: Als je zin hebt in bijvoorbeeld dit.
2: Thank you very much, Latour.
1: Of dit.
3: Yes, Papa, I want you to sing it with me.
0: Of dit. Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
4: Letterlijk elke plaat hier op Studio Brussel die je hoort is van een artiest die deze zomer staat op een Belgisch festival.
0: Jij gaat ons volgende week dinsdag dus moeten sturen in de app en dan win jij misschien gratis tickets voor heel veel festivals. Wij spelen veel platen op een dag hier bij Studio Brussel, dus dan zie je letterlijk het stapeltje festivaltickets een beetje voor jou dat hier dus ligt te wachten op jou.
4: Dinsdag wordt een hele grote dag. Vandaar die grote rode knop die hier in de studio staat.
0: Ja, die grote rode knop die er al een half uur naar ons staat te lonken. We gaan erop duwen en dan start, is ons verteld, de aftelklok naar volgende week dinsdag.
4: Oké.
0: Wacht, hè, Dries.
4: Moeten we aftellen naar de aftelklok?
0: Ja, want zo zijn wij, hè.
4: Ja, oké, dan gaan we dat gewoon helemaal doen. Misschien, ja, oké. We
0: zullen
4: van 5 naar 0. Klaar?
0: Oké. 5. 4.
4: 3.
0: 3.
4: 2. 1.
0: Vijf dagen, 22 minuten en nee, wacht, dat is 5 dagen, 22 uur.
4: En 14 minuten staat er op de aftelklok.
0: Ja, we tellen af naar volgende week dinsdag 6:00 AM, want dan is dus elke plaat een festivalticket waard.
5: Studio Brussel.
0: Oh, dat gaat leuk worden. Dus wow. Als je volgende week dinsdag Diana Ross hoort hier, zal je Lokerse feesten moeten sturen in de

0: Nog 5 dagen, nog 22 uur en 5 minuten. We tellen af naar volgende week dinsdag. Sarah uit Westmünster stuurt hier al. Maar ik ben zo hopeloos op zoek naar Lenny Kravitz tickets voor de Lokerse feesten. Ook Gina, Rudy en Christophe zijn al aan het sturen. Dat is de spirit. Maar het is wel pas volgende week dinsdag dat hier bij Studio Brussel elke plaat een festivalticket waard gaat zijn. Verspreid de boodschap.
1: Oké.
0: Nu, de jarige graag, Jos, voor woensdag 3 juni.
2: Ja, een gelukkige verjaardag van het gezin Verboven Dubois. Schepers aan hun pluspapa die 60 wordt. Bieke uit Antwerpen laat weten dat haar dochter Marilou 7 wordt. En mama Mercedes wil Jérôme een gelukkige verjaardag wensen. Die wordt 12 jaar vandaag.
0: Oké, ik zie hier ook nog George uit Kortrijk. Die wenst mama Brigitte een gelukkige 63ste verjaardag.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.

0: vanavond op VRT1.
1: We hebben hier in het huis ook maar één toilet. En dat is te weinig. Nu hebben we als alternatief een potje boven. Ja.
0: Op VRT1 in Ons Huis Nieuw Huis is er zelfs voor de wc niet genoeg plaats. Op VRT Canvas kan je kijken naar de laatste kwartfinale in Campus Cup. En op VRT Max is je laatste kans om de film All of Us Strangers nog mee te pikken. Veel kijkplezier straks.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja. Handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Breaking news.
9: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
10: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Hallo, goedemorgen. Het is 8 uur stipt.
14: VRT Nieuws.
13: Hier is Jonas Maas.
15: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Want de kosten van veel sportclubs zijn gemiddeld met zo'n 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. 3 op de 10 sportclubs hebben daarom nu al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie.
16: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
15: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld zo'n 10% bij. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en ook aankomen. Vandaag zal alles weer bijna normaal verlopen.
17: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds. Kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
15: De lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf opvolgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n gevarendriehoek zetten is gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Op de snelweg moeten mensen er vaak een heel stuk voor op de pechstrook wandelen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het dus om bij pech je 4 richtingaanwijzers te gebruiken om zo andere weggebruikers te waarschuwen. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikanen hebben gereageerd zo met een aanval op een Iraans militair centrum op een eiland in de straat van Hormuz. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden lang. En in het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse drone-aanval op een passagiersbus zeker 7 mensen om het leven gekomen. 11 anderen raakten gewond. De bus reed van Moskou naar de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in de bus zat, is nog niet duidelijk. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd aan het tweede doelpunt. Verdediger Nathan Ngoy is blij met de overwinning en vooral dat ze geen doelpunt tegenkregen.
18: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen, maar het belangrijkste was om te winnen. Dus we hebben dat gedaan tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste.
15: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel wat droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen en temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en dan tot zo'n 19 graden.
13: Ajo, slecht weer is meestal ook een slechte spits.
7: Ja, de meeste regen zit nu in Limburg en Antwerpen. Dus voor beide lijnen Antwerpen-Brussel. Dus daar zien we minder gevolgen. Wel opletten in Limburg inderdaad. Want er is hier en daar toch sprake van een zeer glad, nat wegdek. Verder op de E313 naar Hasselt. Daar is het al. Hè. Moet je een kwartier vertragen van Tessenderlo tot Beringen. Komt door een ongeval. Naar Antwerpen geen problemen van bijzondere aard te melden. Behalve dan dat de N14 van Zandhoven naar Lier momenteel helemaal versperd is. Net even voor Emblem in beide richtingen. Er staat 3 kwartier file vanaf Massenhoven, dus aan de E313, tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Hou daar rekening mee. Op de Antwerpse ring richting Bever gaat het zeer moeizaam. Op de R2 is dat. 3 kwartier ben je kwijt van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Komt door een defecte vrachtwagen. En in en rond Brussel geen bijzonderheden te melden. Ik zie vertragingen van maximum 20 minuten zonder incidenten.
12: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: raden. Wim stuurt een foto door van Tom Smit van Editors in de app. Wim uit Mortsel stuurt zoveel zin in Editors op Cactus Festival. Wel, wie weet kan je er volgende week dinsdag tickets voor winnen hier op die gigantische festivaldag bij Studio Brussel. Je hoort de piano, het is 8 over 8. Goedemorgen, jij weet wat er staat te gebeuren. En Fedra weet dat ook, want Fedra uit Tremelo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, gefeliciteerd. Hoe oud word je vandaag, Fedra?
1: Dankjewel, 27.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd. Ik vind het wel heel belangrijk dat ik je naam juist uitspreek tijdens mijn nummer. Dat is gewoon een basis van respect. Dus ik schrijf je naam met een P van voor, toch?
1: Ja, klopt.
2: Een PH en dan AE. PHAE en dan DRA.
1: Ja.
2: Is dat juist?
1: Ja.
2: Oké,
1: okay. Ja,
2: okay, goed. Dat is goed. Dat is duidelijk. Dan spreek ik het gewoon heel juist uit, hè, voor het nummer. Voilà.

0: Dat was een goeie, die bleef zo galmen. Dat was als de echo.
1: Van Oeran Oetang ook, hè?
0: Ja, prachtig. Fedra, we hebben 3 cadeautjes voor jou klaarstaan. En jij mag ze uitpakken. Another Chance van Roger Sanchez, want die stond in jouw geboortejaar, 1999, stond die op Pukkelpop toen nog in de Cream Tent.
1: Amai.
2: Ik ga toch nog naar de volgende luisteren.
0: Oké. Ja, laat het ons hier wat warmer maken op deze woensdagochtend. I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston stond op 1 op jouw verjaardag in 1987.
2: Ja, ik ga deze kiezen, denk ik. Dat is een leuk dansnummer.
0: Voilà, daarom ben jij onze lievelings Paedra. Een gelukkige verjaardag. Je hebt dat waanzinnig goed gedaan. Dat schreeuwen daar in Trebelo.
1: Love you, Fedra.
0: Ciao.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Stuur.

0: surfing van Sons. Sorry, hè, ik ben hier druk bezig met het voorbereiden van een heel belangrijk interview. Hè? En jij zit de waar aan het goed leggen. Iedereen doet zijn ding. Oscar en de Wolf en S10 zijn hier om over de hotshot te praten.
1: Dat zijn twee heel charismatische mensen. Hè? Dus
0: ja. Nog een beetje hier links van voor staat er nog iets recht.
2: Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Nu moeten we sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

alert. Het is bijna 8:30. Bijna Estine en Oscar en de Wolf hier op de radio. Maar we gaan eerst even nog verduidelijken. Als je dus volgende week dinsdag Volbeat hier hoort op de radio, dan stuur je Graspop in de app van Studio Brussel. En dan maak je dus kans om op onze kosten te gaan naar Graspop. Want volgende dinsdag zal elke plaat hier bij ons een festivalticket waard zijn. Van 6:00 's ochtends tot...

0: Max, je weet dat toch? Als het lichtje rood is, dan staat de radio aan.
1: Ik mijn ogen waren dicht, sorry Eva.
0: Is dat Max Colombi van Oscar en de Wolf en S10? Ja, zeker. Goedemorgen, Volbeat Heaven nor Hell. We gaan eerst even snel naar Jonas, want je hebt het belangrijkste uit je nieuws. Het is 9:30.
2: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Het lidgeld voor het komende voetbalseizoen of basketbalseizoen moet stilaan betaald worden. Ik kan ervan meespreken. Dat is elk jaar toch een stevige kost, maar de lidgelden zullen nog wat meer omhoog gaan. Want de kosten van veel sportclubs zijn gemiddeld met zo'n 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met zo'n 10% omhoog gingen. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat allemaal nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. 3 op de 10 sportclubs hebben daarom nu al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Zo'n gevarendriehoek zetten is zelf al gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruk. Op de snelweg moeten mensen er vaak een heel stuk over op de pechstrook wandelen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het om dan bij pech je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om zo de andere weggebruikers te waarschuwen. Er is hier en daar nog kans op een bui. Het wordt wel stilaan wat droger, maar vanaf late namiddag en avond kan het opnieuw wel gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en tot zo'n 19 graden.
3: Studio Brussel.
0: Eva en Dries. Bij ons de samenwerking waarvan we nog niet wisten dat we ze nodig hadden. Welkom S10.
4: Hey.
0: Hi, welkom op de Wolf, Max, hallo.
1: Oh,
0: je bent vroeg opgestaan voor ons, Max. Dat lijkt me niet meteen echt iets voor u zo vroeg, of toch?
1: Wij beiden, hè. Gisteren zeiden we al, oh jee, we hebben gisteren laat repetitie gehad. Het is lang geleden.
4: Wij zitten eigenlijk al sinds we elkaar kennen in dit nummer hebben gemaakt te zeiken dat we dan ook om 8:00 's ochtends bij de radio zitten.
0: Ja, dat hoort erbij. Maar wij zijn zo blij dat jullie hier zijn. S10, jij zei eind vorig jaar nog maar dit in een interview met Studio Brussel. Even luisteren.
5: Ik zou het heel leuk vinden om een keer met Oscar de Wolf te werken.
0: Ja, en dus een klein half jaar later.
1: Ik denk dat je dat gezegd had.
4: Ik ook niet meer.
0: Nee, voilà. Een self-fulfilling prophecy. Is dat nummer er? Hoe is het gebeurd? Hoe zijn jullie bij elkaar geraakt?
1: Hij is echt een manifestation queen. Die weet wat ze wilt en die weet wanneer dat ze... Ja, she knows how to do that.
0: Ja, duidelijk. Hoe is het dan gebeurd? Want dat was echt in oktober, ja, hè?
4: Wil jij dat vertellen?
1: Ik heb Steen een stukje video van haar liggen op repeat zetten, maar echt zoveel. Dat was Paris, Texas van Lana Del Rey. Ze heeft daar een retake in het Nederlands van gedaan. En ik was daar zo ongelooflijk... Ik kende dat je zo gekluisterd zit aan je gsm en zo... Heel een tijd in je bed en zo. Heel een tijd dat geluid van die stem. En ik dacht, wow, en ik heb dat bijna nooit. Uh-huh. Dat ik dacht van, ik wil samen dat geluid van die stem... Ik wil daarmee writen. Ik wil dat muziek. En bij mij was dan ook de Nederlandse taal en zo. Dat was allemaal overbodig. Ik wou gewoon die...
0: De stem.
1: Dat geluid en dus ik... Maar heb ik dan gestuurd? Of
4: heb volgens mij heb je
1: het
4: gestuurd. Ja.
1: Ik heb dan gestuurd.
0: Maar dat vind ik tof, ja. Dat je dat dan ook echt doet. Dat je er iets mee doet met al die gevoelens. Dit lied is er gekomen na een heel heftige gebeurtenis in jouw leven, Steen. Je zei erover, ik mocht even bij Max gaan schuilen. En daar is dit liedje uitgekomen. Hoe heb je troost gevonden bij Max?
4: Nou, Max die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei... Ik heb ook ooit iets heel rots meegemaakt. En als je ooit... bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: Zalig.
6: Het gaat dus over de Hotshot Safe and Sound. We horen die al een paar dagen hier op de radio. Maar er valt me iets op, Max. Want je zingt in het refrein, volgens mij, in het Nederlands.
0: Een backing vocal, is dat?
1: Ja, dat is.
6: Ik hoor in de achtergrond echt eens jouw stem. Dat ben jij toch, hè?
1: Dat ben ik, ja.
6: Is dat iets wat je meer wilt doen?
0: Of ooit? Voor echt?
1: Oh, ik zeg nooit, nooit. Dat kwam gewoon heel goed uit voor dat nummer, denk ik. Ik denk niet in het Nederlands als ik schrijf of zo. Ik praat Engels thuis en ik luister echt bijna nooit naar Nederlandstalige muziek. Buiten dan dat spamgedoe van Steen dat ik toen... Ja. Dat kwam gewoon zo.
0: Ja. Stien, jij kan zeggen dat jij Max Colombi in het Nederlands hebt kunnen doen zingen. Ja. Hè? Dat is voor altijd zijn eerste keer. Hè?
1: Dus dat ik 14 was of zo. Ja.
6: En het werkt ook duidelijk, want er zijn veel luisteraars die echt heel goed reageren op die hotshot Safe & Sound. Bijvoorbeeld luisteraar Nienke. Goedemorgen, Nienke. Nienke, hallo, ben je daar?
7: Hallo.
6: Hey, dag Nienke. Je hebt een rechtstreeks contact met Max Colombi en Stien. Zeg maar wat je
1: dag
6: van het
1: nummer
0: Nienke.
1: Vindt.
0: Hoi Nienke.
7: Hallo, goedemorgen. Ja, ik vind het een heel mooi nummer eigenlijk vanaf de eerste noten en de eerste akkoorden al. Omdat jullie ook super, twee supersterke artiesten zijn. En vooral het zinnetje, als jij me loslaat, laat ik mezelf los, vind ik heel mooi. Omdat het voor mij echt wel iets heeft van, ja, als ik jou niet heb, wie ben ik dan? En hoe vind ik mezelf terug? En ja, dat kwam wel heel hard binnen bij mij. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Nou, echt heel erg lief. Dank je wel. Jullie hebben waarschijnlijk al heel veel reacties gehad. Of dat is toch wat er hier bij ons in de app gebeurt.
4: Ongelooflijk.
1: Ja, het is echt ontploft.
0: Ja. Ja,
1: het is echt, we hadden het gewoon, want we hadden niks aangekondigd of zo.
0: Nee.
1: We hadden dat gewoon online gezet, want ja, het is zo een het is echt een nummer dat echt heel persoonlijk aan ons ligt. En onze inspiratie ligt altijd, allee, we zijn zoals soort zoek soort, zo. Alles ligt in van de schoonheid, ligt in pijn. En er is iets onvermijdelijk aan schoonheid dat in pijn zit. En dus dat is wat ons inspireert. En dus het voelde ook gewoon van, ja, we gaan dat niet zo campaignen. We willen gewoon dat delen met de mensen.
0: Ja, om het nummer laten zijn. En dat is eigenlijk ook alles wat wij ervan willen, van nummers. Dat ze gewoon nummers zijn en dat ze ons kunnen troosten als wij het ook eens even nodig hebben. Ik heb eens even jullie festivalagenda bekeken. Estien, jij speelt bij ons op Pukkelpop, waar we waanzinnig naar uitkijken. Jij op de Lokerse feesten, ook op Tomorrowland. Max, Tomorrowland is misschien nu niet zo geschikt, maar zien wij jullie eventueel ergens samen op een podium een keer?
4: We gaan sowieso in Nederland bij Sportpark Live op 26 juni het samen doen. Verder moesten onze agendas nog even kijken of het aligned kan worden. Maar in ieder geval dan.
0: Ja, oké. We zullen anders even straks hier samen doen. Okay. Eens kijken waar jullie dan samen moeten verschijnen.
6: En als je tickets zoekt voor een ander festival dinsdag, kan je die allemaal binnen hier op Surabussel. Dus
0: oké. Ja, voilà. Maar we willen jullie heel graag live aan het werk zien met deze Safe & Sound. Uit naam van alle luisteraars van Studio Brussel, echt gewoon keihard bedankt voor dit nummer.
1: Jullie bedankt.
0: Hou jullie goed.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
8: Daarom is dit deze week onze hotshot.
9: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
3: Oscar en de Wolf en Estien. Safe & Sound.
10: Hallo, wij zijn Estien en
1: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Studio Brussel, live.

0: Ik vind dat Gert uit Maldegem het misschien nog het allermooist heeft gezegd van de afgelopen dagen. Hij zegt over onze hotshot van Oscar and the Wolf en S10. Dit is pakkend, muzikaal, fluweel. Schoon, hè?
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
6: Uw mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: 9:15 is het. Vanavond wordt er opnieuw op onze piano getokkeld.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Bij Nona en Thibaut. Aan wie ga je hem uitlenen, je piano, Dries?
3: Ja, ze zijn hem net komen halen, de techniekers van Studio Brussel. Ik ga mijn piano uitlenen aan Blue Eye.
0: Blue Eye, die hebben in 2022 de nieuwe lichting gewonnen. Jullie hebben hem gekroond tot een nieuw muzikaal talent die ondertussen toch al wel een gevestigde waarde zijn. Ze staan deze zomer op Pukkelpop. Daar zullen ze hun nieuwste single ook spelen, live. Maar voor ze een hele Hasseltse menigte gaan bespelen, stoppen ze eerst toch even bij ons om een intieme, gestripte pianotape van Alive te komen spelen. Dus luisteren straks naar Nona en Thibaut. Dit is nog eens Not The One van Blue Eye.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: record van langste elektronische DJ-set op zijn naam staan. Reinier Zonneveld. En hij komt dat eind van deze maand in België nog eens overdoen met deze Loco Loco, die nu al op elke strandbar en overal waar je komt gedraaid wordt.
1: Live. Live.

0: Een waterval begint altijd met een teardrop. Goedemorgen.
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Zal het nog 4 dagen zijn en 21 uur en 2 minuten tot het dinsdag is. De dag waarop we bij Studio Brussel heel veel tickets weggeven. Want elke plaat is dinsdag een ticket waard.
0: Ja, dat is goed dat jij gewoon de cijfertjes van de aftelklok bekijkt. En dan zal ik even reminden dat je morgen 4000 euro kan winnen met de wekkers.
2: Wow.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
4: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas.
11: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. En 3 op de 10 sportclubs gaan daarom ook meer lidgeld vragen. Sommigen proberen andere inkomsten te vinden, maar dan moeten ze wel opletten of ze BTW moeten betalen of niet. Dat zegt de Sportfederatie.
12: Verkoop van dranken, verkoop van sportmateriaal, verkoop van sportkledij. Die soorten van inkomsten die kunnen een club BTW-plichtig maken. En dan worden ze geconfronteerd met een heel complexe boekhouding. Dus wat wij vragen is om die BTW-grens, om die structureel en duurzaam op te trekken, zodat sportclubs de ademruimte krijgen om zelf extra inkomsten te genereren zonder een complexe administratie te moeten voeren.
11: Sportclubs moeten geen BTW betalen op lidgeld en op activiteiten die maar af en toe plaatsvinden, zoals een jaarlijkse spaghettiavond. Maar op andere activiteiten wel, als de inkomsten boven 25.000 euro per jaar liggen. De lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. Maar de lijn heeft daar niet altijd een goed zicht op, zegt de Christelijke Vakbond.
13: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
11: Het vliegverkeer in ons land verloopt vanmorgen weer normaal na de staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vliegtuigen kunnen opstijgen, waardoor heel wat passagiers toch nog konden vertrekken. Volgens Brussels Airport blijft de verwachte drukte vandaag daardoor ook uit. Ook op de luchthaven in Charleroi wordt geen extra drukte verwacht. Al blijft het wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. De vakbonden en directie van Skies onderhandelen binnenkort ook verder. En vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Het zetten van die gevarendriehoek is zelf ook al te gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruk. En verkeersinstituut Vias is het daarmee helemaal eens.
14: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
11: Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het om bij pech de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort en vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de VS lijkt dus weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen aanval uit op een Iraanse eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en op Bahrein. Hier en daar is er nog kans op een bui. Het wordt wel stilaan wat droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot zo'n 19 graden.
9: Hoogstraten aardbeien. Studio Brussel.
10: Joris Brijs.
15: Goedemorgen vrienden van de woensdag. Blijf hier hangen tot de middag, want er valt iets te winnen zo meteen. Leuk dat je erbij bent en welkom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Second City, I Wanna Feel. Ik voel veel vandaag. Dat we het goed gaan doen op 2K bijvoorbeeld. Dat er ook 3 uur aan goede platen staat te wachten. En dat Dominic Fike een hit te pakken heeft.

Gangsters Paradise van Coolio. We hebben de laatste dagen genoeg flitsen gezien in de lucht. Deze flits komt van op de grond van Alice May, nieuwe lichtingwinnaar van 2025. In een flash.

0: loser van Tame Impala. Als jij in de blok zit als student of als ouder van een student of leerkracht, of je moest misschien toezicht houden de komende weken, kom dan je plaat kiezen in de app van Studio Brussel. Je krijgt er nog iets bovenop van ons.
1: Europabank. De bank die durft.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Sky & Sand van Paul en Frits, de Kalkbrenners. Wat zouden die mannen gestudeerd hebben eigenlijk?
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Iets met muziek waarschijnlijk. Het is niet de allerleukste periode voor al wie met examens te maken heeft, dus proberen wij te verzachten met een plaat naar keuze en een examensnackbuis. Die zit vol goede snacks voor tijdens het blokken. Je kan er jezelf of je student thuis blij mee maken of tijdens het verbeteren bijvoorbeeld ook handig om hier en daar eens gezond te kunnen snacken. Deze voormiddag is ze voor Wannes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wannes, zit jij midden in de blok?
3: Jammer genoeg wel, ja. Ik ben volop aan het blokken.
0: En jij studeert dus niet graag als er jammer genoeg voorkomt?
3: Ja, jawel, maar er zijn altijd leukere dingen dan achter je boeken moeten zitten natuurlijk.
0: Kan ik van meespreken? Ik haatte studeren, dus ik zit in jouw team. Wat valt er vandaag te studeren?
3: Vandaag ben ik bezig met Shakespeare voor Engels.
0: Oeh, dat is nog moeilijk ook.
3: Ja. Ja, vooral het oud-Engels is moeilijk. Dat is nog altijd eventjes wennen, maar ça va, we geraken er.
0: Ja. Zit er een dichter in jou?
3: Niet meteen. Wel interesse, maar niet per se zelf een dichter.
0: Ja. Wanneer is het money time, het eerste examen?
3: Volgende week donderdag. Dus ik zit wel nog goed op schema, maar het begint toch wel.
0: Is dat 11 juni?
3: Ja.
0: Ah, dat is op dag 1 van het WK voetbal. Ik hoop dat je niet te veel bij voetbal hebt dan.
3: Nee, ik volg het WK ook niet zo goed. Dus dat, en op dat vlak geen probleem.
0: Ideaal, geen last van het WK-voetbal dan. Wat voor student ben jij, Wannes? Eén die lange dagen blokt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat?
3: Ja, 's avonds laat is relatief. Nee, ik begin wel altijd 's ochtends, omdat ik dan het meeste concentratie heb. Maar voor de rest probeer ik wel regelmatig met mijn kopgenoten pauze te pakken, zodat ik wel kan blijven blokken. Want ik kan niet zo goed aan één stuk uren blokken.
0: Pauzes pakken is belangrijk voor de hersenen, gewoon ook, hè, tussendoor.
3: Ja, voilà.
0: En eten ook, genoeg binnenspelen. Speel jij veel tussendoor binnen qua snacks? En zijn dat gezonde dan?
3: Mijn ouders hebben nu voor mij ook zo'n snackbuis al gehaald en dat was fantastisch. Ah. Het is al bijna op, dus.
0: Het is op.
3: Ja, het is al op.
0: Ah, goed, ik heb hier voor jou dus zo'n examensnackbuis liggen. Daar zit genoeg in, je weet het, om een paar dagen toe te komen. Dus dat is al geregeld bij deze. Kan ik ook nog een plaat spelen voor de motivatie nog?
3: Ja, graag. Ik wou My Moon, My Man van Feist horen.
0: Zalig nummer, Wannes. Op dat examen ben je voor mij al door. Het examen van de muziekkeuze hier op de radio. Waarom dat nummer? Heb je iets met Feist of met het nummer specifiek?
3: Ik vind de betekenis van het liedje wel mooi, maar ik vind het ook gewoon een goede beat voor op te kunnen studeren eigenlijk. Het gaat goed vooruit, waardoor ik me ook wel kan concentreren. Het staat er ook meestal wel op repeat op als het opstaat.
0: Ah, maar wacht, nu je zegt een goede beat. Ik heb hier de Feist, de originele versie, klaarstaan. En dat is rustig, maar jij bedoelt misschien de Boys Noise remix. Kan dat?
3: Nee, de originele heeft ook een goed beatje eronder, vind ik ook.
0: Ah ja, toch? Oké. Ik wou wel de Boys Noise remix naar boven halen, maar we gaan de originele draaien, hè, van Feist.
3: Yes, keigoed, merci.
0: Oké, zalig. Wannes, succes de komende weken nog. En hou je goed daar, hè, tussen de boeken.
3: Yes, dankjewel.
0: Bye-bye. Bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Lights Out van Royal Blood. In 2007 kwam er een nummer uit dat het leven van een toen 19-jarig meisje compleet overhoop gooide. Dit is de debuutsingle van Adele, nog eens Hometown Glory. Intussen een van de grootste der aarde onder de artiesten.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Studio Brussel, live.

0: lijkt alsof Harry Styles al een maand in Amsterdam logeert. Morgen en overmorgen speelt hij zijn laatste shows daar. Kuls komt het weer beschrijven.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
1: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
1: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
3: Wow!
4: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dan.

0: vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom met Win for Life.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
9: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
11: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.

Kulsch met exact hoe het er buiten eruit ziet. Grey, goedemorgen. De tamboerijn is misschien niet het meeste sexy instrument, maar Lenny doet het wel sexy klinken als titel van zijn nummer. Dit is Tambourine.

Jam. Nog altijd de nummer 1 in de tijdloze 100, dus ook de plaat waar ik het minst verkeerd mee kan doen, toch? Wij worden opgepikt door Blink 182 net voor 10 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Goedemorgen, 10 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Een bank moet een opgelicht koppel geld terugbetalen. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen geoordeeld. Een oplichter die zich als een bankmedewerker voordeed, kon dat geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Maar ze trokken naar de rechter en ze kregen nu dus gelijk in kort geding. Het is echt wel een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lenses.
3: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
2: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen binnengekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwart rijden op de eigen chauffeurs. Ook de externe chauffeurs controleren kan er echt niet bij, zegt de Christelijke Vakbond.
4: De controle op de lijnchauffeurs die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
2: Oekraïne heeft vannacht op meerdere plaatsen diep in Rusland toegeslagen, honderden kilometers van het front. In Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand na een drone-aanval. Het vliegverkeer is er daardoor ook verstoord. Vandaag start in Sint-Petersburg een belangrijke economische top, waarmee de Russische president Poetin wil tonen dat zijn land klaar is om zaken te doen. In de zuidelijke regio Tambov is ook een fabriek geraakt waar besturingssystemen voor kruisraketten worden gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft al gereageerd. Hij is tevreden met de aanvallen. Hier en daar nog kans op een bui, daarna wordt het wel wat droger. Vanaf vanavond liever kan het wel opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en dan tot zo'n 19 graden.
5: Brussel. Joris Brijs.
6: Ik zie hier de naam Lola Young nog maar staan en het geeft mij al goesting om die nieuwe nog eens te horen. Eerst een print, 10 uurtje, goedemorgen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

When You Were Mine van Prince. Goedemorgen. Bij sommigen was het misschien al veel sneller beklonken. Het fan worden van Lola Young. En pas op, ik vond Messi ook een zalig nummer. Maar nu ben ik echt verkocht door dit nummer. Geproduced door James Blake. En de mix van die twee levert goud op. Maar dat is mijn gevoel, hè, bij dit nummer. From Down Here.

Dopamine Sum 41, goedemorgen. Dirk en Inge delen trouwens mijn mening over die nieuwe Lola Jong plaat. Yeah. Stuur nog in de app, pure schoonheid en prachtig. Niggas got me hot. En dat ze een paar keer nog eens tussen zwieren. Yeah.

0: zometeen iets vertellen waardoor je volgende dinsdag de godganse dag naar Studio Brussel gaat moeten en willen luisteren.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.

0: Money, Hope Ain't Gone van Stone. Een echte festivalplaat, toch?
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ah, daar is hij, de mooiste tijd van het jaar. De festivalzomer is eigenlijk al light begonnen, maar wij vieren nu dinsdag de echte start met tickets, tickets, overal tickets. We hebben er zoveel dat elke plaat op de radio dinsdag een festivalticket waard is. Hier achter mij staat een aftelklok. Als je meekijkt in de app, nog 5 dagen, 19 uur en 36 minuten. En dan beginnen we aan die zotte dinsdag op de radio. We kunnen je dan bijvoorbeeld naar Nick Cave en de Bad Seeds sturen op Life is Life eind deze maand.
2: Dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
1: Luister dinsdag naar de radio en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Just the Way You Are, Mulgrap en Milky. Het is verre van een carrièreoverzicht, maar Nothing But Thieves heeft wel de evolutie die ze doormaakten als bandleden samengevat in dit nieuwe nummer Evolution.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Ceprofood. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Rehab, Amy Winehouse. Put your wetsuit on, je gaat hem nodig hebben.
1: Is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Citroen met framboos, bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Zede Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
6: Ah, de honey mustard. En jij?
5: Zonnebril.
6: Voor de zon.
5: Daar heb ik eens.
6: Hoe?
5: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: De Vos Lemmes.
8: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
9: Die desregistratie bedoelt je?
8: Ja.
9: Daar kan ik u bij helpen.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

wetsuit van de vaccins. Van de beach naar Bleach. Bleach 93, een nieuwe Ierse ontdekking met een zalig nummer Ceiling. Dit zou qua gevoel zo in de tijdloze kunnen. Maar het is nagelnieuw, dus het zal er nog niet tussen zitten. Ceiling.

Joost Klein was over de moon toen hij te horen kreeg dat zijn spot op het gigafestival Coachella bevestigd werd. Coachella. Zo enthousiast dat hij er meteen een nummer over schreef. Dit is Coachella van Joost.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: En heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Yeah! Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
12: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
11: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
12: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
11: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
13: Humo!
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef weer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
14: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
15: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 11 uur, goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
18: Jonas Maas.
19: Volvo Car ligt stil. Autofabrikant Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. En gedeeltelijk werken is dus niet mogelijk, zegt Volvo Car.
20: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
19: Bij de toeleverancier brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. En onlangs richtte de federale regering nog een politieke werkgroep op om de toekomst van de fabriek te proberen verzekeren. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna €50.000 verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen geoordeeld. Een oplichter die zich als bankmedewerker voordeed kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het bejaarde koppel nalatig zou zijn geweest. Maar ze trokken naar de rechter en kregen nu dus gelijk in kort geding. Het is echt wel een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lenses.
21: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
19: Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de allereerste kinderfietstelling van de Fietsersbond, die eind mei op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel ging kijken. De kinderen en jongeren zijn als fietsers dus goed vertegenwoordigd in het verkeer. En toch zouden de wegen naar school nog een pak veiliger kunnen, zegt de Fietsersbond.
4: We hebben een aantal gesprekken gedaan in een aantal scholen met kinderen van de lagere school. En daar merken we dat de kinderen zelf heel graag met de fiets willen gaan, maar dat het soms nog ouders zijn die het nog te gevaarlijk vinden en dat de kinderen, letterlijke quote, dan lang moeten zagen voor ze zelfstandig met de fiets kunnen naar school gaan. Dus dat geeft aan dat er op bepaalde plekken echt nog wel nood is aan verbetering in de infrastructuur.
19: Het wordt stilaan wat droger. In de loop van de avond kan het wel opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot maximaal zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en tot zo'n 19 graden.
13: We tellen af
16: naar the most wonderful time of the year.
17: I built you.
18: Somebody scream!
13: De festivalzomer.
16: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
18: Let's go, let's go!
13: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
18: Hey!
16: Luister dinsdag naar de radio
13: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
16: De festivalzender.
13: Studio Brussel.
16: Joris Brijs.
22: Goedemorgen muziekvrienden. Ik was gisteren bij Big Thief in Vorst. En wauw, je krijgt dit uur een kort verslagje. Eerste middelvinger.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Fuck You van CeeLo Green. Er zijn weinig artiesten die voor een lange intro kiezen tegenwoordig. En dan bedoel ik met lang 20 seconden of zo. Slater heeft daar geen last van die angst voor lange intro's die van haar duurt 72 seconden. Veel te lang om vol te lullen. En ze zou er misschien ook aanstoot aan nemen. Dus dit is Dance. Een nummer waarin veel gebeurt. Intro is nog altijd 43 seconden.

Don't You van Simple Minds. De Bart in Beringen heeft er deugd van gehad. Ook Marian heeft er in Gerenbergen een dansken op gedaan. Komt allemaal binnen in de app van Studio Brussel. Dit mag van mij tot in de eeuwigheid in loop, in repeat. Oliver Simmons,

0: girl crush van Mallorca. Zometeen een Belgisch-Nederlandse hotshot.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Medimarket.
5: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: Studio Brussel. Want me to love you in moderation.

0: Rob was erop aan het wachten. Jamaican Bam Bam. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Vanmorgen liep het duo van onze hotshot deze week binnen. Max Colombi van Oscar and the Wolf en Steen van S10 waren op bezoek bij Eva en Dries om het over hun pasgeboren liefdesbaby te hebben. Het nummer Safe and Sound. En wanneer twee artiesten samenwerken, dan komt direct de vraag: hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Nou, Max die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei: ik heb ook ooit iets heel rotsig meegemaakt. En als je ooit bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: Uit die ontmoeting zijn dus twee dingen gekomen. Vriendschap en een hotshot.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Als jij me loslaat.
2: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
5: Hallo, wij zijn S10 en
6: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Studio Brussel, live.
4: Dat je daar niet in belandt door nog 20 minuten goede platen te spelen.
5: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival. Samen met Rock Tribune en
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

moet altijd oppassen met superlatieven, maar ik denk dat ik voor mij persoonlijk gisteravond het beste concert van 2026 gezien heb in Vorst. Big Thief speelde daar bijna 2 uur. Soms heb je zowel eens een dipje in je concentratie om te luisteren, maar het had van mij 3 uur mogen duren. Zo simpel, geen videobeelden, graphics, geen zotte lichtshow, puur liefde voor muziek en bakken talent. Dat heeft Adrian Lenker met overschot. Dit is Incomprehensible.

0: Little Lies, Fleetwood Mac. We leven in een democratie en je hebt met die stemrecht bepaald dat het op was voor Bazaar en Nacht in Amsterdam aan de top van de afrekening. Ze moeten plaatsmaken voor een grommende growl.
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel.

0: je vullen.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Een hele goede middag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Hier is Melina.
11: Een bank moet twee slachtoffers van phishing terugbetalen. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting meteen te vergoeden. Als ze dat niet doen, dan zijn ze in fout. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze bijna 50.000 euro wilden terugkrijgen van de bank nadat ze die kwijt waren geraakt door phishing. De wet zegt dat banken dat moeten doen, zegt de rechtbank van Antwerpen.
12: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
11: Autofabriek Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Daardoor kunnen er geen bumpers geleverd worden. En gedeeltelijk werken is niet mogelijk, zegt Volvo Car.
13: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
11: Bij de toeleverancier brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. De federale regering richtte onlangs nog een werkgroep op om de toekomst van de fabriek te verzekeren. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de allereerste kinderfietsstelling van de Fietsersbond, die eind mei op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel ging kijken. De kinderen en jongeren zijn als fietser dus goed vertegenwoordigd in het verkeer, maar in de steden zijn ze met minder dan op het platteland. De Fietsersbond geeft een mogelijke verklaring.
14: Het gaat vaak over drukker verkeer, meer verkeer. Het gaat vaak ook over de aanwezigheid van openbaar vervoer bijvoorbeeld, waardoor die kinderen misschien dan met het openbaar vervoer gaan. Maar we moeten dat nog wat verder onderzoeken. Maar we zien wel heel duidelijk een groot verschil. Er zijn veel meer jonge kinderen die op het platteland zelfstandig fietsen dan in stedelijk gebied.
11: Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker één dode. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan een van de terminals, dat zegt de regering. Ook op de golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In de twee landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen hebben daarop Iraanse militaire doelen aangevallen. De aanvallen zetten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran nog meer onder druk. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wat droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien.
15: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
16: Studio Brussel.
17: 5 over 12.
16: Gunter Desamblant.
0: Een hele goede middag en welkom bij de woensdageditie van 5 over 12. We gaan eraan beginnen met nu The War on Drugs.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: The War on Drugs. Dat waren ze met Change.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag Wereldfietsdag. En wie aan fietsen denkt, die denkt ook aan de vele wielertoeristen die onze wegen teisteren. Daarom maken we vandaag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen wielertoeristen. Stuur nu jouw muzikale suggestie door via de Studio Brussel app. En wie weet haalt die van jou straks de top 5. Dingen dus die je wil zeggen tegen wielertoeristen. Ik ga beginnen. Ik zou graag dit willen zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen als ze voorbij rijden. Move, bitch. Hier is Ludacris.
1: Studio Brussel.

0: Dat waren Arctic Monkeys. Op deze Wereldfietsdag maken we een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen wielertoeristen. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel app. Senne uit Waregem die wil dit zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen. Disappear. Van onze KTB. Ja, een goede suggestie. En Femke uit Boort-Meerbeek, die houdt het positief en die wil dit zeggen tegen wielertoeristen. Harder, better, faster, stronger. Lekker nummertje van Daft Punk. Kijk, dat zoeken we. Welke muzikale boodschap heb jij voor wielertoeristen? Stuur ze nu door via de Studio Brussel app en wie weet haalt die van jou straks de top 5 van vandaag. Eens zijn hier Prospa en Clooney.
1: Life is music.

0: Aespa en Clooney, dat was Free Your Mind. Onze grijswielrenner, die staat bij zijn gong om erop te slaan. Kijk. Van de eerste keer prijs. Dat wil zeggen dat hij al jullie inzendingen gaat bekijken. En zometeen krijg je de top 5 van vandaag na Black Box Revelation.
1: Is het al dinsdag?
2: Nee, waarom?
3: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
2: Ah, zo van elk uur?
3: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
4: Wow!
5: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
4: Gouwe beeld, my friend!
5: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
4: Studio Brussel,
5: de festivalzender.
6: Festivals à volonté.
7: Zoom met Win for Life.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
11: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
10: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
11: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle Paris van een Aldi.
10: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
11: Humo!
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Black Box Revelation en Gloria.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag Wereldfietsdag. Daarom maken wij vanmiddag een top 5 van dingen die je graag eens wil zeggen tegen wielertoeristen. Ons grijsdeurwaarder en ook wielertoerist, Zegerschaken, die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Detlef uit Kortrijk. Goedemiddag, Detlef.
2: Goedemiddag, Hunter.
0: Goedemiddag. Hoe is jouw band met wielertoeristen?
2: Niet echt zo goed.
0: Oei, oei, oei.
2: Wielerterroristen weer.
0: Ja, inderdaad. Voilà, dat zijn mooie woorden die je hier uitspreekt. Hopelijk horen ze het. Wij zijn benieuwd welk nummer je daaraan linkt. Wat wil jij graag zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen?
2: Club Colier, maar het is wel gemeende.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Op deze Wereldfietsdag maken wij een top 5 van dingen die je graag eens wil zeggen tegen wielertoeristen. We zitten op de vierde plek van de top 5 en op de vierde plek staat de suggestie van Lise uit Ieper. Zij wil graag dit eens zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen. Fly away, dit is Lenny Kravitz.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 4.

0: Glinsterdaan, dat was Not a Housewife. Zometeen de top 3 van vandaag. Oelalala, na Deus.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met

0: Europabank. De bank die durft.
1: Studio Brussel live.
2: Per interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
4: Flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt. Breaking
9: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
10: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: december.
1: Vandaag, op deze 3 juni, is het de Wereldfietsdag. Een goede aanleiding om het eens te hebben over wielertoeristen. Wat zijn de dingen die je graag eens wil zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen? We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 3 staat de suggestie van Anja uit Oudenaarde. Dag Anjatje.
2: Hallo, dag Gunther.
1: Hallo, hallo, hallo. Heb je al vaak moeten klaksoneren als je achter zo'n groepje rijdt?
2: Wel, ik rijd nog maar een maand, maar ja, ik heb het toch al moeten ondervinden. Ja.
1: Heel vervelend allemaal natuurlijk, hè. Je hebt met jouw klakson gesproken, maar wat zou je willen zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen?
2: Blijf zoveel mogelijk van de weg, alsjeblieft.
1: Ja, en welk nummer dacht je erbij?
2: De Chemical Brothers met Go.
0: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: Dat waren de Chemical Brothers. We zijn ondertussen bij de nummer 2 van vandaag. Op deze Wereldfietsdag maken we namelijk een top 5 van dingen die je graag eens wil zeggen tegen wielertoeristen. Sam uit Heverlee die vindt de rijstijl van die wielertoeristen vaak loco-loco. Daarom deze van Reinier Sonneveld.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Geweldig nummer van Reinier Sonneveld. Loco Loco. Onze nummer 2 van vandaag.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 dingen die je wil zeggen tegen wielertoeristen. Op 5, Flip Kaulier met Welgemeende. Op 4, Lenny Kravitz met Fly Away. Op 3, The Chemical Brothers met Go. En zo net is op 2, Reinier Sonneveld met Loco Loco. En op 1 staat de suggestie van Ellie uit Balen. Goedemiddag, Ellie.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: En proficiat met jouw eerste plek. Je bent vandaag...
3: De leukste

0: teacher.
1: Geweldig.
0: Ja, baby.
1: Dank u.
0: Wij zijn benieuwd. Wat wil jij graag zeggen tegen zo'n groepje wielertoeristen?
1: Ik wil graag zeggen, zoals Aretha Franklin, respect.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

dat was nog Joe, een end of beginning. Ja. Dit was hem weer. Veel plezier zometeen met ons Kikietje. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dit was

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Yeah. Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: slaap even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
7: Juli, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Dit is Studio Brussel. Studio
11: Brussel. Het is 1:00 een heel goede namiddag.
10: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek. Banken moeten slachtoffers van oplichting meteen vergoeden. Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een oplichtingszaak. Een ouder koppel was naar de rechtbank gestapt omdat ze bijna 50.000 euro wilden terugkrijgen van de bank nadat ze die kwijt waren geraakt door phishing. De bank had dat geweigerd. Nu heeft de rechter het koppel gelijk gegeven. De bank moet het bedrag dus terugbetalen. De rechter merkt in de uitspraak in kort geding op dat veel banken die wet niet naleven, zegt de rechtbank van Antwerpen.
12: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden teruggebracht. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
11: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm en achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige verkeersregels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. De vrouw kreeg wel een boete voor te snel rijden. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar al bijna 300 klachten gekregen van telenetklanten met internetproblemen. Dat schrijft het laatste nieuws. Dat aantal is 30% gestegen tegenover vorig jaar. De klachten over de pakketten waar televisie, internet en mobiele data in zitten zijn zelfs meer dan verdubbeld, tot boven de 200. Dat ligt vooral aan het verouderde netwerk en de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Duurlings.
13: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat ze zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
11: NAVO-topman Mark Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een verrassingsbezoek, een dag na een zware Russische aanval. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden, met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen NAVO-lid is. Het bezoek van Rutte was niet aangekondigd en komt er na de massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden, met meer dan 20 doden. En bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt. Daarbij viel zeker 1 dode en ook verschillende gewonden, dat zegt de regering. Ook op de golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In de twee landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen hebben daarop Iraanse militaire doelen aangevallen. De aanvallen zetten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran nog meer onder druk. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wel droger in het westen en tot 18 graden dan.
0: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
3: Studio
14: Brussel.
15: Kirsten Lemeyre.
11: Een fijne eerste woensdagnamiddag van juni. Er hangt hier en daar wel wat onweer in de lucht. Imagine Dragons laat het ook lekker donderen op je radio.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Imagine Dragons en Thunder, de tropische temperaturen en de zon, ja, die zijn verdwenen. Maar gelukkig heeft muziek de magische gave om je wel op een paar minuten een zeer zomers gevoel te geven. En het voordeel is Jungle, die grossieren in zomerse plaatjes. Ze gaan trouwens een nieuw album uitbrengen dat gewoon Sunshine heet. 18 augustus is de release datum. En hiervoor gingen ze te gaan zoeken in Braziliaans Vibes Jungle.

Geweldig anthem uit de jaren nul. Je hoorde Bulletproof van LaRue. Een heel erg goede namiddag. Het is bijna 20:15. En Editors die schieten sowieso raak bij de fans met hun nieuwe muziek. En al die fans die zijn heel blij dat ze in deze zomer 3 keer live kunnen zien in ons land. 3 zomerfestivals voor Editors. We gaan nog eens luisteren naar Call It In.

0: Chemical van Post Malone. Ik heb straks iets voor alle luisterende studenten. En eerst nog een nummer gebouwd rond een sample van de musical Annie.
1: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Mm-hmm.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Jay-Z en Hard Knock Life. De studenten die hebben momenteel ook een zwaar leven.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Blokken is één ding, maar blokpauzes zijn ook een ding. Die moet je als student ook inbouwen, zodat de letters van je cursus en je notities niet te veel beginnen te dansen. Je moet even dansen zelf, of een beetje zingen, of gewoon genieten van een plaatje naar keuze. Dus, liefste student, ik support er voor jou daar achter al die leefstof, maar ik wil je ook heel graag een plaat geven zometeen. En ook iets gezonds voor de volgende pauze. Dus laat maar weten wat je studeert en welk nummer je zometeen wil horen in de app van Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Knipoog naar The Hunger Games, Midnight, The Hanging Tree. Dat hoorde je nog eens.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ze zijn aan het afzien, de studenten, want dit is wel het moeilijkste stukje van het jaar. Dat blokken, dat stilzitten, dat van moeten en het moeten kennen tegen een bepaald moment. Er zijn heel veel mensen die muziek willen horen om te ontspannen en dat vind ik prachtig. En zo iemand is Nova. Een heel goedemiddag.
3: Hallo, dag Kirsten.
0: Hoe gaat het?
3: Goed, nu wel goed.
0: Oké, vertel, vertel.
3: Ik heb net mijn allereerste examen gehad, dus het is even een ontlading.
0: Oké. Zo, dat eerste examen, als dat al achter de rug is, dan kan je weer even hopelijk chillen. Want ging het heel goed of ging het gewoon goed of wat voel je?
3: Ik durf gewoon te zeggen gewoon goed.
0: Gewoon goed, maar dat is goed.
3: Blijven.
0: Je blijft bescheiden, dat is goed. Wat studeer je?
3: Ik studeer communicatiewetenschappen aan de VUB.
0: Oké, en wat was jouw eerste vak dan?
3: Het noemt culturele vraagstukken.
0: Oké. En welk vraagstuk heb je bijvoorbeeld moeten beantwoorden?
3: Het is iets minder concreet dan dat, maar het gaat dus eigenlijk vooral over de maatschappelijke rol dat je als kunstenaar op musea moet opnemen. Mm-hmm. Mijn vragen waren redelijk, hoe zeg je dat, specifiek, dus ik ga er niet te diep op ingaan, maar het was interessant.
0: Oké, interessant. Het klinkt absoluut interessant. Waar zit je dan exact te blokken als je nu de examens moet voorbereiden?
3: Op kot, want ik ben nog wel een prater als ik studeer, dus in de bib gaan ze mij niet graag zien komen.
0: Ja, dat is wel een dingetje, hè. Die bib, dat hebben we de voorbije weken ook al gehoord. Daar moet je zelfs reserveren op sommige plekken om daar te kunnen gaan zitten. Maar het moet wel bij je passen. Dus ik snap het als je liever gewoon op je gemak op je kot zit. Heb je dan ook een heel uitgekiend blokschema dat je dan ook heel minutieus volgt?
3: Ik heb een schema, maar of ik die echt volg, dat is de grote vraag. Het is de bedoeling, maar het lukt iets minder.
0: Voilà, dus één down. Hoeveel to go nog?
3: Nog twee.
0: Ah, nog twee? Oké, je hebt maar drie examens. Dat valt best mee dan.
3: Ja, dat valt goed mee, maar ik heb ook al mijn thesis moeten indienen, want ik zit in mijn laatste jaar.
0: Ja.
3: Dus het is vooral even daarop gefocust geweest. En ik heb binnenkort dan nog na die twee examens die verdediging daarvan.
0: Oké, dus het is al druk genoeg geweest eigenlijk. Dan is drie genoeg en dan ga je dat allemaal kunnen doen. En die twee volgende, die komen nog heel snel of heb je nog wel wat tijd?
3: Ik heb nog wel wat tijd. Die zijn 9 en 15 juni, dus dat komt helemaal goed.
0: Dat komt helemaal goed. En je wil natuurlijk ook wat ontspannen nu, want dat eerste examen, dat is goed gegaan, dat is achter de rug. Kan ik jou een plaat geven? En zo ja, welke mag dat zijn?
3: Zeker, ontspanning, dat staat voor mij in teken tot vakantie. Mm-hmm. Dus ik zou heel graag Little Lion Man willen horen van Mumford & Sons. Want ik ga naar Werchter gaan en die gaan daar spelen. En dat is echt een liedje dat mij helemaal vrolijk maakt.
0: Ja,
3: en dat doet mij al denken aan die Werchterzomer.
0: Ja, en dan zie ik al mensen zo helemaal naar beneden gaan en dan weer naar boven springen om het refreintje allemaal heel luid en meerstemmig mee te zingen. Ik snap volledig wat je bedoelt. Nova, ik wil jou heel graag nog iets extra geven, want studenten die moeten altijd aangemoedigd worden. Wat denk je van een snackbuis van een halve meter vol gezonde snacks?
3: Daar zeg ik geen nee tegen.
0: Oké, heb je zelf een lievelingssnack?
3: Eigenlijk is dat gewoon zwarte chocola.
0: Ah, wel, kijk, dat zit erin. Pure chocolade, 72%. Ik zie het hier staan zelfs, want het staat hier naast mij. Dus dat zit erin. En het zijn allemaal voedzame dingen en ook wel heel lekker. Nova, ik zou zeggen, blok ze nog. Veel succes en we zien elkaar op Rock Werchter.
3: Yes, thank you.
0: Yo.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Studio Brussel, live.

0: Challenge toe van Wet Lake. En daarvoor Mumford & Sons voor Nova, die haar eerste examen net achter de rug had.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik wil weer precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.nl.
11: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
12: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
11: 2002? Ik was 1 jaar toen.
12: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
11: Oh, kom aan.
13: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Ah, dat blijft goed. Balthazar en Blood Like Wine. Wie hebben we daar? Daar is Young Lean.
1: Like an empty fire. Like your desire.

0: Cure en Friday, I'm in Love. Ze spelen nu vrijdag op het Spaanse Primavera Festival in Barcelona. Dat zal sowieso een zeer goede graadmeter zijn voor wat ze dan ongeveer ook bij ons zullen doen. Ook heel binnenkort op Rock werkt er op die laatste avond op de mainstage. Wordt prachtig om mee af te sluiten. The Cure, één van de sets waar we ja, zeker naar uitkijken. En we zullen er natuurlijk ook bij zijn met Studio Brussel, met de festivalzender, om daar verslag van te doen. Veel meer ook in ons programma, de festivalzender trouwens. Sinds maandag kan je daar naar luisteren, elke avond hier op Studio Brussel. En straks kan je hier iets heel anders horen, een nieuwe pianotape. En die wordt gespeeld door Blue Eye.
1: Live is music. Studio Brussel.
0: Ze komen straks langs bij Nona en Thibault en ze nemen plaats achter onze paarse piano voor een versie van dit nummer, Alive. Dit is Blue Eye.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land? Yeah, yeah,
1: yeah. De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
2: Wat is je antwoord?
4: Poedel.
2: Zeker van Sam?
4: Ja hoor.
5: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
6: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
7: Yeah! Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
14: mobiliteitsbudget?
13: Ja.
14: Laten we samen eens kijken.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
17: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
19: Honda, the power of dreams.
20: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
21: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
22: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
20: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
21: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
20: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
13: Het is 2:00 en heel goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. Scholen krijgen nu meer klachten over het leerlingenvervoer. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen van vorige week krijgen scholen meer klachten binnen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Vervoersmaatschappij De Lijn geeft ook sneller een antwoord op de meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vindrij in Lokeren.
25: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. Wij hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
13: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder niet de nodige budgetten voorziet. Dat klaagt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen, aan in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Vlario stelt de regering verkeerde prioriteiten.
26: Onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd. Een beken, een grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
13: Het grondwaterpeil staat laag tot zeer laag op 6 van de 10 meetlocaties. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig water. De regen van begin vorige maand heeft weinig invloed gehad op de grondwaterstanden. En NAVO-topman Mark Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een verrassingsbezoek, een dag na een zware Russische aanval. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen NAVO-lid is. Het bezoek van Rutte komt er na de massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden in Oekraïne met meer dan 20 doden. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen. We halen tot 20 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer. Na de middag wordt het droger in het westen en tot 18 graden morgen.
0: Europabank, de bank die durft.
2: We tellen af
3: naar de most wonderful time of the year.
4: I built you.
5: Somebody scream!
6: De festivalzomer.
3: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
4: Let's go, let's go!
6: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
4: Hey, hey.
3: Luister dinsdag naar de radio.
6: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
3: De festivalzender. Studio Brussel.
6: Kirsten Lemaire.
13: Ja, zet die dinsdag sowieso in je agenda. En dat weer, daar zijn we nu heel weinig mee. Een uurtje vol goede muziek, daar kan je natuurlijk wel iets mee.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Madcon en Baggin. Een heel erg goeiemiddag. Het is 6:06.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En je krijgt van mij meteen die nieuwe hotshot. Het is een bijzondere, want het is een samenwerking, een Belgisch-Nederlandse samenwerking tussen Oscar en The Wolf en S10. Die waren hier vanmorgen bij Eva en Dries om te vertellen over die speciale samenwerking. Die twee die hebben elkaar duidelijk gevonden. En S10 die vertelt hoe het eigenlijk gekomen is dat ze zijn gaan samenwerken en hoe ze elkaar gevonden hebben.
2: Nou, Max, die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei, ik heb ook ooit iets heel rotsig meegemaakt. En als je ooit bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: Het was heel erg fijn. En uit dat verdriet is een zeer troostend nummer gekomen. Samen dus Oscar and the Wolf en S10.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Als jij me loslaat.
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and sound.
2: Hallo, wij zijn S10 en
5: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

kende hem nog helemaal van buiten. Zeer goed. Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air. Hier kan je gewoon op dansen. Het is er eentje van de man die we deze zomer ook zullen zien. Paul Kalkbrenner. Het is Time to Dance.

0: van Thames DC, altijd happy dan, stuurt Marian uit Lommel. Dan zijn we zeker al met twee. Ik wil straks nog iets belangrijks vertellen, dus blijf zeker hangen.
1: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, Sheila Divine, Psychonaut, Dof van Commerce, Paranoiax, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Kendrick Lamar en SZA met All the Stars.
1: We tellen af
2: naar de most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go!
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, dat is crazy. Ik zag het daar straks plots achter mij. Die aftelklok, zeer duidelijk in beeld, waar nu op staat 5 dagen, 15 uren en 33 minuten. Dat is ook exact hoe lang het nog duurt om de start van de festivalzomer te vieren. Met iets wat je wel nodig hebt om dat te kunnen doen. En dat zijn festivaltickets. En daarom is volgende dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Ik zeg het juist, elke plaat. Dus de hele dag. En dat wil dan zeggen dat je kan aftellen naar de beste tijd van het jaar. Sowieso met geweldige artiesten. Misschien staat de Violent Girl op Pukkelpop wel op jouw lijstje deze zomer.
2: Dinsdag is elke plaat

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Studio Brussel, live. Met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Hier Pipa de kat.
12: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
11: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
12: Je kunt ook vriend worden.
11: Van Maxizo.
12: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Dan krijg je de specialetjes.
12: Plezante tips, eerste klas advies.
11: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
12: Daar zijn vrienden voor.
11: Ah ja.
12: Ah ja.
9: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
13: Studio Brussel.

0: Aan dat tempo vliegt die namiddag voorbij natuurlijk. Elderbrook en Numb. Het is aftellen naar dinsdag sowieso, maar ook naar een concert van een van de allergrootste 16 en 17 juni in ons land.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Jack White, dan staat hij in de AB. En pas op, dat wordt een telefoonvrije voorstelling om extra te

0: Goed om op te springen als werk of blokpauze. Dankjewel daarvoor, House of Pain. De volgende is vooral om te luisteren.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: En om te horen dat Lola Young terug is. Ze zat in een diep dal, ze is even weg geweest. Maar ze is er terug aan begonnen met de hulp van James Blake. Dit is From Down Here.

0: mij soms een beetje denken aan de sferen van de band Beach House. Die nieuwe van Lola Young, ik lees er in de app, wat een ontzettend mooi en goed nummer. Komt echt keihard binnen, zeker als alles niet op rolletjes loopt. From Down Here.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
9: Och, jongen.
8: Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man.
15: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
17: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
18: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Dan toch geen nieuwe verkeersovertreding aan de spooroverweg in Buggenhout. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval met een schoolbus aan de spooroverweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit de analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Na dat dodelijke ongeval in Buggenhout van vorige week krijgen scholen wel meer klachten binnen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Vervoersmaatschappij De Lijn geeft ook sneller een antwoord op de meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vinderij in Lokeren.
20: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: Warenhuisketen Aldi wil zijn winkels op zondag voormiddag openhouden tot 1:00. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen een financiële toeslag. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er nieuw overleg, maar de bonden willen dan andere agendapunten afhandelen. De Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Zorgnet Icuro vraagt een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
14: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden.
0: De Europese Commissie wil uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen te drukken tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen wat ademruimte geven. De Europese Commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het bruto binnenlands product mag buiten de begrotingsdoelstellingen blijven zonder gevolgen. De lidstaten moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen en we halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer. Na de middag wel droger in het westen en tot 18 graden morgen.
21: Studio Brussel.
22: Kirsten Lemaire.
23: Deze staan al klaar voor het komende uur. Queens of the Stone Age, Ray, Talking Heads, onze eigen Angèle. En ook deze, Banners.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

Banners and Someone to You Banners, het project van Michael Joseph Nelson uit Liverpool. We gaan naar een ander stukje van de wereld, naar Nieuw-Zeeland. Dat zijn twee broers, Baloo Brigada.

0: voor die heroïsche touch moest ze even bij Hans Zimmer aankloppen. Ray en Click Clack Symphony.
1: Goeder Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: David Byrne, die zien we natuurlijk ook op Rock Werchter deze zomer. Je kreeg Talking Heads en Psycho Killer.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Het is weer woensdag. De pianostemmer is hier al langs geweest. Voor onze paarse piano die staat Picobello. Voor de volgende band die zal komen spelen straks. En dat is vandaag Blue Eye. Die hoor je straks op de piano bij Nona en Thibaut. Tussen 4 en 6. En heel benieuwd wat dat gaat geven. Intussen zijn er al een hele verzameling pianotapes. Die kan je allemaal nog eens herbeluisteren of zelfs herbekijken. Als je dat zou willen. En een van die mooie tapes is die van Alice May. Achter de piano met Sometime Around Midnight. Live.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

shows afgevinkt intussen. Two to go. Morgen en vrijdag Harry Styles, die ook gewoon matcha ging drinken, maar naar de kroeg ging in Amsterdam en een wandeling maakte met zijn American girl Zoe Kravitz. Ze werden onder andere in het Vondelpark gespot, zag ik. Ik ben ze niet tegengekomen, want ik was ook in Amsterdam, maar ik heb ze niet gezien. Dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Studio Brussel, live.

0: heerlijk, deze Disclosure samen met Eco Roosevelt. Je hoorde Tondo. Zometeen ook de jeugd van tegenwoordig.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Sunrise Festival.

0: Santi e Papi. Sunrise Festival. Tickets and info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel. Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M kanaal op VRT Max.
0: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

moeten nog twee dingen vieren. Namelijk de geboortedag van Curtis Mayfield gaan we zo doen. En ook de release 10 jaar geleden van Lights Upon the Lake. Het debuut van de Amerikaanse band Witch.

0: ongelofelijke zanger, altijd geweldig gekleed ook. Met veel stijl, Curtis Mayfield. Het is zijn geboortedag, hij zou 84 geworden zijn, maar hij werd er helaas maar 57. Je hoorde Superfly.
1: Studio Brussel.
0: En is dat hier nu al zo laat? Jazeker. Die namiddag is voorbij gevlogen. En zometeen zijn Nona en Thibaut hier met een nieuwe pianotape onder andere. Dit is

0: het wit
1: of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
16: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
15: 2002? Ik was 1 jaar toen.
16: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
15: Oh, kom aan.
17: Bestie Sein stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
18: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
19: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
18: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
20: Bepat.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
21: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
22: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
21: Meer merk.
22: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
21: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
25: Hele goedemiddag, het is 4 uur.
26: VRT Nieuws.
25: Met Melina Verbeek.
27: Dan toch geen nieuwe verkeersovertreding aan de spooroverweg in Buggenhout. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval met een schoolbus aan de spooroverweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van busbedrijf Tros-Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. Het bedrijf had een mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin stond dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties, zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders bijvoorbeeld. Zorgnet Icuro vraagt een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
28: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
27: Sinds 1 mei zijn er geen bootjes met transmigranten meer vertrokken vanuit ons land richting het Verenigd Koninkrijk. Door het mooie weer werd gevreesd dat veel mensen dat zouden proberen. Maar er wordt volop ingezet op het oppakken van mensensmokkelaars met meer politie op het strand en door het netwerk van mensensmokkelaars te verstoren. Dat zei minister van Justitie Annelies Verlinde in de Kamer.
0: En het is uiteraard op dit ogenblik nog onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat het oorzakelijk verband is, maar de arrestatie op 21 mei in Duitsland van een grote leverancier van draagbare boten aan smokkelaars in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in het feit dat de organisatie van die mensensmokkelaars werd verstoord, waardoor de voorbije weken de pogingen tot oversteek drastisch zijn verminderd.
27: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Werknemers kunnen er dan zelf voor kiezen om op zondag te werken. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er nieuw overleg, maar de bonden willen dan andere zaken bespreken. En Frankrijk legt de Chinese webshop Shein twee nieuwe boetes op van meer dan 22 miljoen euro. Shein zou zich niet aan de wettelijke bedenktermijn van 2 weken houden en het zou de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermelden. Daarmee loopt de totale boete voor Shein in Frankrijk op tot 210 miljoen euro, want de webshop was al eerder veroordeeld voor misleidende kortingen en valse milieuclaims. Wisselend tot zwaar bewolkt en ook lichte regen vanaf de kust. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wel droger in het westen en zo'n 18 graden morgen.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
25: Zo'n kleine 200 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland, vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook 50 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een eerder ongeval. File rijden dan naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-Oost met filegolven, 40 minuten erbij. Op de E34 in Beveren. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de afrit volledig versperd door een ongeval. 10 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel is het 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Jette en op de buitenring 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En naar Brussel gaat het ook traag op de E40 vanaf Ternat, 10 minuten erbij en op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe ook door een defect voertuig.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Studio Brussel. Antibon.
25: Woef woef woefers, het is weer woensdag en we blaffen erop los.
4: Over een aftelklok, maar ook over onze Shakti-matten.
25: Ja, dat is juist.
4: Thibaut, dat weet je toch? Ben je dat vergeten?
25: Waf waf.
4: Allee!
25: Waf waf.
3: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Iedereen met de naam Melvin mag even welkom roepen. Iedereen met de naam Nona mag even welkom roepen.
1: Welkom!
0: Het is nog altijd woensdag 3 juni 2026. Het is 8 minuten over 4 en Harry Styles is nog maar net weg. Maar Kanye West is in Amsterdam gespot. Maar belangrijker is dat de aandachtige luisteraar ons weer heeft gespot op Studio Brussel. Een hele goede middag.
1: Het wordt hier weer interessant vandaag. Zeker voor jou, de luisteraar.
0: Ja, want we hebben hier achter ons in de studio, je kan dat ook zien op 14 Max of op het Studio Brussel kanaal dan, kan je zien dat er hier achter ons een aftelklok hangt die op dit moment 5 dagen, 13 uur en 50 minuten ongeveer weergeeft. En die is belangrijk. Niet zozeer voor ons, maar wel voor jou.
1: Want we geven dan tickets weg.
0: Ja, maar dat is nog een verrassing. Dat gaan we straks nog uitleggen. Hè. Allee, we willen spanning opbouwen, Nona.
1: Sorry, ja, ik wou het inderdaad eerst nog over iets anders hebben. Onze Shakti-matten.
0: Ja.
1: Daar moeten we het over hebben.
0: Daarover gesproken, ik ga meteen iets bekennen. We hebben het gisteren gehad over die Shakti-matten. Een soort van low-budget versie van een spijkerbed. Dat je helemaal tot rust zou moeten kunnen brengen, net voor het slapen gaan. Maar ik ben vergeten om op de Shakti-mat te gaan liggen.
1: Ja, we hadden dus afgesproken dat we dat gisteren lekker gingen testen. Er waren superveel luisteraars die zeiden dat dat echt de shit was. Die nu allemaal aan hun radio gekluisterd hangen om te horen hoe het was, Thibaut, maar jij bent dat vergeten.
0: Ik betwijfel of ze echt aan de radio gekluisterd zitten, maar jij kan alvast wel vertellen hoe het was. Hè. Kwam het in de buurt van...
1: Goh, ik was het ook bijna vergeten. Ik lag al in mijn bed en ik dacht, fuck, die Shakti-matten. Ik schoot terecht en ik ben daar dan 10 minuten gaan opliggen. En dat was eigenlijk wel relaxing, want dat zijn dan van die stekels die in je rug prikken. En ik voelde wel dat mijn lichaam daarvan ontspande. Maar dan daarna ben ik meteen in mijn bed gaan liggen en mijn hoofd was helemaal niet ontspannen. Dus ik heb eigenlijk een heel slechte nacht gehad. Maar of dat aan die Shakti-mat ligt, dat durf ik dus niet zeggen. Misschien doe ik iets fout.
0: Wij liggen hier te zeveren over Shakti-matten, maar het heeft nog niet gewerkt. We hebben in ieder geval wel iemand kunnen contacteren die wel goede ervaringen heeft met de Shakti-mat. Eerst nog relaxen met Charli XCX, die een nieuw album heeft aangekondigd. Maar hier nog met Billie Eilish en Guess. You

0: Liesje Peters laat weten, blijven volhouden op de mat. Studio
1: Brussel. Nona en Thibault.
0: Het gaat hier natuurlijk over die befaamde Shakti-matten. En Liesje heeft daar ook al eens op gelegen. En ze zegt, ik viel gisteren in slaap liever op de mat. Je moet zeker 25 minuten blijven liggen met meditatiemuziek. Of een aflevering op de Shakti-Shala-app. Dit is toch niet echt de Shakti-Shala-app? Ik wil zelfs nog de beenstraps en een kussen kopen. Holy shit.
2: Dat is precies echt een secte waar wij in gaan toetreden nu.
0: Ja, Liesje is vol overtuiging, maar zij is niet de enige. Want ook Verena uit Locristi is van. Dag Verena.
3: Dag Thibaut, dag Nona.
0: Verena, jij zou ons ook een soort van promopraatje kunnen geven over de Shakti-mat blijkbaar.
3: Ja, ik ben ook wel een fan. Dus ja, ik kan het alleen maar iedereen aanraden.
0: En hoe doe je het dan? Want bij Nona heeft het niet gewerkt gisteravond.
3: Ja, je moet op die positie gaan liggen. Dus je moet...
2: Dat zijn heel duidelijke instructies. Verena, we hebben je niet gehoord. Kan je het nog eens proberen? Je viel een beetje weg.
3: Sorry. Je moet zoeken naar waar je de mat juist moet leggen. Eigenlijk, de eerste keer moet het meeste pijn doen. En waar het meeste pijn doet, heb je daarna ook het meeste plezier van.
0: Wow, dit klinkt als een ander soort gesprek. Dit is sadomasochisme op de radio.
3: Nee, helemaal niet.
2: En Verena, wat voor dingen voel je er dan van? Wat voor voordelen moeten wij voelen?
3: Tijdens het liggen op de mat zelf, weinig. Het is maar als je eraf komt, dat je dan een ontspanning voelt in de spieren.
0: Oké. En heb jij toevallig ook de Shakti Shala app en de beenstraps en een kussen, zoals Liesje Peters wil?
3: Ik heb wel het kussen ook. Ik heb zo'n bolkussen om onder je nek te leggen. Dat is heerlijk als je vaak last hebt van nekpijn of zo lage hoofdpijn. En als je dan mee op het kussen gaat liggen, geweldig. Dan val je pas in slaap.
0: Dan ga je het pas meemaken. Verena, wij danken jou voor de review. Wij gaan het vanavond gewoon nog eens opnieuw proberen. En dan kunnen we morgen hopelijk het hoofdstuk van de Shakti-matten afsluiten. Nog een hele fijne woensdag.

0: Ja, en er loopt hier ook net heel jammer nieuws binnen. Want we lezen op het internet dat Margriet Hermans zo pas overleden is. 2 weken geleden heeft ze nog een punt achter haar carrière gezet nadat ze duidelijk maakte dat ze tegen een hele agressieve kanker aan het strijden was. En die strijd was dus jammer genoeg ook van zeer korte duur. We gaan het er zo meteen sowieso nog over hebben eigenlijk, want Margriet Hermans altijd een zeer goed figuur geweest, met een hele brede glimlach. Maar we vinden het zeer jammer om nu al te moeten lezen. Margriet Hermans, 72, werd ze straks sowieso meer.
1: If I lay... Rock Zottegem, van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreus, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info, rock-zottegem.be. Samen met...
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Studio Brussel.

0: Hold on the Ceiling van de Black Keys. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Het is niet bepaald geruststellend, maar er zit hier een aftelklok in onze nek te hijgen. Want op het grote scherm hier in de studio staat 5 dagen, 13 uur en 37 minuten. En dat is geen aftelklok voor wanneer Nona haar haar gaat afscheren of voor wanneer ik mijn lokker ga opruimen. Nee, het heeft met jou te maken, want jij moet die klok in de gaten houden.
1: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil... tickets. En daarom is volgende week dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan jij beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op jouw verlanglijstje. Luister dinsdag dus naar Studio Brussel en win jouw festivalticket. En wie weet klink jij dan zo.
2: Oh my god, dank u!
3: Dat is geweldig. Oh ja, not.
2: Ik heb al heel mijn appartement rondgehosseld. Amai, ik ben zo blij, dank u. Oh my god, oh my god. Ik had niet verwacht dat je gebeld zou worden. Wow. Oh my god, yay.
3: Oh yes, come on. Booyah. Oh, ik had er super veel zin in.
4: Majesteit. Kassa. Mop de zomer op. Draai je nog met. De zal ze maar niet.

0: Jaar is het DJ van Fateless.
1: Studio Brussel.
2: Rona en Thibault.
3: Er is niks schoner dan twee mensen die elkaar vinden in verdriet en daar dan nog eens prachtige muziek van kunnen maken, zodat iedereen die daar naar luistert zich ook gehoord en gezien kan voelen.
0: En het wordt nog mooier als dat twee mensen zijn waarvan je niet verwacht dat je die combo ooit zou horen. In dit geval zijn dat Oscar and the Wolf en S10 met het nummer Safe and Sound.
4: Als jij me loslaat.
0: Wij mochten ze vorige week al bellen, maar deze ochtend kwamen ze ook echt langs bij Eva en Dries in de ochtend om te vertellen hoe ze bij elkaar terecht zijn gekomen.
5: Nou, Max, die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei, ik heb ook ooit iets heel rots meegemaakt. En als je ooit bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: En daar kwam dus Safe and Sound uit. En een nummer waar heel veel emotie in zit, dat hoor je sowieso al. Waar ze niet per se het grote promokanon achter hebben willen zetten. Dus ze zijn ook heel erg onder de indruk van hoe hard het nu plots gaat met dat nummer.
6: Ja, het is echt ontploft.
5: Ja. Ja,
6: dus echt, we hadden het gewoon, want we hadden niks aangekondigd of zo.
5: Nee.
6: We hadden dat gewoon online gezet, want ja, het is zo een het is echt een nummer dat echt heel persoonlijk aan ons ligt. En onze inspiratie ligt altijd, alleen we zijn zoals soort zoek soort. Zo. Alles ligt in van de schoonheid, ligt in pijn. En er is iets onvermijdelijk aan schoonheid dat in pijn zit. En dus dat is wat ons inspireert. En dus het voelde ook gewoon van, ja, we gaan dat niet zo campaignen. We willen gewoon dat delen met de mensen.
3: Maar het nummer is zo hard ontploft dat hij zelfs hotshot is geworden hier op Studio Brussel. Dit is hem, Safe and Sound.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Als jij me loslaat.
2: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
7: Hallo, wij zijn S10 en
6: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Het is de vraag wanneer je dat eens live kan horen, maar wie weet ooit op een festival?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender!
0: We zijn natuurlijk begin juni en er zijn al enkele festivals gepasseerd, maar we mogen liever wel stellen, de festivalzomer komt dichterbij. We kunnen het proeven, ruiken, voelen.
3: En daar hebben wij een spelletje rond bedacht, waarmee jij een superleuk festival gadget kan winnen. We hebben exclusieve patches gemaakt. Zwarte patches met ons motto Let's fucking go erop. En die wil je echt wel aan hebben deze zomer.
0: Ik vind het zelfs vreemd dat je een haarband in hebt en niet dat patch op je hoofd hebt.
3: Ja, ik zal een van de komende dagen dat als mijn accessoire gebruiken.
0: Maar dat is natuurlijk omdat we die patches aan jou willen geven. Wil je zo'n patchje winnen door een fijn spel te spelen? Stuur dan Festival in de app.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
1: Is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Studio Brussel live.
4: Voor een festivalpetje met ons motto Let's fucking go erop. Onze eerste kandidaat van vandaag is Lode uit Kluisbergen. Hallo, dag Lode.
5: Hey, hallo Nona.
4: Hoe gaat het, Lode? Heb je stress voor dat petje te winnen?
5: Ja, misschien een klein beetje wel, ja.
4: Ben jij een festivalgangertje?
5: Ja.
4: Waar zien we jou deze zomer?
5: Live is live, daar heb ik tickets voor Nick Cave. Dat wordt wel goed, op Zottegem zullen we zijn. Dus ja.
4: Zalig. We zien elkaar daar misschien wel met een petje dan.
6: Lode, je neemt het in ieder geval op tegen Dorel uit Dendermonde. Hallo.
7: Ja, hallo.
6: Dorel, welke festivals staan er bij jou op de planning komende zomer?
7: Ik ga volledig combineren aan werk, dus ik ga ook een dagje Locuste Feesten doen en Pukkepop.
6: De lijst is eindeloos en zo zijn er vele, maar er is maar één iemand van jullie die met dat petje naar al die festivals kan gaan. Het is zeer simpel, het spel De Festivalzomer komt dichterbij, maar onze artiest die gaat spelen ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt fragmenten te horen van een artiest die komende zomer bij ons optreedt.
4: Per fragment kom je iets dichter bij die artiesten staan en ga je het dus iets duidelijker horen. Wie het snelst kan herkennen wie die artiest is, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso. Duidelijk?
5: Ja.
6: Oké, Lode, jij hebt als eerste gestuurd, dus jij krijgt ook als eerste toegang tot onze festivalweide. Luister goed. Er staat natuurlijk heel wat volk voor jou, Lode, maar heb je al een idee? Lode, hier ben je, sorry.
5: Ik zal moeten passen, Timo.
6: Jij past. Dan gaat de beurt naar Dorel, die een tweede fragment krijgt. Ik heb het gevoel dat je enkele stappen dichterbij staat, maar heb je een idee?
7: Nee, ik hoor het niet zo goed aan de telefoon, maar ik ga het passen.
6: Ik zou die telefoon echt recht in de buis van Eustachius richten. Lode, terug naar jou. Is jouw gsm wel duidelijk genoeg, Lode?
5: Ja, maar kan de spijt genoeg niet opkomen. Ik hoor Fear of the Dark van dan, ja. Het gaat niet komen.
6: Het gaat niet komen, maar misschien wel bij Dorel, die een volgende fragment te horen krijgt.

0: Dorel, ik denk dat het een binnenkopper is, hè?
1: Ja, het is een binnenkopper. Het is Iron Maiden.
0: Jawel, dat petje is voor jou, Dorel. Proficiat.
1: Merci, dank u.
2: Kijk. Ik zie jou op Rock Werchter. Op de eerste rij met dat Let's Fucking Go. Petje, geniet ervan. En ja, heel veel plezier op de festivals. De festivalzender.
0: Studio Brussel. En wie weet ook op Live is Live waar Iron Maiden komt spelen.
3: Oh, just a fear of the dark.

Begins to fade.

0: Just the Way You Are van Malgrab en Milky. Ja, het is bijna 6 uur en dan kunnen we toch al meegeven wat er het komende uur gaat gebeuren.
1: Ja, het belooft een heel tof uur te worden, want we hebben zometeen iemand te gast die een pianotape komt spelen.
0: Het is een band met vrouwen die ooit nog de Nieuwe Lichting hebben gewonnen. Dat is al een kleine tease, als het ware. Wij hebben ook iemand mogen spreken en mogen bellen daar straks en dat is een figuur van toch wel internationale allure, een rockartiest. Het rijmt op Nothing But Thieves. En we gaan het sowieso ook nog moeten hebben over iemand die de meest sappige lach van heel ons land had. Margriet Hermans, die jammer genoeg overleden is. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Met verschillende figuren en met verschillende fragmenten. Maar eerst naar het nieuws.
2: Is het al dinsdag?
3: Nee, waarom?
2: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
3: Ah, zo van elk uur?
2: Nee, maatje, elke plaat? Elke plaat is een festivalticket waard.
4: Wow!
5: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
4: Gouwe beeld, my friend!
5: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
6: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
7: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
8: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
7: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
6: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
9: Basta. VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Medi-market.
11: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
14: Die tijdsregistratie bedoelt je?
13: Ja.
14: Daar kan ik u bij helpen.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
16: Zeg, de Vos.
17: Ja, Lemmes.
16: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
17: Oei, wat doet hij er zo op?
16: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
17: Ja, en?
16: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
17: Dat is
15: De Vos Lemmes.
18: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie? Ikke?
19: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
20: Maar echt?
19: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
20: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
19: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
20: Wow.
19: Op sunweb.be.
21: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
19: Citroën.
21: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: 5 uur, goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
1: Margriet Hermans is overleden. Dat heeft haar dochter Céline gemeld op Instagram. Margriet Hermans was 72. 2 weken geleden liet ze weten dat ze aan een zeldzame agressieve vorm van kanker leed en meteen stopte met optreden. Margriet begon haar zangcarrière in 1985. Haar eerste grote hit was Een Vriend.

0: 4 jaar geleden won Margriet Hermans de Radio 2 Zomerhit met Lekker Blijven Hangen. Ze had ook jarenlang haar eigen talkshow en ze zat vaak in het panel van de Drie Wijzen en Zeg eens Eu op 1. Later ging ze ook nog de politiek in voor Open VLD. Winkelfederatie Comeos wil dat alle alcoholische dranken alleen nog verkocht mogen worden aan wie 18 jaar of ouder is. In het nieuwe Ketnet-programma NoJap is te zien dat kinderen van 11 en 12 drankjes met alcohol kunnen kopen. Dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen.
1: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Je hebt verschillende leeftijden. Bier is 16, andere vorm van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Een zestigtal studenten van verschillende universiteiten is vandaag de hele dag in het Vlaams parlement gaan studeren. Ze doen dat uit protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Suhail Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen en maakt daarom de voorwaarden voor zo'n beurs strenger. De studenten voerden al eerder actie in het Vlaams parlement, maar nu er over die plannen gestemd wordt tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
2: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig, dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren. Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
3: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
4: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitslag gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte tijdens een oefening. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen dat het leek alsof de helikopter mechanische problemen had voor hij neerstortte. En op het tennistoernooi Roland Garros is nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was met 6-0 voor Schneider. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien bij minimaal van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal ook onweer. In het westen wordt het iets droger in de namiddag en we halen morgen tot 18 graden.
5: 270 kilometer file op de wegen. Op de E314 richting Genk verlies je 25 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een eerder ongeval. En in de omgekeerde richting sta je 15 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Op de Antwerpsring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook een half uur vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West met filegolven 1 uur erbij. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten en op de E19 vanaf Kleine Barreel 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel is het ook 25 minuten file rijden van Vorst tot Vilvoorde en op de buitenring 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
6: Europabank, de bank die durft.
5: We tellen af
7: naar the most wonderful time of the year.
8: I belt you.
9: Somebody scream!
5: De festivalzomer.
7: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
8: Let's go, let's go!
5: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
8: Hey, hey.
7: Luister dinsdag naar de radio.
5: En win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
7: De festivalzender.
5: Studio Brussel. Antibon.
10: Hoe is het daar met jou op deze woensdagavond? Het is duidelijk, het nieuws van Margriet Hermans die laat niemand onberoerd.
5: Zometeen gaan we haar sprankelende persoonlijkheid nog eens laten sprankelen op de radio met enkele hoogtepunten. Maar sowieso, welkom op woensdag.
11: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Live is music.

0: zeiden het daar straks al en het zat natuurlijk ook in Melina haar nieuws. Maar we nemen afscheid van Margriet Hermans.
1: En dat komt ook binnen bij jullie, onze luisteraars. Chris van Doren die laat weten, Margrietje toch, tjus zeg, dat pakt me nu echt. En Gunter Govers die stuurt, oh nee, hoe jammer. Ik ga vooral haar geweldige lach missen in de opblaasstoel bij Jimmy B. Bart Smeets die zegt, oh my god, rest in peace Margriet. Na een zeer korte strijd tegen een agressieve kanker is ze nu op 72-jarige leeftijd helaas overleden.
0: En daarmee verliezen we eigenlijk gewoon ja, een mega spontane, gezellige en ook ja, muzikale persoonlijkheid. Want moest je het niet weten, Margriet Hermans begon natuurlijk als zangeres met nummers zoals Een Vriend of Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk.
2: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie.
1: Ze wilde voor ons land naar het Eurovisie Songfestival gaan. Dat is nooit gelukt, maar ze won natuurlijk wel de zomerhit van 2022 met deze oorworm.
3: Lekker blijven hangen.
1: Dat is een cover van Tu Fabiola uit het muziekprogramma Liefde voor Muziek. Dat was echt een gigantisch succes.
0: Ja, daarnaast zat Margriet natuurlijk in heel veel tv-programma's. Had er zelf ook eentje, een talkshow. Maar op Studio Brussel was ze ook te horen. Onze collega Gunter D. had Margriet meerdere keren te gast. Waarbij ze over ja, sappige onderwerpen spraken.
4: Dag iedereen en welkom bij Temptation Island, de voorbeschouwing. Met Margriet. Matthew. Hij noemt zich de keizer van Temptation. Zijn ideale verleiding is de kunst van het zoenen onder de knie krijgen.
5: Ah, onder de knie krijgen. Hij kent het dus nog niet. Jongen.
6: Hey Matthew.
5: Ja,
6: jongen.
5: Kom maar aan, jongen. We zitten op het strand. Kom maar eens kijken bij ons. Het is een schone jongen, zeg maar. Ik denk dat hij wel bij veel meisjes in smaak zal vallen.
6: Ja.
5: Kijk, dat verwijst soms van mijn echtgenoot dat ik niet sexy genoeg ben, zoals voor hem.
6: Zo'n keer een string aan de zo.
5: Ja, ik heb ook een string aan gehad en ik vond hem niet meer terug. Ik heb hem dat toch gezegd. Je weet toch, elke vrouw heeft twee paar lippen, hè, Gunter? Ja. Even aan het ras te maken en dat tweede om het weer goed te maken. Oh!
0: Vooral een vrouw met heel veel humor en het hart op de tong. En ik denk dat het vooral haar iconische lach is die we nooit zullen vergeten.
6: Oh!
0: We wensen iedereen die Margriet Hermans goed kende natuurlijk heel veel sterkte met heel Studio Brussel. En dan is het ook wel op zijn plek om dit nummer toch eens wat luider te zetten.

0: De zomerrit van 2022 lekker blijven hangen van Margriet Hermans.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Die vandaag jammer genoeg op 72-jarige leeftijd overleed. Ja, de lach van Margriet Hermans liever gaan we nooit vergeten. En kan volgens mij ook wel in het rijtje met de lach van onze eigen Fien Germijns. Dag Fien.
3: Hallo.
0: Ja, we hadden het net over collega's die al met Margriet hebben samengezeten. Gunter Dezer bijvoorbeeld eentje. Maar jij hebt Margriet ook gekend.
3: Ja. Ik heb het opgezocht. Het is 5 jaar geleden intussen dat ik de ongelooflijke eer had om ten eerste een podcast te mogen maken voor Studio Brussel. Die heette Puur Hypothetisch. En dat was eigenlijk gewoon 7 in pakjes, maar daarom ook zo leuk om te maken. En dus de nog ongelooflijkere eer die mij toen te beurt viel, was dat Margriet Hermans ooit eens te gast was in die podcast. En ik heb net nog eens gekeken hoe die aflevering dan begon. En ik omschreef haar echt als: dit gaat een heel bijzondere episode worden, want ons grote voorbeeld is hier. Mm-hmm. Als het dan gaat over humor en ongefilterdheid en lekker lachen, dan heb je Margriet Hermans eigenlijk omschreven. En ze kwam daartoe met haar man Frank en je merkt dat die twee garant stonden voor sowieso een brok gezelligheid en heel veel warmte. Maar hoe zij daar in die aflevering alles heeft binnengekopt en gepresteerd, ja, dat kan denk ik maar één iemand. En dat was de fantastische Margriet Hermans. Dus ik ben haar ongelooflijk dankbaar dat ze toen die bijdrage heeft willen leveren in die podcast. En ik moet zeggen dat ik echt oprecht zo ontroerd was daarnet bij het nieuws. Het voelt zo onwezenlijk eigenlijk. Een wereld zonder Margriet Hermans, dat hoeft eigenlijk voor mij niet. Maar het is dan sinds vandaag toch zo. En het enige wat ik dan van mijnentwege absoluut wil doen is, zoals jullie al zeiden daarnet, iedereen die Margriet goed en van dichtbij gekend heeft, een geweldig hart onder de riem steken. Maar willen we dan toch gewoon nog eens een stukje van die totale absurditeit uit de podcast spelen?
0: We hebben gezocht in de archieven en we hebben iets gevonden.
3: Ja, ik moet het misschien even duiden, want het opzet was toen om totaal onbenullige hypotheses een antwoord bedenken. En die hypothese was toen: stel dat we een teletijdmachine kunnen afwerken en we kunnen naar een moment in de geschiedenis terugreizen waar we een ramp kunnen voorkomen, hoe zouden we dat dan doen? En plots zaten we op de piste, zouden we een wereldoorlog kunnen voorkomen? En ik denk dat Margriet toen iets in deze aard geantwoord had.
4: Misschien hadden we gewoon de vader van Hitler moeten steriliseren.
0: Oeh.
4: We nemen gewoon een kniptangetje mee.
3: Ja.
4: Leg je een marchandise hier eens op dat tafeltje.
5: Oh, waarom? Ja, gewoon.
4: Want hij heeft maar één kind gemaakt, hè? Hij heeft nooit liefde van zijn vader gehad. Zijn vader was hem liever kwijt dan rijk.
3: Ja.
4: Maar wij ook eigenlijk, maar ja. Ja.
0: Het is de lach die het hem elke keer doet.
3: Het is de lach en dat vat vol kennis, zoveel levenservaring. We gaan dat oprecht zo hard missen. Dus bedankt Margriet om te bestaan.
0: En bedankt Fien om er toch even over te komen vertellen. En tot straks in de grote prijs, Fien Germijns. Nona.

0: denk dat ik permanent kippenvel kweek door de pianotapes hier op Studio Brussel.
1: Ja, we hebben daar straks de meiden van Blue Eye een pianotape voor een nieuw nummer horen opnemen. En spoiler alert, je gaat dat keigoed vinden.
0: Blijf hangen.
2: Doe het festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
3: Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
2: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, doerfestival.eu. Samen met
4: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de bel op rest van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo.
10: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Ceprofood. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Geloof het of niet, maar het is al 4 jaar geleden dat je dit nummer bekroonde tot winnaar van de nieuwe lichting. Step on the gas, I wanna get out of town. It's a dime store, romance, I wanna make it count. Blijft een dikke schijf, maar ook 4 jaar later is Blue Eye alive en kicking.
1: Dag Katrien, Caitlin en Mo van Blue Eye.
2: Hi.
3: Hallo.
1: Hoe is het met jullie?
3: We mogen hier nog steeds komen.
1: Tof, hè?
0: Ook na 4 jaar zijn jullie welkom.
1: Snelle vraag. Het is een beetje een beladen woensdag geworden. Wat heeft deze woensdag voor jullie leuk gemaakt? Wat heeft hem geweldig gemaakt?
3: Dat wij hier ons nummerke mochten brengen. Samen zingen, samen muziek spelen. Dat is toch het schoonste dat er is?
1: Binnenkoppertje natuurlijk. Voor ons is dat ook jullie komst. Blue Eye is helemaal terug met nieuwe muziek. Hoe voelt dat?
4: Ja, goed.
5: Ja, super speciaal. We zijn een tijdje even weg geweest, denken we. Maar we hebben zeker niet stilgezeten. Dus we zijn heel blij dat we terug in de bewoonde wereld muziek mogen uitbrengen.
1: Komt er dan ook een nieuw album aan? Want er is nu een nieuwe single. Mogen we dan naar meer kijken?
3: Misschien. Misschien.
0: Er worden hier pokerfaces opgezet bij Katrien. Maar ja, jullie zeggen tijdje weg geweest, gewerkt. Dan zijn wij natuurlijk journalistiek verplicht om daar de pieren uit de neus bij te vragen. Hè?
3: Je gaat gewoon alles moeten volgen en zien wat er gebeurt.
1: We gaan even blij mogen zijn met deze single. Je hebt gelijk.
0: Wij gaan straks een NDA ondertekenen. In ieder geval, de nieuwe single, het nummer Alive, hebben jullie speciaal voor ons chirurgisch ontleed. In de vorm van een pianotape. Misschien beginnen bij het begin Alive. Wij hebben jullie daar nog niet persoonlijk over mogen horen. Maar waarover gaat dat nummer?
3: Ja, dat gaat eigenlijk over het verlies van mijn grootmoeders. Ook al hebben we er een heel mooie videoclip van gemaakt met zo'n queer love story line. Is dat wel zo de origine van het nummer. Dat ik zo voelde van, oei, ik heb eigenlijk veel momenten gemist, denk ik, omdat ik daar niet zo bewust in zat. En ik denk dat dat iets is dat heel veel mensen meemaken als ze mensen verliezen en dan plots beseffen van, ik had misschien aanweziger kunnen zijn.
1: Is het dan extra speciaal om dat nummer dan zo uit te kleren en op de piano te spelen? Komt er dan meer gevoel bij vrij of zo?
3: Ik vind het wel een meer beladen versie, hoe we die nu hebben gemaakt. Jullie?
5: Ja, het is ook gewoon extra speciaal dat we het vandaag mochten brengen. Want ik ben eergisteren mijn opa verloren. Dus het komt wel extra hard binnen. En daarom dat we het ook met hem in gedachten hebben gespeeld. En ook aan hem willen opdragen. Voilà.
0: Dat is het schoonste dat er eigenlijk is. Om muziek te kunnen spelen voor de mensen die je graag hebt. Dus mooi, ja, wij wensen jou met heel Studio Brussel ook heel veel sterkte. En we gaan nu luisteren naar die ongetwijfeld geweldige pianotape van jullie nummer Alive. Als het bij jou ook binnenkomt, laat het dan zeker weten in de app van Studio Brussel.
6: Pianotapes. Studio Brussel.

0: En zo'n abrupt einde, maar toch zo schoon. Alive, de pianotape van Blue Eye.
1: En die komt duidelijk echt mega hard binnen bij onze luisteraars hier op Studio Brussel. Astrid uit Zemst die laat weten, oh ja, deze pianotape is zo machtig en puur. Zowel de stem als de piano, Blue Eye. En Laurens uit Lier die zegt, wauw, hier word ik echt stil van. Anna uit Meissen die stuurt binnen, dit komt echt binnen. Merci voor deze parel, Blue Eye. En Raf uit Temse die zegt, wat een engelenstem. Daar kan ik echt geen genoeg van krijgen.
0: Ja, het zijn eigenlijk engelenstemmen, hè, want de meerstemmigheid in dit nummer was toch wel geweldig.
2: Ja, dat was leuk om te doen.
1: Ja, dat kunnen jullie als niemand anders.
0: Hoe voelt het nu voor jullie om dat zo op de radio te horen? Want het is natuurlijk wel emotioneel geladen, dit nummer.
3: Ik vind het wel chic om ons zo eens echt stripped down te mogen tonen. Het was speciaal.
2: Ja, dat doen wij eigenlijk niet zo vaak. Hè?
0: Ik zal het zeggen, altijd, dat is voor herhaling vatbaar.
2: Altijd dat drummen en zo.
0: Oh, lawaai, dat gechingel-changel. Zeg maar, Blue Eye, wij willen jullie in ieder geval bedanken voor deze prachtige pianotape die nog heel de week te horen en te zien zal zijn op het Studio Brussel-kanaal op VRT Max. En ik weet dat jullie geen woorden reppen over een album, maar kunnen jullie wel iets zeggen over de toekomst? Want er is toch wel het een en ander aangekondigd om op de kalender te zetten.
3: Ja, met veel plezier zelfs.
2: Go for it.
3: Op 23 augustus mogen we op Pukkelpop staan. Dus dat is...
2: Er is meer.
3: Daar zijn we hard voor aan het werken. Dat gaat episch worden. Maar ook op 26 maart in 2027 staan we in de Roma. Wat dat onze grootste headline show ooit gaat worden.
2: Denk.
3: Ja, super spannend.
2: Ja, je moet er gewoon bij zijn op die momenten. Anders gaat je het missen.
3: Alleen maar goed nieuws.
0: Kijk, wij schrijven dat op in onze agenda's. En ik geloof dat dat dan ook met nog meer nieuwe muziek zal zijn. En als het even mooi wordt als die pianotape die jullie hebben afgeleverd, dan gaat dat sowieso de moeite zijn. Katrien, Caitlin en Mo, heel erg bedankt om langs te komen. En tot snel sowieso.
2: Dank je.
4: Nona.

0: Nona, wij hebben daar straks een gesprek gehad via Zoom. En het was speciaal te noemen.
1: Ja, ik heb het gevoel dat jij meer fan van een band bent geworden door nu de frontman te ontmoeten.
0: Grote woorden.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België met de

0: Nation.be. Nothing but Thieves. Live. Samen met Studio Brussel.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10.

0: We klapten vandaag ons laptopje open, we klikten op een link en stonden ineens oog in oog met de frontman van een band die volgend jaar in de AFAS Dome staat.
1: Wij mochten ene Connor Mason van Nothing But Thieves interviewen. Come to the DCC. En dat is natuurlijk een teddybeer om zoiets voor je neus te krijgen. En de band zelf heb je vorig jaar misschien nog live gezien op Rock Werchter. Want het zit misschien nogal ver weg, maar Sam Fender ging komen spelen. Maar die jongen werd plots wat ziekjes. En plots bellen ze dan bij Live Nation en bij Rock Werchter naar Nothing But Thieves. En dat telefoontje dat hij toen kreeg, dat kon hij zich nog heel goed herinneren.
2: I got a call at like 8 p.m. the day before. And I was in the pub and I was pissed with my friends. I was out on a night out. I think it was a Friday. So I was quite drunk. And Dom was like, hey mate, how you feeling? And I was like, yeah, that was great. He was like, can you do a gig tomorrow? And I was like, shit. But yeah, that was a whirlwind 24 hours. We got on the train, smashed it out. I think it went well.
3: Really well.
2: Yeah. Happy days. We love gigging, so it was fun for us.
1: De ene avond nog poep zat in de pub, de dag nadien op de mainstage.
0: Rock Werchter, vorig jaar, daar trekken ze meteen stevig naar vandoor. Met een aankondiging van je welste, Nothing But Thieves, die komen volgend jaar op 31 januari naar de AFAS Dome. En ik zei tegen Connor, dat is groter, of ja, dat is eigenlijk het grootste dat het kan worden indoor hier in België.
2: That's really cool. I feel proud. I kind of reflect on the fact that we've never really had a big like hit single or a lot of like press and stuff like that. We've always kind of just cultivated our band, and so I feel really proud of like coming to this next stage where we are playing a lot of arenas. It's like all the hard work is paying off.
0: Hij heeft zelfs al eens opgezocht hoe het er gaat uitzien.
2: Yeah, I had a look at the venue. It looks ridiculous online. So, very excited. Yeah.
1: Vind ik goed om te weten dat zo iemand van Nothing But Thieves, grote band eigenlijk, dan online opzoekt AFAS Dome. En daar dan foto's van ligt te bekijken.
0: Yeah.
1: Ze gaan daar in ieder geval staan met nieuwe muziek, want hun nieuwe album Stray Dogs, dat komt uit op 25 september. En dat gaat ook wel wat anders klinken dan je gewoon bent van hen. De band is op zoek gegaan naar een manier om hun live energie ook op plaat te vertalen.
2: The sound of this new record is trying to capture what we do live. It's the energy and the feeling that we create live translated onto this record. It's almost like a love letter to that in a way, you know, and a love letter to our community and our fans and our band and our crew. It's all about the touring and that moment that when we come together and how beautiful that is when, you know, everyone gets together in a room and watches music. It's like we can forget the world. I think it's so important.
0: Die energie die kunnen we al voelen op hun eerste nieuwe single. Evolution heet die. En die gaat ook letterlijk over hun evolutie.
2: You know, you could say that song signifies generally who we are as people, you know? It's like embracing change through the growth and mistakes and human connection and how it's so human to kind of have all those things and use them to move forward. I think we're always people that cultivate our lives and push the momentum forward. And I think with us, we never settle on where we're at.
1: En jij mag beslissen of Nothing But Thieves van Charmander is uitgegroeid tot Charizard. Evolution van Nothing But Thieves, de start van een nieuwe era.

0: Iron, ja, we rennen zometeen naar de auto om terug naar huis te keren. Maar Noens, wat onthoud jij van deze woensdag?
1: Ik onthoud de pianotape van Blue Eye. Die heeft me echt geraakt. Die kan je op 14 Max gaan terugbeluisteren deze week. Of ook hier op je radio. Dus voilà.
0: Ik vergeet vooral ook zeker de lach van Margriet Hermans niet. Die ga je de komende dagen nog heel veel horen. En terecht ook. En ik vergeet ook zeker de lach van Fingermans niet. Die hier binnen getrippeld komt met haar laptop in de hand. En een iced tea blikje. De grote prijs Fingermans.
2: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
3: De finale week van de Campus Cup.
4: Wat een nerd ben jij, Lange.
5: Heel veel adrenaline.
6: Wat is je antwoord?
7: Poedel.
4: Zeker van Sam?
7: Ja hoor.
8: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: De finale week van de Campus Cup.
9: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
10: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Mama, is mijn brood al klaar?
18: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
19: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
17: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
20: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
21: Hoogstraten.
20: Hoogstraten aardbeien.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Goedenavond, het is 6 uur.
25: VRT Nieuws.
24: Met Melina Verbeek. Margriet Hermans is overleden. Ze was 72. 2 weken geleden liet ze weten dat ze aan een zeldzame agressieve vorm van kanker leed en meteen stopte met optreden. Margriet begon haar zangcarrière in de jaren 80. Haar eerste grote hit was Een Vriend en er volgden er nog veel meer, zoals Alle Mooie Mannen. 4 jaar geleden won Margriet Hermans de Radio 2 zomerhit met Lekker Blijven Hangen.
26: Lekker blijven hangen. Oh.
24: Margriet Hermans presenteerde ook jarenlang de talkshow Margriet. Ze was ook te zien als jurylid in onder meer De Slimste Mens. En ze was ook een tijd lang politiek actief. Hermans wordt volgende week woensdag begraven. TV-presentator Luc Appermond heeft veel samengewerkt met Margriet Hermans. Hij had ook nauw contact met haar familie. Haar dood komt toch nog onverwacht snel, zegt Appermond.
27: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws, maar ja... Ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
24: Meer mensen zullen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de Europese Unie die in Vlaanderen willen wonen. Tot nu waren er veel vrijstellingen, maar vanaf volgend jaar wordt dan bijna iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Crevits.
28: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen en dat ze toch ja, een stukje inspanning ook moeten leveren, niet alleen intellectueel, maar ook financieel, om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
24: Een jongen van 16 heeft al meerdere keren een lijnbus gestolen in Doornik in de provincie Henegouwen. Dat schrijft Zuidinfo en wordt bevestigd door vervoersmaatschappij Letek. De tiener dringt 's nachts binnen op een busstelplaats en gaat dan urenlang rondrijden met een bus. Tegen de ochtend laat hij die ergens anders achter, soms 30 kilometer verderop. Een buschauffeur zegt dat de jongen onderweg soms ook passagiers oppikt, maar dat kan Letek niet bevestigen. Het parket onderzoekt de zaak. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen, een bergrit. Ze haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen, die leider blijft. Onze landgenote Lorde Schepper werd 10e. En op het tennistoernooi Roland Garros is nummer 1 van de wereld Arina Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna uit handen. Set 3 was met 6-0 voor Schneider. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig met buien ook. Lokaal kan er ook onweer zijn. We halen tot 18 graden dan.
0: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
1: Goedenavond. Er staat 273 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem staat een defect voertuig. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West met filegolven. 1 volledig uur erbij. Op de E19 vanaf Kontig 25 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar ook 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Dan op de binnenring rond Brussel 25 minuten file rijden van Ruisbroek tot Machelen. Op de buitenring 40 minuten tussen Wezenbeek en Zellik. In Brussel is de Beliartunnel richting de E40 afgesloten door een ongeval. Daar verlies je bijna 1 uur op de kleine ring richting zuid vanaf het IJzerplein. Ook in de omgekeerde richting schuif je 20 minuten aan. En in de Beliartstraat 30 minuten extra. Op de E314 richting Lummen sta je 20 minuten in de file tussen Genk, Oost en Park Midden-Limburg. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
0: Studio Brussel.
2: De grote prijs Vingermijns.
1: Het zou zomaar kunnen dat ik hier een A-lister aan het ontdekken ben, maar ik wil vooral jouw mening graag horen.
4: Wat vind je nu eigenlijk echt van mij? Laat maar weten.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: En talk. Ja, let's talk. Waarvoor zijn we hier anders, hè?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Waarde landgenoten, het is 6:09 en we zijn hier allen samengekomen om te weten te komen wie de rechtmatige eigenaar wordt van de trofee van de grote prijs Fien Germijns. Er blijven intussen na een loodzware selectieprocedure nog 4 finalisten over die deze maand ieder om de beurt de radio mogen overnemen. En we zijn begonnen met Tobates.
3: Hey.
0: We hebben ook al meteen wat meningen over jou gevraagd. En ze komen binnen. Marta zegt, ik vind je tip-top toe. Rudolf vind je een hele toffe, maar noemt je ook wel simpel.
3: Ja, ik weet het. Rudolf. Dat heb ik niet graag, hè?
0: Nee, ja, dat is ook eerlijk, denk ik.
3: Ja.
0: Simon vindt dat je een geboren radiostem bent.
3: Of hebt.
0: Ja, daar twijfelen we over.
3: Ja.
0: Maar je bent misschien een radioster, dat kan je ook bedoelen. Seb vind je geweldig. To, belangrijke vraag. Hoe, op deze woensdag, was jouw week achter de schermen?
3: Ook al geweldig, eigenlijk. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik heb als achter de schermen weetje ontdekt hoe vaak jij naar de wc gaat. Elke dag.
0: En dat is?
3: En dat is 3 tot 7 keer per dag ongeveer.
0: Klopt, ja. Ik heb ook maar een gezonde blaas natuurlijk. Je bibberige stem heb je officieel achtergelaten. En maar goed ook, want we gaan er aan een stevig tempo aan beginnen vandaag. Kan je in 1 trefwoord omschrijven waar je het hardst naar uitkijkt?
3: Ja. Tjoeke tjoeke.
0: Ik ga nog moeten verifiëren of dat effectief 1 woord is. Maar Rudolf had gelijk, je bent misschien wat simpel in dit geval. Ik kijk hier het hardst naar uit.
4: Ja, dat is prima in orde. Tot straks. Tada.
1: De grote prijs.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns.
0: Mocht je denken, die meid die verdient alle liefde en warmte, die krijgt hier natuurlijk. Hè. En ze krijgt ook de beste nieuwe muziek van bijvoorbeeld The Bausa. Dit is Magnetic in de Sam Remix. Wees welkom.

0: Ace of Spades van Motorhead. Ik heb hier toch zeker 3 computerschermen voor mij staan. En wie er achter die schermen staat, geloof je nooit? Het zijn 2 wandelende clichés. Dag, Jeff Bronder en Pieter Jammerzoo.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo, guys.
1: Girls.
0: Ik ben blij dat jullie op mijn uitnodiging zijn ingegaan. Want ik wil er eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van maken om de nieuwe It Girl of Boy van de Vlaamse media uit te kiezen.
1: Ja, mooie missie.
2: Dat is niet de nieuwe IT girl van Studio Brussel dat jullie zoeken.
0: Inderdaad, want die computers die vallen hier zo vaak uit. Ja. Hebben we er nood aan? Nee, hebben jullie daar een goede neus voor?
1: Voor nieuwe IT-mensen?
0: Ja, voor IT-mensen.
1: Ja, ik denk, wij hebben nu al een jaartje op Studio Brussel mogen presenteren. En ik vind het wel een ongelooflijke eer dat wij dus nu al in staat zouden blijken zijn om het nieuwe talent te spotten. Dus ja, ik ben benieuwd wat To vandaag tevoorschijn tover.
2: Oké, dat is... Ja.
0: Dat is -1 voor Pieter Jan.
1: Nee. Ja, maar ja, zijn wandelende clichés. Dat moet dan toch zo heel slechte dingen zeggen. Ja,
2: +2.
1: Okay.
0: Ja, ik wou eigenlijk vragen, dus voor jullie neus, ja, aangenaam kennismaak, staat To Bates, een van de 4 finalisten van de Grote Prijs van Germijns.
1: Ja.
0: Kunnen jullie daar nog voor ze 3 zinnen gezegd heeft al iets bij voelen?
2: Ja, wel, ik zag dat ze een broodrooster op haar bureau heeft gedaan. Dat zegt al veel goed, want ik ben namelijk ook wel echt fan van het betere geroosterde broodje.
0: Ah, ja.
2: Een beetje zo Mirix-wortelpasta op en dan een beetje avocado en een zalmke en een eitje. Voilà, dus dat is toch al een band dat ik voel.
4: Wij snappen elkaar al wel.
2: Ja, kijk.
0: Ziezo, dit zijn de eerste woorden die jullie uitwisselen. To, ik ken geen grotere experts in zaken, A-listers en insiders. Dan Jeff en Pieter Jan. Dus grijp deze opportuniteit bij de horens en ja, vraag maar raken.
4: Ja, mijn eerste vraag is dan eigenlijk al direct of dat A-listers het woord A-lister gebruiken. Want Fien zegt dat heel de tijd.
1: Dus het gaat dus vooral de duidelijkhed over ja, top A, BV's. Noemen zij zichzelf A-listers. Steeds meer en meer.
2: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld ooit Erik van Looy te gast gehad. En wij hebben hem, we zeiden van, oh, je bent wel heel bekend. En dan zei hij zelf, ben ik nu een triple A-lister.
4: Wow.
2: Dat is de hoogste staat.
1: Dat is de allerhoogste staat.
2: Net onder TV-corifee.
1: Ja, dat is je triple A-lister. Dus die gebruiken het meer en meer. Ik denk dat het ook wel een terechte term is. De A-lister. Ja, je hebt ook B-listers, C-listers. En dan staan wij hier, hè. De D-list.
0: Ergens onderaan. Ja.
4: Oké, okay, goed, dat is al duidelijk. En dan zo onder de E-listers en de triple E-listers.
1: Ja.
4: Wat is een eigenschap dat heel veel triple of gewoon E-listers hebben die dat heel vervelend is?
1: Ken jij er zo eentje? Een vervelende eigenschap van triple E-listers of gewone E-listers? Ik vind, over het algemeen zijn E-listers niet per se vervelende mensen. Ik kan nu niet zoiets zeggen dat die zo... Dat zijn ook gewone mensen. Hè? Dat is iets belangrijk dat je moet meenemen. Dat E-listers ook gewone mensen zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld Fien Germijns is bij ons ook al eens de E-lister van de week geweest.
0: Nog nooit.
1: Nog nooit?
0: Nee.
1: Ah, maar ik zou jou eigenlijk wel...
0: altijd gedegradeerd tot media insider.
1: Ik zou je zien als E-lister en ik zie je ook als een echte mens.
4: Wow.
1: Veel mensen niet per se, maar ik denk wel, ze is ook gewoon een mens gebleven.
2: Ja, ze heeft ook gewoon een geroosterd boterhammetje.
1: met Mirix-wortel.
0: Mirix-mortel.
1: Mirix-mortel.
0: Mijn huis is ook gevoegd.
1: Met Mirix-mortel.
0: Ja. Je mag nog 1 vraag stellen.
1: Oh, laatste vraag.
4: Eigenlijk is dan de andere vraag, wat is jullie lievelingseigenschap van E-listers?
0: En dan weten ze dat voor de toekomst, voor mocht ze er
1: een
0: worden.
1: Ah, ja, voor als ze er zelf in zal worden.
2: Ja, een goede E-lister kan een heel goed verhaal vertellen, een heel spannend verhaal.
1: En die heeft de it-factor, hè, wat jij dan misschien ook moet hebben. Hè.
2: En het leuke aan E-listers is vaak als die iets onbenullig of iets zeer oninteressant vertellen, dat dan toch wordt opgepikt op de Highland-site en dan komt dat op de Prio 1 te staan. Bijvoorbeeld deze week in onze podcast vertelt Aaron Blommaert een schijnbaar onbenullig verhaal over dat hij een beetje hypochonder is. Hup, er komt direct een beschouwend artikel op Highland daarover. Ja, dat is de grote kwaliteit van E-listers.
1: Dat
0: Ziezo.
1: Maakt een E-lister.
4: Ik neem het mee.
0: Dat weet je dan ook weer. En die muziek moest dringend eens gaan beginnen.
1: Ja.
0: Dus geen ontkomen aan Foo Fighters en Window. En zo meteen meer.

0: voel hier ook een window om te vertellen wat we zo meteen gaan doen. Pieter, Jan en Jeff, jullie hebben zelf natuurlijk gelanceerde carrières.
1: Bah, min of meer. Hè.
0: Ja, maar nee, ik zeg het jullie. Zouden jullie Toe zo meteen eens het vuur aan de schenen willen leggen om eventueel ook een carrière-lancerende duw in haar voorlopig carrièreloze rug te geven?
1: Ja, ik heb het niet begrepen, maar ik zeg...
0: Ze zeggen ja.
2: Ja. Merci.
0: Oké, je krijgt een aardmoeilijke opdracht zo meteen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja! Maar ja...
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
9: Maar ja...
6: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
7: Oh ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: hoor. Dit is Another featuring 54 Ultra met het nummer Talk to You. Dat werd gespeeld terwijl Nancy Verbrugge uit Sint-Niklaas besliste om een dikke duim in de FL Studio Brussel te sturen. Ik had exact hetzelfde gedaan.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Het wordt hier wat heter en dat is vooral te voelen ter hoogte van de schenen van Tol. Want hoe verder we vorderen in deze talentenjacht, hoe uitdagender de opdrachten ook worden. Ik heb de twee grootste uitdagers uit het Vlaamse gewest uitgenodigd. Jeff en Pieter Jean van Achter de Schermen en Café Cliché.
3: Ja, hier zijn we.
0: Jullie hebben een opdracht voor Tol?
3: Zeker, ja. Wij hebben destijds, we moeten nu even teruggraven in het radiogeschiedenis, de analen, zoals
4: een beetje in de analen van Fien Hermijns.
3: Met een putteren. En daar vonden we een oud segmentje dat wij ooit bij jou hebben gedaan. Dat was het Yippie Yappieek kutlied. Ja, ja. Dus daar bezongen we in hoe kut de week was.
4: Ja, een beetje de pechvogel van de week. Eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Het is nu wel nog maar woensdag. Kunnen we dat al doen?
4: Ja, dat is extra moeilijk. Hè. Dat is dubbel zo moeilijk, want er is maar de helft van de week.
3: Ja, er is nog maar de helft van de week gepasseerd. Maar zijn er al kutte dingen gebeurd? Dat is natuurlijk de opdracht voor To. Kan ze iets bezingen of iets leuks verzinnen dat we kunnen bezingen in het Yippie Yappieek kutlied.
4: En de bedoeling is dat je dan vier regels schrijft die eigenlijk een beetje rijmen. Ja. En eigenlijk echt vol rijmen zijn. Mm-hmm. Niet bijvoorbeeld prijs en mijns. Dat is bijvoorbeeld maar een half rijm.
3: Ah ja, de grote prijs.
4: Fien mijns. Dus dat kunnen we niet goedkeuren.
0: Ja, we gaan beginnen aan het lied.
4: Vol rijmen zijn.
0: Ja,
4: okay.
0: Dankjewel. Yippie, yappie, yeek. Op deze woensdag krijg je een overzicht van de pechvogels die een lied verdienen vanwege hun eerder moeilijke week. En ik denk dat Laura Tesoro daar wel bij hoort. Na de blind auditions was het aan haar blinde darm. Die besloot te springen, dus meteen een groot alarm. Ze werd geopereerd en zat toch s'avonds op tv. Ik hoop dan met een fruitmand van meneer Parmentier.
5: Yippie,
0: dat is het minste wat hij kon sturen.
4: Dat is de baas van VTL, hè.
0: Kut week.
5: En ook een regelrechte vlot, maar...
0: Blinde darm van Laura Tesoro.
4: In Oekraïne hebben ze straffe droompiloten. In Sint-Petersburg kregen ze er weer wat op hun kloten. De president van Rusland is nu niet goed gezind. Hij ligt nu in zijn bedje te pleiten als een kind.
5: Oh, yippie, yippie, yippie,
0: super, hè?
4: Kijk dan, hè.
5: Was me dat een
4: kutweek.
5: En ook een regelrechte flop, maar...
4: Ja, Vladimir Poetin.
5: Kop op.
6: De Duivels wonnen gisteren hun vriendschappelijke match, maar een bal in het doel vindt Van Aken blijkbaar kwets. Hij kopte die bal in een hele mooie boog. Sorry, Hansje Pansje, maar de lat lag net te hoog.
5: Oh. Yippie, yippie, yippie, yippie.
4: Lekker.
5: Was me dat een...
6: Kutweek.
5: En ook een regelrechte flop, maar...
6: Hansie Pansie.
5: Kop op.
3: Geen goed nieuws dat je, als je dit land graag was ontvlucht of gewoon eens wou vliegen daar in de blauwe lucht. Want op de luchthaven werd gestaakt, zo helemaal spontaan. En zo ben ik ook deze week niet weer van de grond gegaan.
5: Kutweek. En ook een regelrechte flop, maar...
3: Gestrande reizigers.
5: Kop op.
0: Hé.
3: Ja.
0: Wat deed deugd.
3: Even toch, hè?
4: Ja,
3: even.
4: Mag ik eerlijk zijn?
0: Ja?
4: Ik vond To het beste van ons.
0: Even gewoon de vraag in de groep. Laat weten hoe jij het vond gaan bij To Bates. En doe het maar in de app van Studio Brussel. Dank u wel.

0: Walking Dead Posts Black Box Revelation. Dag Romy.
1: Goedenavond. Hey, hallo. Dag Romy.
0: Hey Romy. Romy de Pauw. Is het ook echt een goede avond?
1: Het is zeker een goede avond. Ik ben frietjes aan het afbakken in de oven en ik ga hamburgers eten. Mm. Dus de avond kan niet stuk.
0: Als we een keer gezond frietjes eten in de oven dan nog?
1: Ja, ik heb geen friteur, dus dan moet ik de oven maar kiezen.
0: Ja, mensen denken nu natuurlijk dat wij bellen omtrent recepten voor ovenfrieten, maar het gaat wel degelijk over een review over de hier aanwezige finalist van de Grote Prijs van Germijns, To Bates. Zij heeft hier net een opdracht gekregen van Jeff en Pieter Jan van achter de schermen Café Cliché, wat je ook wil. Wat vond je ervan? Hoe vond je het gaan?
1: Ik vond het heel vlot gaan. Ik vind ook echt dat To een hele mooie radiostem heeft. Dus dat is zeer aangenaam om naar te luisteren.
2: Allee, Romy, dat is lief. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Volgende keer zal ik een versje maken op het lied over jou, goed? Over het feit dat je geen friteus hebt.
1: Ja, daar kijk ik helemaal naar uit.
0: Ja, helaas zal daar geen plek voor zijn. Dus dit is gewoon een valse belofte. Maar toch bedankt, Romy.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Studio Brussel, live.
5: En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Technotronic Pump op de Jam. Het is 7:15 en we gaan alweer even zweven.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Aan het einde van deze maand moet ik natuurlijk een arts moeilijke beslissing maken, maar die wil ik niet aan het toeval overlaten. En dus nodig ik vrienden uit wiens oordeel geapprecieerd wordt. Ja. Pieter-Jan Marchand en Jeff Bronder.
3: Goeiedag, we zijn er nog steeds. Hè?
0: Ja. Jullie zijn natuurlijk zelf als een zero begonnen om dan nu een hero genoemd te worden. Ging dat van een leien dakje?
3: Nee. Jij noemt ons nu een hero. Hè? Dat is heel lief. En ging het van een leien dakje? Zeker niet.
4: Zeker niet. Afgezien, maar ik heb echt, kan eigenlijk maar altijd niet praten.
0: Nee, ik hoor het, maar we gaan het toch proberen. Jullie hebben een succesvolle podcast waarin iedere week een A-lister en een insider aanschuiven.
5: Ja.
0: Maar jullie hebben in die podcast ook vooral contact gelegd met een zekere mevrouw Habibi. Ja. Waar hebben jullie die gevonden?
4: Dat is een medium en zij heeft ooit in de gespecialiseerde dagbladen of weekbladen die er bestaan, zoals Dag Allemaal of Story, heeft zij de toekomst van bepaalde BV's voorspeld. Wat er eigenlijk ging gebeuren in het jaar 2026. Zo voorspelde ze dat Pommelien Thijs bijvoorbeeld een kindje ging krijgen.
3: Ja, en in 2026 is nog zwanger ging geraken.
4: Zwanger ging geraken.
3: Ja, dus het jaar is ook nog lang.

0: lang niet voorbij, dus dat zou wel kunnen.
1: En dat vonden wij zo'n interessante voorspellingen, dat wij dachten, we gaan die ook eens bellen. Ja, we hebben die vrouw leren kennen.
0: Ja, we hebben die af en toe eens gebeld en die doet af en toe voorspellingen over de media in onze podcast. Ja. En dat is een ongelooflijk bron aan waarheden, want bijna alles wat hij zegt, komt ongeveer exact uit.
1: Ja, ze heeft de kastaars bijna allemaal juist voorspeld, de mediaprijzen, ze heeft de sluiting van de straat van Hormuz perfect voorspeld.
0: Ja. De media-eventje.
1: Ja, een beetje griezelig.
2: Ja. Dus mocht ik haar nu vragen, wie zal de grote prijs van Germijns winnen?
0: Dan zeg ik je het. Dat zal ze perfect kunnen voorspellen.
2: Dat zullen wij dan eens even controleren. Goedenavond, dag mevrouw Habibi.
3: Goedenavond, Sien.
1: Dag mevrouw Habibi.
2: Jeff en Pieter Jan zijn hier ook, maar die kent u wel natuurlijk.
0: Ja, goedenavond.
1: Alles goed daar?
3: Goedenavond allemaal.
4: Goedenavond.
0: Ja. Fien heeft een heel belangrijke vraag voor jou omtrent de wedstrijd die ze hier aan het organiseren is. De grote prijs, Fien Germijns. Welke vraag wil je graag stellen, Fien?
2: Ik had heel erg graag geweten wie van de vier kandidaten de wedstrijd zal winnen. En ik zal misschien voor u de namen nog eens even herhalen. Dat zijn Daan, Tosha, Marie en To.
1: Dat is nu haar kaarten aan het leggen, hè.
3: Daan die gaat dus verdrietig zijn.
2: Oh. Oh,
3: nee. Want het is Marie. Het is Marie die dat de prijs
2: wint.
0: Oh. Oh. Oh.
1: Dat zagen we even niet aankomen.
0: Nee, dat zagen we niet aankomen. En, hoe zal To... Zal To het goed doen? Want To is hier ook vandaag aanwezig.
1: Zal ze zich bijvoorbeeld nog eens misspreken of zo?
0: Ja. Zal ze er nog...
3: Het is dus zo, die gaan het alle vier goed doen.
0: Ah, okay.
3: Want die hebben alle vier de energie van winnaars.
1: Ja.
4: Wow.
3: Dus die vechten er echt voor.
0: Ja.
2: Niet fysiek natuurlijk,
1: klopt,
2: maar wel...
1: wel weer, hè?
0: Ik denk dat het eigenlijk toch wel weer bijna ongeveer exact klopt. Of?
2: Ja. En mevrouw Habibi, hoor ik u nu zeggen dat Daan dan wel degelijk de enige is die verdrietig zal zijn?
3: Ja, het ergste.
1: Dat is omdat zijn hondje nog misschien... gaat sterven of zo. Het kan ook om iets anders zijn. Hè?
3: Ah, ja, inderdaad.
1: Ja, voilà, kijk.
3: Ja, daar heb ik natuurlijk niet naar gekeken.
1: Nee, dat
0: begrijpen we. Daar vervallen we nu een beetje mee.
1: Ik overval er jou mee, ja.
0: We weten ook niet 100% zeker of dat hondje er is.
1: En of hij een hondje heeft.
0: En of het zal komen te gaan.
1: Maar als hij er een heeft, ja, verzorg het goed.
0: Ja, pas maar op. Maar goed, wel spijtig nieuws voor To. Wat denk jij er eigenlijk van?
2: Hoe komt dit binnen?
4: Ja, dat komt wel hard binnen eigenlijk, mevrouw Habibi. Zijn er nog dingen die ik kan doen om mijn lot aan te passen?
1: Goeie vraag.
3: Ja, inderdaad. U heel hard inspannen.
4: Ah ja, toch.
3: Dat is de enige goede raad dat ik jou kan geven. En
4: dat is dan niet zinloos.
3: U mentaal een beetje harder maken.
4: Ah ja, om de klap op te vangen.
1: Ja, of...
3: Ja, nee, niet voor de klap op te vangen, maar dat je tegen jezelf zegt van kijk... Ze kunnen doen en zeggen wat ze willen, maar ik neem dat eerst.
2: Dat vind ik een mooie ingesteldheid. Ja. To, neem dat mee.
4: Ja.
2: Dit zijn de ongelooflijk wijze woorden van mevrouw Habibi. U wil ik daar ook ongelooflijk voor bedanken.
1: Ja.
2: Mocht ik zin hebben in congé de komende 3 weken, dan kan ik die nemen. Want we weten dus, Marie wint de grote prijs van Germijns. Van harte bedankt, mevrouw Habibi. En Jeff en Pieter Jan, tegen jullie zou ik ook willen zeggen, jongens, dank jullie wel om jullie woensdagavond met ons te delen. En graag tot de volgende.
1: Ja, en een goede vakantie, hè, mevrouw Habibi, als we jou niet meer horen.
3: Dat is heel graag gedaan. Dank u wel voor de goede wensen.
1: Alsjeblieft.
3: Tot later.

0: going shopping van The Strokes. Mag ik misschien zo vrij zijn om eens diep in jouw privéleven te tasten?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Mijn agenda hier moet namelijk nog aangevuld worden. Iedere avond stuur ik een reporter naar God weet waar om God weet wat te gaan vertellen. En dat kan over jou gaan. Dus zou jij met alle plezier eens een finalist van de grote prijs Min Germijns over de vloer hebben? Bij je thuis, of in je club, of op je kot, of in je biljartzaal, of in je Finse sauna. Omdat je iets leuks te vertellen hebt, dan mag je dat ieder moment van de dag doorsturen in de app. Vanavond is het niet meer nodig, want hallo Tosha.
3: Hallo.
0: Tosha, wat heeft jouw GPS vanavond verteld? Waar ben je?
3: Ja, mijn GPS heeft mij vandaag naar de kapel in Tienen gebracht. Ik sta hier heel mooi en ik heb blijkbaar een nieuwe missie waar ik helemaal achter sta. Ik ben bereid om de luisteraars helemaal te overtuigen om op mij te gaan stemmen voor de grote prijs Min Germijns, natuurlijk.
0: Ah, ik dacht even dat je zelf een religie zou opstarten, gezien de akoestiek van de kapel daar. Maar oké, je gaat mensen overtuigen om op jou te stemmen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe je hoort het na 7 uur.
4: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
5: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoeren jongen.
6: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
7: Meneer Flipperklipke.
4: En alle programma's van toen.
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
16: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
17: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
16: 2002? Ik was 1 jaar toen.
17: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
16: Oh, kom aan.
18: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
19: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
20: Honda, the power of dreams.
21: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
22: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
23: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
24: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
25: Oei, wacht hè.
26: Rustig,
25: Sam. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
26: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
24: Prima, prettige avond.
25: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
26: Ja, zeker. Ja.
27: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
28: Veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Margriet Hermans is overleden. Ze leed aan een agressieve vorm van kanker. Ze was 72. Margriet begon haar zangcarrière in de jaren 80. Haar eerste grote hit was Een Vriend. Ze had ook jarenlang een eigen talkshow en was vaak te zien als panel- of jurylid in verschillende radio- en tv-programma's. Bijvoorbeeld in De Drie Wijzen met Koert van Ighem. Ze heeft altijd een diepe indruk op mij gemaakt, zegt hij.
29: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
28: Margriet Hermans was ook een tijd lang politiek actief. Ze wordt volgende week woensdag begraven. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil dat als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, dat die altijd gerapporteerd worden. Veel bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben al zo'n systeem, maar nu zal het verplicht worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Puggenhout in Oost-Vlaanderen kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die werkte voor zo'n onderaanneming. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen wonen. Vlaams minister van Integratie en Inburgering, Hilde Krivits, denkt niet dat mensen door de bijdrage zullen afhaken.
2: Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentelt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen?
28: Het is nu officieel. De optredens van rapper Ye komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joods Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye zelf zegt dat hij hersenschade heeft na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen, een bergrit. Ze haalde het in een sprint met vier voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft wel leider. Onze landgenote Lore de Schepper werd tiende. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien. Lokaal ook kans op onweer. En tot 18 graden dan.
3: Hoogstraten aardbeien. De grote prijs Vingermijns.
4: Tolbatens. Na na na na na na.
5: Tolbatens. Geen winnaar volgens mevrouw Habibi.

0: Heidi Geerman stuurt good evening, sweeties. Goed bezig daar, greets. Och jongens, dat is zelf goed bezig, Heidi. Gnarls Barkley en Crazy, dat is nog voorzichtig uitgedrukt.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Als je hier de komende drie en halve dikke week die nog moeten komen, iemand hoort die je wel aanstaat, dan moet je vooral onthouden dat je kan stemmen in de grote finale van deze prijs op donderdagavond 25 juni. Dan zet ik de app exact 5 minuten open voor de officiële stemming. Toba, dus jij bent één van de 4 finalisten en je zit hier al voor de 3e avond op rij in de studio. Mm-hmm. Je hebt net Pieter-Jan en Jeff van Café Cliché uitgezwaaid en je volgende opdracht zit hier al klaar.
2: Ja, het is ultra druk hier, hè.
0: Ja, ik ga de volledige uitleg aan jou overlaten.
2: Oké. Er is hier iemand binnengewandeld die ik misschien, als ik hier later vaker zou komen, nog wel zou kunnen moeten interviewen. Zo heb ik het begrepen. Net als veel andere Belgische artiesten, want het is
0: Alice Wey!
2: Hey. aangenaam, dag Alice.
3: Hallo.
2: Leuk dat je hier bent.
3: Ja, mega leuk. Merci om mij uit te nodigen.
2: Heb je drukke tijden?
3: Het zijn heel drukke tijden. De zomertour, de festivals zijn gestart. Mm-hmm. Hoogseizoen dus, voor mij. Dus enkel aan het genieten. Ja.
2: Oké, zalig. En je hebt er zin in?
3: Ik heb er mega veel zin in. Ja, festivals is waar dat ik het voor doe. Dus dat is echt fijn dat we daar weer zijn.
2: Ah, heerlijk. Oké.
0: Wat is het grootste festival waar je staat komende zomer?
3: Het grootste festival? Goh.
0: Of misschien wat je zelf het leukste vindt, kan ook, hè.
3: Er komen nog veel leuke, maar ik moet zeggen, vorige week was Gladiolen en dat was echt
2: dat
3: heel
2: nice. Heel leuk, hè.
3: Ik was daar nog nooit geweest, maar ik ga echt terug. Dat was zalig.
0: Dat zijn de campenen.
3: Ja.
0: Die laten een indruk na.
3: Ja, dat is echt van elke security tot elk crewmember tot iedereen in die zaal is zo lief.
2: Ah, leuk. Ja, heb je daar die berenpootstick of wat was het? Nee, hoe heette het? Daar was een speciale frituursnack, heb ik opgevangen.
3: Ah, is dat? Ah, ja. Maar ik ben vegetariër, dus misschien heb je dat niet verteld.
2: Niet relevant, laat maar.
0: Ja, inderdaad, voor een vegetariër iets minder. To, die heeft op dit moment van de zenuwen iets wat last van klamme handen.
2: Ja, klopt. Ah, ja.
0: Alexia, voel jij dat soms nog in je lichaam, zenuwen? Hoe uitziet dat?
3: Ik heb zo praktische zenuwen, noem ik dat. Zo de zenuwen van naar het optreden te gaan. Ah, en zo. Ja, ja. Gaat er file zijn? Ga ik daar op tijd zijn? Gaat de parking nice zijn? Alles vlot gaan. Maar als ik daar ben, is het over. Nu, blijkbaar heb ik wel van mezelf of zo klamme handen.
2: Ah ja, oké.
3: We hebben een ritueel met de band dat wij een hand geven elkaar voor een show. En die zeggen altijd, dat is echt vies.
2: Een vreselijk ritueel eigenlijk.
0: Ja. Ja, en er valt weinig aan te doen.
3: Ja, ik moet geen gitaar spelen, maar voor hun is dat best kut, denk ik. Als ze dan van hun gitaar glijden.
0: Ja. Ja. To, je hebt met je klamme handen en zelfs je hebt met je klamme mond, mocht dat het geval zijn, een vraag. Ja. Voor Alice May hier aanwezig.
3: Oké.
2: Alice May, ik kreeg gisteren commentaar op mijn voicemail.
3: Aha.
2: Want die is blijkbaar droog. En vooral die start pas na 4 seconden stilte of zo. En mensen zijn dan in de war als ze bellen of ik nu opneem of niet.
3: Ja.
2: Dus ik vroeg mij af of dat jij misschien mij zou kunnen helpen met een nieuwe voicemail.
3: Zeker.
2: Okay.
3: Heel graag, ja. Heel graag.
2: Oké. Dan gaan wij aan de slag.
3: Ja.
0: Jullie gaan dat hier en nu bedenken en maken.
3: Ja.
2: Als dat kan, als jij ons een liedje geeft dan daarvoor.
0: Maar ik vind het goed dat jij gewoon ook weer alle kansen gewoon grijpt. Mm-hmm. Waar ze te grijpen vallen. Zo meteen een nieuwe ingesproken of ingezongen voicemail voor To.
1: Studio Brussel.
0: Dit zijn trouwens Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: Pixies en The Baser. Als de kandidaten hier al de plak beginnen zwaaien, dan weet je dat ze echt op hun gemak zijn.
1: De grote prijs, Fien Germijns.
0: En wij zwaaien vanavond met onze plak recht in het gezicht van Alice May.
2: Yes.
0: Weet je nog, hè, toen jij de Nieuwlichting 2025 won?
2: Ja, ik weet dat nog heel goed.
0: Hoe voelt dat, een winnaar zijn?
2: Echt nog altijd insane. Ik moet wel zo om zoveel tijd zo van, ah ja, wow.
0: Ik ben een winnaar.
2: Dat is gebeurd of zo. Ja.
0: Ja, je bent een echte winnaar. Ze hebben jou in je rijkgevulde carrière al heel wat gevraagd. Mm-hmm. Om verschillende podia te bespelen voor programma's. Prachtige covers brengen in primetime televisieprogramma's.
2: Ja.
0: Maar nu heb je waarschijnlijk de meest bijzondere vraag op je bord gekregen.
2: Het is ook een hele eer, moet ik zeggen.
3: Oh, wauw.
2: Ik vind het echt een eer.
3: Ik vind het een eer.
2: Ja?
3: Okay. Ah ja. Want ik heb dus aan Alice May gevraagd of ze mijn voicemail opnieuw wil inspreken. Want ik krijg daar commentaar op.
0: Die is eerder aan de saaie kant. Ja. Kan je hem nadoen?
3: Ja, dus die gaat zo. Met To. Ik ben er even niet. Spreek maar iets in of stuur een berichtje. Dank u.
0: Dank u. Ja, dat is droog en ook niet zo wervend.
3: Nee, zeker niet.
0: Ik vind het wel grappig dat mensen voicemail taal spreken. Als je zegt, ik ben er even niet. Duh, dat hadden die mensen ook al door. Hè?
2: Ja, er zijn zowel concrete dingen dat je moet aanhalen of zo.
3: Toch? Ja, het is wel belangrijk.
2: Wie dat je bent. En...
0: Ah ja, hallo met To.
2: Ja. Ja.
3: Ah, ja.
0: En dus, Alice May, jij krijgt nu de opdracht om voor To een gloednieuwe voicemail te bedenken, te creëren.
2: Ja.
0: Dat is gelukt?
2: Ja, the pressure is wel on. Want ik verwacht dat To wel de rest van haar leven dan die voicemail heeft.
3: Absoluut.
2: Ja, we hebben er ons werk van gemaakt.
0: Oké. Jij staat klaar? Want we gaan dit via de officiële weg doen. Hè?
2: Ik ben klaar.
0: Oké, To, haar gsm hangt hier aan de computer. En we zitten in...
4: Spreek je persoonlijke begroting in na de toon. Als je klaar bent, druk op het hekje.
2: Some girls like To Buttons can't come to the phone. So some girls leave a message after the tone.
3: Piep.
0: Ziezo. Hij staat erop.
2: Dat was het.
3: Dat is epic. Oh, dat vind ik echt super cool.
2: Ben je blij?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ik ook blij.
0: Amai,
3: ik denk dat ik mee moet doen aan een wedstrijd of zo. Beste voicemail.
0: Ja, de vetste voicemail van Vlaanderen.
2: Ja.
0: Ja. Stel dat jij denkt dat je een vettere voicemail hebt dan To. Op dit moment dan mag je het altijd laten weten in de Studio Brussel app.
3: Try me.
0: Try her. Ik denk niet dat het gaat lukken. Alice May, je bent zo'n ongelooflijk getalenteerde meid. Je mag ook de komende 13 seconden de intro van je eigen nummer in een flash invullen.
2: Oh shit. Oké, mensen, dit is In A Flash. Let's go!
0: Je hebt nog 8 seconden.
2: Oh, en lekker dansen.
0: Hey, zeg, dankjewel voor alles.

0: Jessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Studio Brussel.
6: I do my makeup in somebody else's car. We all

0: He wants to kiss you on the bed and on the floor. Hè? Vrolijke vogel, om somber te heten. Home wrecker. Als je nog nooit talent van dichtbij gezien hebt, dan stuur je best nu de reden door waarom een van de vier finalisten is in jouw living mag langskomen.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Ik zeg nu living, maar ik bedoel eigenlijk je leven in het algemeen. Je kan misschien een spectaculaire veranda hebben om te tonen. Of een bijeenkomst van je amateurtheatergezelschap. Maakt me niet uit, laat maar weten in de app. Voor vanavond zal het niet meer nodig zijn, want The Talent staat vanavond in Tiene. Dag Tosha.
3: Hallo, dag Fien.
0: Wat doe jij met deze akoestiek in een kapel of een kerk in Tiene?
3: Ja, ik sta vandaag in de kapel in Tiene, samen met David. En David wil ook graag vertellen waarom dat wij hier vandaag staan op een woensdagnamiddag.
4: Ja, we staan hier omdat wij repeteren in deze kapel. We zijn een koor, CBM-koor uit Tiende. En we geven binnenkort een concert. En we zouden normaal gezien het concert vanavond voorbereiden. Maar we werden verrast. Er waren plots 50 berichten in onze WhatsApp-groep deze namiddag. Omdat wij iets moesten doen voor Studio Brussel.
3: Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten.
4: Ja, absoluut. Maar het was toch even stress, ja.
3: En wanneer is het concert van jullie?
4: Het concert is 20 juni. Dus over een drietal weken in de kapel van Mariadal in Hoegaarden. En het gaat over de liefde, dus iedereen welkom.
3: Oh, over de liefde. Ja. Al zo mooi. Ja, we hebben hier dus ook iets heel speciaals voorgebracht. Want ik moest natuurlijk jullie ook overtuigen om op mij te stemmen. Dus nu is het aan ons om eigenlijk ons allemaal gezamenlijk te laten zien waarom dat je op mij moet stemmen natuurlijk. Dus hier gaan we.

0: Ik hoop dat jullie overtuigd zijn daar. Ik kan het soms al wel.
1: Ja, je hebt gehoord dat de mannen wat zwak waren, dus wij zoeken nog mannen.
0: Ja, mogen zeker meer mannen naar dit prachtig koor komen.
2: Ze zoeken mannen en ze roepen vooral op de mooiste manier die ik ooit gehoord heb. Stem op Tosha. Ik vind het prachtig. Tosha, sluit je aan bij het koor. Het is verplicht nu. Dit is John Summit met Lights Out.

0: de lunch van Billie Eilish. Beste To, je kent het klappen van de zweep intussen al redelijk goed. Je weet dat er ergens tussen 6 en 8 in dit programma een Studio Brussel-presentator opduikt.
1: Ja.
0: Die jou vervolgens compleet overdondert met een verrassingsopdracht.
1: Mm-hmm.
0: Je weet enkel wie het is.
1: Mm-hmm.
0: Het is Nona van Brakel.
1: Ja, dat zie ik staan.
0: Voor de rest
1: weet ik niks.
0: Veel plezier.
2: Hey To, ik vind echt dat je het supergoed doet, hoor. Maar soms moet je als presentator zo, ja, een keer lachen met iemand. Ondanks dat je het eigenlijk niet zo grappig vindt op dat moment. Hoe goed kan jij doen alsof dat je iets grappig en leuk vindt? Kan je mij jouw beste lachjes laten horen?
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoopman.
13: Breaking news.
14: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
15: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: Jesse. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Studio Brussel live.

0: Anderson .Paak en Kendrick Lamar, tint van alle kaarten. Heeft Toon nu net de witte kaart uit mijn handen getrokken?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Je weet wat dat betekent, Toon?
3: Ja. Met de witte kaart mag ik echt doen wat ik wil.
0: Ziezo.
3: En vandaag speel ik die hard. Want mevrouw Habibi heeft daar net gezegd dat ik mijn best moet doen als ik nog goed wil winnen.
0: Mm-hmm.
3: En Tosha heeft daar net ook de aanval officieel ingezet met haar overtuigingsscore.
0: Ja.
3: Maar ik ben deze middag ook al begonnen met een verkiezingscampagne. En ik ben een beetje vroeger vertrokken op mijn treinreis naar Brussel. En ik heb onderweg Jan en Alleman lastig gevallen. Met de vraag wat dat ze op de planning hebben staan op donderdag 25 juni. Want dat is de dag van de finale.
0: Uiteraard.
3: En dan moet er gestemd worden. En aangezien dat nog best wel ver in de toekomst ligt, dacht ik dat iedereen die ik aansprak, die bijna allemaal vrij hadden, dat die mij wel zouden willen steunen.
0: Uh-huh.
3: Ja, dat verliep dan toch niet zo vlot als ik had gedacht.
4: Hallo, dag meneer. Zou ik u even mogen storen?
5: Dat doet je al maar zeg.
6: Ja, nee, ik ga dat niet doen. Sorry.
4: Oké.
6: Okay. Ja, ik weet niet of ik ga stemmen voor u, maar ik ga me niet vrijmaken.
4: Do you know what day of the week it is? It's a Thursday.
7: I'm gonna work, probably.
4: Oké.
8: Okay. Ik ga dat wel niet beloven.
4: Ik ga het wel noteren. Dus,
3: voilà, zalig.
4: If you could listen in the evening to the radio and vote for me.
9: But I'm going to Germany.
4: Oh, you're going to Germany.
9: I'm going to Germany, so I will be here.
4: Okay, okay.
9: I'm sorry.
4: Okay, no problem. Thank you so much.
0: Oei, dat is al zeker 7 keer niet.
3: Ja, dat was niet goed. Maar er waren gelukkig ook wel lieve pendelaars.
10: Nou, wat moeten we daarvoor doen?
3: Ah wel, dan moeten jullie in de Studio Brussel app tussen 6 en 8 s'avonds gaat er een oproep komen van stem nu.
10: Ja.
3: En dan zouden jullie op mij moeten stemmen en mijn naam is To.
10: Oké. Okay. Wil je dat doen? Voor mevrouw stemmen, ja? Oké, dan zullen we dat doen.
0: Wat zegt mevrouw?
3: Ja, en als je dan denkt, lieve medekandidaten, dat ik het bij Vlaamse families heb gehouden, denk dan nog eens.
4: Hoe vet le 25 juin.
11: Ah, moi, je ne sais pas encore. Hein.
4: Ok.
11: Je ne sais pas encore.
4: D'accord, parce que moi, je fais un concours sur la radio, Studio Brussel. Et j'ai besoin de gens qui peuvent voter pour moi. Et voilà. Est-ce que vous
11: voulez... C'est pas grave. Des gens qui votent, oui.
4: Oui.
11: C'est d'accord, oui.
4: Ah, c'est très gentil.
0: Oh, c'est un oui d'accord.
3: Oui, ouais, d'accord. Dat is binnen, dacht ik. En dan moest ik op de trein stappen, want ik moest hier wel geraken. En dan had ik eigenlijk nog een laatste kans bij mijn treinbegeleider. Dus dan ben ik daar naartoe gegaan en heb ik nog even gevraagd of hij mij misschien kon helpen.
12: De 25ste, dan kan ik luisteren.
4: Zalig, amai, dat is
12: 25.
4: Voor
12: nu. En hoe schrijf ik dat op?
4: Misschien stemmen voor To.
12: Studio Brussel.
4: Klopt.
12: Voilà. Oké, okay, ja, ik ben treinbegeleider John en ik... Ik ga voor u stemmen. Ik heb het in mijn agenda geschreven en ja, ik ga het niet vergeten. Het is goed.
4: Super, merci.
12: En het stemmen is via de app?
4: Ja.
12: Ja, dan moet ik ook op voorhand weten. Ja, dat is goed.
0: Wauw, en hij komt er echt wel voor uit. Ik ben treinbegeleider John.
3: Yep.
0: En ik ga op jou stemmen.
3: Yep.
0: Toe, ik vind dit een goede missie.
3: Ja, bedankt.
0: En nu kan ik alleen maar zeggen, ik ben radiopresentatrice Fien. En ik kondig voor jou The Wave van Jungle aan. Ook goed, hè?
3: Heel goed.
0: Dankjewel. Dus de finale is pas 25 juni, maar onthoud die naam, To.

0: Nog een paar minuten voor acht. Kasabian, where did all the love go?
1: Hallo, met Do.
2: Hallo, dag Do. Het is met Do.
1: Hey.
2: Van de radio. Hey.
1: Ah. Maar die heb ik net al een tijdje aan het radio gehoord.
2: Aha. Do, jij liet weten dat jij tot rust komt van mijn stem.
1: Ja. Ongelooflijk. Na een lange, zware werkdag, eindelijk een bestelletje geplaatst bij Deliveroo.
2: Zalig.
1: En nu helemaal klaar om te genieten van uw zachte stem natuurlijk.
2: Voeten in de lucht. Even.
1: Zeker.
2: Inademen. En weer uit door de mond. Doe je met mij mee, Do?
1: Ja.
2: Super. Ik voel dat je spanning hebt in je onderkaak. Even loslaten.
1: Ja, er is er eentje langs het foute gat ontsnapt. Oh.
2: Goed bezig, Do. Dat is ultieme ontspanning. Ben je klaar voor de...
0: Sorry, de rust wordt doorbroken. Hey Do, merci om te bellen. En nu krijg je Joost met Coachella.
1: Gedaan.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vandaag is het Wereldfietsdag. En nog een weetje, ons landje telt steeds meer fietszones, vroeger fietsstraten genoemd. Maar weet je welke verkeersregels er gelden? Fietszones zijn specifiek aangelegd om het verkeer te vertragen en milieuvriendelijk vervoer te stimuleren. Ze worden aangeduid met een groot blauw bord met daarop een witte fietser en een rode auto erachter. In deze fietszones hebben fietsers voorrang, ze mogen de rijbaan breed gebruiken, de maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km per uur en gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen. Zo kunnen ook fietsers, jong en oud, in alle vertrouwen de weg op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
4: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
3: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijke busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
5: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren, is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
3: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
6: De eerste live uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Carl Luybrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik had alle mooie mannen, en ik was natuurlijk die een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
3: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
2: We tellen af
1: naar the most wonderful time of the year.
7: I belt you.
8: Somebody scream!
2: De festivalzomer.
1: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
7: Let's go, let's go!
2: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
7: Hey!
1: Luister dinsdag naar de radio
2: en win jouw festivalticket bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio.
0: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Rick de Bruyker.
7: Ja, als je het luid genoeg zet vanavond beter, dan kan je het zelfs ruiken, de geur van het verse kras. Het is bijna begonnen, we gaan er al in duiken. In al die festivals van deze zomer.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: muziek van aan het duiten. Een nieuwe plaat, Forget Me heet deze. Ze staan op Rechter, op Cactus, op Pinkpop. Ze hebben een mooi gevulde agenda de komende maanden. En misschien heb jij ook wel een mooi gevulde agenda.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
1: De festivalzomer.
3: Let's go, let's go.
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
0: Ja, je zou denken dat het lintje al is doorgeknipt. Vorige week bijvoorbeeld al op Gladiolen. Maar nee. Het gaat pas echt beginnen. En dan heb ik het natuurlijk over de mooiste, de heetste, de langste, de muzikaalste ter zomers. De festivalzomer. Volgende week dinsdag begint die hier op Studio Brussel. Met iets heel erg ongelooflijk. Want dinsdag, dat is 9 juni, hè, moest je nog niet mee zijn. 9 juni, volgende week dinsdag, is er letterlijk elke plaat op de radio een festivalticket waard. Van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, 12 uur aan een stuk. Ik weet niet of je al eens naar de radio hebt geluisterd de laatste jaren, maar op 12 uur tijd kan je best veel platen draaien. Dat wil dus zeggen dat wij ongelooflijk veel tickets weggeven. Ik denk, als je ook maar een beetje een festivalminnaar bent, een festivalliefhebber, al is het maar dat je graag het gras tussen jouw tenen voelt of gewoon iemand bent die aan de bar wilt staan om in de verte muziek te horen, dan moet je luisteren. Komende dinsdag dus, en dan win je misschien tickets voor pakweg Pukkelpop. En daar kan je dit dan echt live meemaken. Florence and the Machine, beter, ze staat daar op 22 augustus. Dinsdag dus luisteren.
1: We tellen af
2: naar the most wonderful time of the year.
3: I belt you.
4: Somebody scream!
1: De festivalzomer.
2: Die begint dinsdag bij Studio Brussel.
3: Let's go, let's go!
1: Want dinsdag is elke plaat een festivalticket waard.
3: Hey!
2: Luister dinsdag naar de

違う、また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ。いや違う、もう一回強くして。違う、あれ、また忘れちゃった。

Men op jouw Japan. Kan je al een tip geven? Nandake, titel van dit nummer. Wat betekent dat ook weer? Ik weet het verwarrend, maar wat betekent dat ook weer? Nandake. En je kan het heel vaak luid op vloekend zeggen, denk ik. Tijdens de DJ-set van Ailee. Want ze staan op Best Kept Secret binnenkort met een DJ-set vol Japanse tunes. Ailee, Nandake. Leuke nieuwe naam voor Cactus Festival. Want daar is er een nieuwe naam die vorige maand nog in de trick stond. Die zijn treffpunt in Gent al deden vollopen. En die dus binnenkort naar Brugge komen. Het is Ierse muziek, maar denk niet aan fluitjes of doedelzakken. Denk aan andere voordelen, namelijk gitaren. Want dat doen ze ook goed in Ierland. Er is Bleach 93 en hun Ceiling.

ik ben dan ook wel iemand die nog nooit in een fitness geweest is. Maar ik denk dat het perfect past. Dean Turnley en zijn Acting Tough. Record perfect voor de benchpress op Pukkepop, want daar staat hij de 22e augustus. Iets opvallend, ik kwam dit tegen namelijk. De stem is die van Emma Hessels, dat is een Belgische zangeres. En ze bracht dit nummer.

heel mooie stem. En misschien herken je het nummer wel. Zeker als je een fan bent van de originele artiest, want het is effectief een cover. Een cover die Emma Heltzels brengt van mogelijk een van haar favoriete artiesten. Zal ik anders de originele even laten horen.

0: een Nigeriaanse artiest.
1: I wish you was me.
0: Met een ongelooflijke stem en een ongelooflijke uitstraling. Een man waar zelfs mijn moeder verliefd op zou worden. En mijn moeder mag dan niet verliefd worden, want die is op mijn vader verliefd. Zo werkt het dan natuurlijk. Maar Obong Jayar, die ken je ook. Die ken je ook van dit. Die I Adore You, ongelooflijke hit van Fred Again. Daar zit die stem natuurlijk op van Obong Jayar. Maar die man die heeft dus veel meer in zijn oeuvre. Als je hem ooit live kan zien, moet je misschien wel eens gaan kijken. Maar dat gaat nog even duren, want ik weet niet of die binnenkort in de buurt staat, die Obong Jayar. Wie wel binnenkort in de buurt staat, dat is dus die Emma Hessels, die hem gecoverd heeft. I Wish It Was Me, origineel van Obong Jayar. Hier krijg je hem in de versie van Emma Hessels. En ik zeg het, binnenkort in Gent op 19 juli op Boomtown te zien.
2: Studio Brussel, de festivalzender.

0: denk dat Freddy hem vloekt hoor. I wish it was me. Nu je deze versie hoort, wat nog beter gepast misschien zelfs. Die I Adore You. I wish it was me. Emma Hessels met een cover van Obang Yayar. Heel, heel erg mooi. I wish it was. Goed, we hebben het over de Belgische festivals, toch?
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Werchter Parklife. Parklife.
0: Ja, Parklife, dat is aan de ene kant natuurlijk een klassieker van Blur. Maar het is ondertussen ook zo goed als een klassieker in het Belgische festivallandschap. 28 juni is dat, het einde van deze maand dus, op het festivalpark Werchter. Een festival met niet de meest gigantische line-up, maar wel net de parels uit de pap. Zeker als je het vraagt aan Sam de Bruin.
3: In juni vorig jaar werd bekendgemaakt dat Linkin Park deze zomer op Werchter Parklife zou spelen. Dat was de enige naam die bekend was toen de ticketverkoop startte. En ik heb direct een ticket gekocht, maar werkelijk onmiddellijk. Waarom? Omdat ik die nieuwe Linkin Park live had gezien in Duitsland. Toen ze voor het eerst live speelden op het Europese vasteland. En dat is gewoon zo'n force of nature. Dat was zo'n goede show, zo'n strakke show. Goed gezongen door die zangeres Emily met de oude nummers die iedereen kan meeschrijven en de nieuwe nummers die ondertussen allemaal lekker hoog in de afrekening ook hebben gestaan de afgelopen maanden. Dat is gewoon een fantastische ervaring om dat live mee te maken. Hebben ze ook nog eens bewezen dan een paar weken later op Rock Werchter vorig jaar.
0: Ja, het is de grootste naam op die affiche van Werchter Parklife en staat er natuurlijk ook gewoon te blinken. Het is een ongelofelijke naam, Linkin Park. Ze komen dus naar Werchter Parklife. Maar er staat nog wel wat natuurlijk. Bijvoorbeeld deze, die jij, daar ben ik vrij zeker van begin tot eind kan meezingen.
4: Cut my life into pieces, this is my last resort.
0: Yes, onze Papa Roach is er ook bij.
3: Een tijd later werden er naast Linkin Park dan ook andere bands toegevoegd aan de affiche van Werchter Parklife. En daar werd ik eigenlijk alleen maar nog blijer van. Want Papa Roach, dat is die andere new metal band van de jaren nul. Ja, die komen ook en dat is ook met enkele tienduizenden mensen samen Last Resort brullen. Dat weet je, dat doet iets met mensen. Als je dat samen met zoveel volk kunt schreeuwen, dat is gewoon zalig.
0: Schreeuwen dus op Werchter Parklife. En je denkt dan van oké, Papa Roach, cool, Linkin Park, maar kan ik daar ook nog iets ontdekken dat ik niet ken? Ja, mogelijk wel. Deze band Landmarks. Ken je die? Landmarks. Misschien heb je het al zien staan op die affiche. Het klinkt zo. Je hoort ze met de meezinger Sulfur. En Sam de Bruin heeft hij toch ook maar opgeschreven op zijn lijstje om te checken op die Werchter Parklife.
3: Landmarks ben ik ook heel benieuwd naar. Die heb ik zelf nog nooit live gezien. Dat is het stevigere gitaarwerk uit Frankrijk. En zij zeggen in interviews altijd dat ze door één band giga geïnspireerd zijn in hun carrière. En dat is Linkin Park. Dus ja, dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn.
0: Ja, het is ook wel een affiche die steek houdt. Je hebt dan die hardere gitaar in het Frankrijk, die Landmarks, zo dit. Maar als je naar Linkin Park kijkt, dan weet je natuurlijk dat is een samenkomst van twee verschillende stijlen. Je hebt langs de ene kant die gitaar, langs de andere kant die hip-hop. Staat er dan ook nog een beetje hip-hop op die Werchter Parklife? Zeer zeker dat er hip-hop staat. Je hebt de Brusselse zwanger Guy die langskomt, maar je hebt ook

0: beat van Pharrell. Het is de sound van Clips.
1: Clips is ook een grave naam op de affiche van Werchter Parklife. Dat is dan weer hip-hop van de jaren nul. Clips is eigenlijk rapper Pusha T samen met zijn broer. En Pusha T, ja, die heeft met Pharrell Williams onder andere en Khalees heel veel hits gemaakt in de jaren nul. Maar ook later nog met Kanye West en Kendrick Lamar. Pusha T is simpelweg een legend in de hip-hop, maar eigenlijk ook daarbuiten.
0: Ja, ik krijg er ondertussen al. Ik ben nog maar amper beginnen praten over Werchter Parklife. En er komen hier al berichten binnen. Lien Thijssen die stuurt: ik kom ook met mijn zoontje van 7 jaar. Hij kijkt er super hard naar uit. Dat begrijp ik. Dat is nu waarschijnlijk al dromen om daar aan het podium te staan. En Maxime Uitmol die stuurt: Landmarks? Yes, man, daar kijk ik naar uit. Het is dus een perfecte affiche voor de fans van Linkin Park, de fans van de gitaar, de fans van de hip-hop. En die hip-hoppers zeggen het, die hebben dus ook al wat aan hun trek te komen, want Clips is erbij. De festival.

Smash to Wet Lake. Wet Lake staat onder andere op Pikpop over 2 weken. Net als deze Fat Dog. En Bad van ondertussen een soort van festivalabonnement. Want ze staan ook op Rockherk en op Doer. Dit zijn ze met de niet verkeerd te verstaande titel Go.

0: neem het niet persoonlijk als je nu net intuned. Fat Dog en Go Fuck Yourself. Ik hoop dat dat niet de eerste woorden waren tussen S10 en Max Colombi toen die elkaar tegenkwamen, want dan had het ons nooit zoiets moois opgeleverd.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, de hotshot deze week is een Belgisch-Nederlands samenwerkingsverdrag. Max Colombi en S10, die hebben samen een nummer uitgebracht. Max Colombi had daar namelijk uitgenodigd in zijn kasteel om dan ja, samen vanuit het torentje, denk ik, dan een ballade te zingen. Of dat stel ik er mij alleszins bij voor. Maar het verhaal gaat alleszins dat de twee elkaar zijn tegengekomen in de backstage. En ze voelden meteen een klik, de twee artiesten. Een diepe klik blijkbaar. Ze voelden zich zo op hun gemak bij elkaar dat ze over alles konden praten. En dus blijkbaar ook over alles konden schrijven. En dat hoor je op het nummer dat ze samen hebben uitgebracht. Safe and Sound heet dat. En het gaat over het verlies van S10, haar tweelingbroer, een tijdje terug. Dat is heel erg heftig. En het gaat vooral over na zoiets hevigs de steun vinden bij vrienden en bij elkaar. En dus ook bij Oscar and the Wolf. Dit is Safe and Sound.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dog Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Studio Brussel live.
5: Hoe moet ik doorgaan tot de morgen wordt?

0: Dat is 16 keer geroepen, dus je weet het ondertussen. En That's Me, binnenkort ook op Werchter, op de Nest van Werchter. Dat is een nieuwe naam voor het podium daar, de Nest. Kan je jonge bands gaan ontdekken? Kio, opschrijven dus. En deze man...
1: Get out there.
0: Die gaat de laatste jaren all-in op Ibiza. En dan heb ik het niet over het buffet in een schimmig strandhotel. Hij heeft er residenties in verschillende clubs. En het is gewoon een Nederlander. Maar hij gaat door het leven onder deze naam. Frankie Rizzardo. Hier heb je met Shinjuku. Die kan je ook zien op Food Village trouwens.

0: Franky Rizardo, originell uit Arnhem. Magnetite vaker in de pizza aan het werk is met Shinjuku. In de voetbal is het altijd tegen het einde van de zin. Wie gaat de dubbel pakken of kan er iemand de dubbel pakken? In de Belgische muziekprijzen is het eerder de triple. En er is zo'n groep die dat gedaan heeft. De Rock Rally, Soundtrack en de nieuwe lichting. Ik heb het over Blue Eye.
1: Studio Brussel.
2: Piano Tapes.
0: En ze zijn langs geweest hier op Studio Brussel. We hebben hen achter de piano gezet met hun nieuwe muziek. Want je hebt hem misschien al wel eens horen passeren, deze, Alive. Vorige maand brachten ze die uit, zijn nieuwe single, Alive heet die. Ja, en de vraag is dan, waar gaat dit nummer over?
3: Dat gaat eigenlijk over het verlies van mijn grootmoeders. Ook al hebben we er een heel mooie videoclip van gemaakt met zo'n queer love story line, is dat wel zo de origine van het nummer. Dat ik zo voelde van, oei, ik heb eigenlijk veel momenten gemist, denk ik, omdat ik daar niet zo bewust in zat. En ik denk dat dat iets is dat heel veel mensen meemaken als ze mensen verliezen en dan plots beseffen van, ik had misschien aanweziger kunnen zijn.
0: Aanweziger zijn in het leven. Alive dus, nieuwe muziek die ze ook live gaan spelen natuurlijk op het podium. Binnenkort al in Sint-Niklaas in de Casino. Daar staan ze in Great Gigs in the Park of op Great Gigs in the Park. En nog iets heel erg anders. En iets heel erg stof.
4: 23 augustus mogen we op Pukop opstaan. Daar zijn we hard voor aan het werken. Dat gaat episch worden.
0: Ja, hard voor aan het werken. Ja, dat is niet zo simpel ingekomen. Even Pukop op te gaan platspelen. Maar dat is wel de bedoeling. En Blue Eye kennende gaat dat lukken ook. En de ultieme test is dan ja, om zo'n gigantisch podium te doen. Om een gigantische show te geven als voorbereiding. Of om alles even helemaal uit te kleden. En kijken of dat nummer nog steeds recht blijft staan in een heel intieme setting.
3: Ik vind het wel een meer beladen versie, hoe we die nu hebben gemaakt.
4: Ja, het is ook gewoon extra speciaal dat we het vandaag mochten brengen, want ik ben eergisteren mijn opa verloren. Dus het komt wel extra hard binnen en daarom dat we het ook met hem in gedachten hebben gespeeld en ook aan hem willen opdragen.
0: Voilà, dit is Blue Eye en hun Alive, hier bij ons achter de piano.
2: Piano Tapes.
1: Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
2: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
1: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RISIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Kruikeliever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
3: Absoluut, heel veel plezier. Maar kan je ook niet alleen op de set en ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Met Margriet was het altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
1: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. En er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel. De festivalzender. Rick de Bruyker.
5: Ik organiseer ze meteen een moshpit in de app van Studio Brussel met als inzet tickets voor het gezelligste en het zwaarste van de festivalzomer.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: beat heaven nor hell. Ja, ik zet mijn geld dan toch in op heaven. Zeker qua gezelligheid. Het valt zelfs te verwarren soms met de avond samen brei rond het kampvuur, als je het over de gezelligheid hebt. Met die mondharmonica van Volbeat erbij al helemaal. Maar dan heb je de soundtrack nog niet helemaal goed gehoord van het festival waar ik het komende uur heel erg diep in ga duiken. Want we duiken in het donkerste en het warmste festival van het land. We zetten het licht en de spotlights even op Graspop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Graspop Metal Meeting, dat is het festival van de zware gitaren. Dat is ook het festival met 2 voor de prijs van 1, met die dubbele mainstage. Propvol grote namen van de harde gitaren, maar ook kleine ontdekkingen. Zwat van alles om een uur lang over te kunnen doorpraten. En het is al bijna van dat, hè. Over 3 weken, van 18 tot 21 juni, is het zover in het prachtige Dessel. De campen zijn er klaar voor, dat weet ik sowieso. Maar is Graspop er zelf ook klaar voor? Dat is natuurlijk de vraag die ik moet stellen aan de gasten van Graspop zelf. Dag Eli van Graspop.
3: Goedenavond, Rick.
0: Goedenavond, hoe gaat het met jou?
3: Het gaat goed. We zijn hier druk bezig in Dessel. De stress begint een klein beetje te komen, maar we zijn er helemaal klaar voor.
0: Wacht, beschrijf eens, wat zie jij op dit moment als je zegt in Dessel?
3: Ik zit hier op het kantoor op de wei, dus ik kijk nu uit het raam naar buiten. Ik zie de marquee al staan, die staat er. Ik zie de Metal Dome staan. Ik zie onze backstage hier al helemaal staan. Vandaag is de stage ook al de eerste delen van de mainstage en de jupiler stage geleverd. Dus het begint echt op een festival te lijken.
0: Wel, het begint echt op Graspop te lijken eigenlijk. En dat is de bedoeling,
3: ja,
0: ook,
3: klopt.
0: Want het is bijna van dat. Eli, mag ik jou vragen, wanneer ben jij trouwens zelf, want je werkt niet voor Graspop, dat lijkt mij een fantastische job, maar wanneer ben jij zelf verliefd geworden op het festival?
3: Dat is al een tijd geleden, eigenlijk 20 jaar geleden, in 2006, ben ik voor het eerst als bezoeker naar het festival gekomen, samen met mijn vader. En toen hebben wij Guns N' Roses gezien en tijdens die show had ik iets van, amai, als ik deze ooit als job kan doen, dat zou wel geweldig zijn. En nu, enkele jaren later, is dit droom werkelijkheid geworden.
0: Dus wow. Dat is fantastisch. Ja, het is ook. Ik ben al een paar keer op Graspop geweest. Ik ga van mezelf nooit zeggen dat ik de grootste kenner ben van een harde gitaren. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat dat nodig was op Graspop. Ik werd daar niet scheef bekeken omdat ik die ene of die andere groep niet ken. Graspop staat ook echt bekend als een van de gezelligste festivals, toch? Hè? Hoe kijk jij, of hoe zorgen jullie zelf voor die sfeer van dat festival?
3: Dat is echt, binnen metal, als je naar een concert gaat of naar een festival, het is één grote community. Iedereen is, zoals je zegt, is welkom. Het is één grote metalfamilie, zeggen wij altijd. En mensen die komen inderdaad niet alleen naar hier voor de muziek, maar ook voor de sfeer en de verbondenheid. Iedereen is hier gewoon samen voor hetzelfde doel. En dat is een weekend plezier maken, alles vergeten. En samen voor dat podium staan, meebrullen en het beste weekend van het jaar te beleven.
0: Ik ben eens op de website gaan kijken. En je zegt, het is een weekend lang plezier maken, feesten en muziek horen. Maar het is ook een weekend lang eendjes vissen. wat is dat?
3: Dat klopt, we hebben hier op het festival de Ducks of Trash, heet dat. En dat is eigenlijk iets dat wij doen. En dat is een milieuactie. Dus als mensen met de fiets, het openbaar vervoer, naar het festival komen, krijgen ze een green coin, brengen ze op het festivalterrein en een volle PMD-zak binnen. Dan krijgen ze zelfs 2 green coins. En daarmee kunnen ze naar de Ducks of Trash gaan, op de metalplaza.
0: Okay.
3: En daar kunnen ze gaan hengelen naar eendjes. Zoals op de kermis en een eendjeskraam. En daarmee kunnen ze souvenirs winnen. Maar ook de hoofdprijzen zijn daar een Fastlane bij een signeersessie. Of zelfs toegang tot het Skydeck. Dat is een platform boven onze Front of House toren.
0: Met het allerbeste zicht van het hele festival, kan ik me voorstellen.
3: Zeker en vast.
0: Oké, dus inderdaad, het is een goed idee. Inderdaad, gaat de vaste festivalganger, de vaste Graspopganger, en ik neem aan dat zijn er veel die jaren al gaan die nog nieuwe dingen zien deze editie van 2026, los van de muziek?
3: We hebben dit jaar nieuwe tenten uit onze hoed getoverd. Dus de Marquee, de Metal Dome en de Classic Rock, die krijgen een volledig nieuwe look en feel. Ook een nieuwe tentenstructuur. De Marquee is zelfs iets groter geworden. Die is nu 100 meter of 50 meter breed.
0: Gigantisch.
3: Dus dat gaat wel een imposante verbetering worden aan het festivalterrein.
0: Wauw, oké. Dus nog groter en nog beter. Elk jaar opnieuw heb ik het gevoel. En die line-up, die is weer heel erg straf. We gaan er tot 10 uur vanavond induiken. Wat ik ook al zag meteen, de 90s, de Y2K, het is helemaal terug. Niet enkel in de baggy pants en in de driekwartsbroeken. Ook op de line-up staan heel wat grootheden van toen. Bijvoorbeeld Limp Bizkit is er opnieuw bij. Hoe kijk je daar naar uit?
3: Limp Bizkit is voor mij ook een band die altijd, die zorgen voor zoveel sfeer. vorig jaar ook nog in de AFAS Dome gestaan. Daar hebben ze ook echt het, iedereen ja, echt de tent plat gespeeld. Daar gaan we opnieuw knallen. Wij kijken enorm uit naar die show.
0: Voilà, we gaan ze nog eens live aan het werk horen, want ik heb ze hier met My Generation Live. De festival.

0: My Generation, misschien wel muziek uit jouw generatie. Ze hebben eind jaren 90, begin 2000 bepaald. Alleen Biscuit en ze staan op Graspop. En het zijn niet de enigen daar uit die periode die het feest komen maken. Want misschien ga je deze ook wel horen op de weide daar van Graspop in Dessel. Deze legendarische. Eli van Graspop, ik ben er al eens door aan het gaan door die line-up. De kans is groot dat deze passeert, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Tom Morello komt natuurlijk terug naar het festival. Op donderdag speelt hij bij ons op de North Stage. En we hebben ook te horen gekregen dat hij zijn zoon zou meenemen. Wat dan ervoor zorgt dat de jongste muzikant zal zijn die op het festivalterrein staat dit jaar.
0: Wacht, hoe oud
1: op de
0: is
1: main stage. 15 jaar, als ik me niet vergis. Dus,
0: Wauw, op je 15e mainstage van Graspop spelen. Kijk, dat is dan een gewone donderdag voor de zoon van Tom Morello. Het is ongelooflijk voor de mensen die nog niet gaan kijken zijn op die line-up. Ik ga eens even een kleine greep doen uit dat aanbod.

0: zou er een muziekquiz van kunnen maken voor de fan van zwaarder gitaar, The Offspring. Sabaton, Knock Loose, Limp Bizkit, Bad Omens hebben het allemaal gemeen dat ze deze zomer hier staan.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Graspop Metal Meeting.
0: Eli, is dat elk jaar opnieuw moeilijk of is het gewoon makkelijk het aanbod te groot en moeten jullie een selectie maken van nee, dit jaar niet die, we gaan toch voor die gaan. Hoe verloopt dat bij jullie, die line-up van de Graspop samenstellen?
3: Makkelijk is het niet. Het is altijd een grote puzzel die gelegd moet worden, waar we met redelijk wat mensen aan werken. Het is natuurlijk eerst de headliners zoeken en daarna de subbeeld eronder bouwen. Maar het is, ja, metal is zo'n breed genre en we proberen altijd voor ieders wat wils op de poster te krijgen. En metal vandaag is natuurlijk ook niet meer wat het enkele jaren geleden was. Dus we proberen echt binnen alle genres van de metal, van hardcore tot heavy metal, tot black metal, voor ieders wat wils op die poster te krijgen. En ik denk dat we daar deze uitspraak opnieuw in geslaagd zijn.
0: Ja, het gaat inderdaad heel breed. Hè. Je hebt de baby metal, je hebt Europe, je hebt Tom Morello. Dat alleen al, dat is dan een redelijk brede platencollectie van iemand thuis, denk ik.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk zelfs dat je nu met de ouders naar het festival zou komen. Dat je zich zeker op zondag zou vinden met Alice Cooper en Foreigner en Def Leppard. Dat is...
0: Alle generaties zijn welkom, inderdaad, om af te zakken naar Dessel. Zeg, ik wil een paar favorietjes van jou eruit halen. Dit is er volgens mij één van. Every sky will build my throne. Ja, die herkennen we uit de 1000. Bring Me the Horizon. Waarom ben je zo blij dat zij erbij zijn?
3: Bring Me the Horizon is eigenlijk een band waar ik zelf mee opgegroeid ben. Ik heb ze zelf voor de eerste keer op het festival ook gezien in 2008. Toen waren ze nog een deathcore band, een hele zware death metal band, zeg maar. En als je nu ziet waar ze gegroeid zijn, de headlinerstatus die ze nu hebben, de productie die ze elk jaar neerzetten, dat is, vind ik, een ongelooflijke stap die band gezet heeft. En ik ben echt... Ja, blij dat ik heel die groei van die band ook heb kunnen meemaken tot waar ze nu staan.
0: Alright, ze staan er op zaterdag 20 juli bij jullie om middernacht. Dat lijkt me een fantastisch moment. Zo. Een uur en een half even hard gaan met Bring Me the Horizon. En we zeiden daarnet, het gaat breed. Het gaat van de heel donkere naar de meezingers uit de jaren 80, jaren 70 zelfs. Maar het gaat ook breed qua landen, want je moet eens gaan kijken van waar die bands allemaal komen. En deze, die komt uit... Wacht, ik had nog niet zeggen, misschien moeten de mensen thuis even gokken. Dit is de band Quasar. En je mag het zeggen, Eli, van waar komen die?
3: Paraguay, dat is Zuid-Amerika.
0: Paraguay, hoe ben je die daar gaan zoeken?
3: Iemand waar we regelmatig mee werken, die belde op een dag en die zei van ik heb een gek idee, we gaan Quasar naar Europa halen. Ze hebben vorig jaar ook al in Antwerpen gespeeld. Dat wordt de eerste keer dat ze een festival spelen in België. En we hoorden dat, we hadden er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar het is echt een supercoole mix van thrash metal, een beetje Gojira-vibes, Sepultura, zelfs Latino-invloeden.
0: Alright.
3: Dus die horen er zeker ook weer bij.
0: Oké, Quasar, iets om op te schrijven, dat is, als ik me niet vergis, de zondag, hè?
3: Ja, klopt. Zondag. Ja,
0: het is zo'n gepuzzel. Er staat zoveel om in de gaten te houden. Dat blokkenschema, dat is echt keuzes. Kiezen is verliezen, zeggen ze, maar op Graspop toch wel echt...
3: Ja, helaas wel. We kunnen natuurlijk er niet voor zorgen dat elke band apart staat. Maar,
0: om maar te zeggen, wat een fantastisch aanbod jullie hebben voorzien van de zwaardere genres op jullie festival. Ik ga jou laten, want jij moet natuurlijk nog een heel festival op poten zetten, Eli. Wat is de volgende taak op jouw to-do-lijst nu, komende uren?
3: Wij zijn de final advances aan het doen met de band. De laatste afspraken, de laatste catering-afspraken, de pyro-afspraken, vuurwerk, alles. Okay. Zijn we aan het regelen. Dus,
0: dus de laatste pindanootjes of diverse aardbeien, die zijn jullie nu aan het regelen?
3: Yes, de blauwe M&M's zijn allemaal besteld.
0: De blauwe M&M's, inderdaad. Die mogen nooit ontbreken. Eli, hopelijk tot dan op Graspop. En wij gaan er al sinds nog tot 10 uur door. We hebben zelfs nog een paar tickets gekregen van jullie die we mogen weggeven. En dit is die ontdekking uit Paraguay. Dit is Quasar. Eli, tot de volgende.

0: Education.
1: Bring Me The Horizon, Dark Side. We duiken in de line-up van Graspop Metal Meeting. En er staan ook een pak Belgen op. Freddie Melkely onder andere. Die horen we straks met zijn tips voor het festival. Maar ook Belgen die er voor de eerste keer staan. Zoals deze. Jawel, ze zijn erbij. Triggerfinger op Graspop.

0: Een van de sterren op die Star Spangled Banner die die affiche van Graspop toch uiteindelijk is. Triggerfinger en Stars. Ze staan er, hè? Ja, ja, op Graspop. Maar dat zijn niet de enige Belgen. Er zijn er een pak Belgen. En de gitaren op Graspop die klinken niet enkel beestig live op een podium. Nee, ook achter de discobar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender!
0: Ja, dat weten ze bij Graspop. Daarom is er de Boneyard Pre-Party. Dat is de woensdag, de 17 juni, de dag voor het festival echt begint eigenlijk. Onder andere Andries Bekkers, onze collega hier op Studio Brussel, die staat er. Maar ook twee onverwachte namen. Je gaat de stem meteen herkennen, denk ik.
3: Graspop was wel zo een festival waar ik dacht van de kans dat we daarop kunnen spelen, want we zijn zo'n soort van bucketlist aan dat vinken ook, is ja, bijna onbestaande, omdat de twee genres zo ver uit elkaar zitten. Maar ik denk dat er een soort van common ground is tussen wat dat wij doen en wat dat de metal community doet. En dat is dat zij fucking hard gaan. En dat is, en ik denk dat we daar een soort van mooie een mooi huwelijk in gaan vinden.
0: Ja, een mooi huwelijk op Graspop. Het huwelijk van Average Rob. En omdat het Gunsound System, die zijn er dus ook bij. Wat eigenlijk al zot is. Maar ook een iets vertrouwdere naam achter de discobar van de metal festivals, Freddie Melkely. Goedenavond, dag Jeroen, dag Freddie Melkely eigenlijk feitelijk, hè?
4: Ja, dag Rick.
0: Goedenavond, alles goed met jou?
4: Ja, was.
0: Zeg, je staat op de line-up van de pre-party als DJ, maar je staat er ook met je band. Eerst en vooral, ja, Graspop, dat is wel echt een mastodont in dat festivallandschap al heel wat jaren, zeker als je into metal bent. Hoe ben jij daar ooit beland? Wat weet je nog, jouw eerste keer op Graspop?
4: Mijn eerste Graspop was 1998, als ik me niet vergis.
0: Okay.
4: En dat was belangen nog niet zo'n groot festival als dat dan nu is. Maar ja, ik was toen 19 en ik heb daar toen een dag van mijn leven gehad. Ik bedoel, al die bands dat daar toen speelden. Dat was toen zelf met Black Sabbath.
0: Wow.
4: Maar ik heb daar toen ook Soulfly gezien en okay. Cold Chamber en wat was nog allemaal. Ja, dat was de max. Ja.
0: Dus, en had je toen het gevoel dat hier wil ik ooit terechtkomen?
4: Ja, maar ja, op dat moment, natuurlijk wou ik dat en droomde je daarvan, maar de kans dat dat ooit zou gebeuren was vrij nihil, zeker in die tijd. Dus ja.
0: Ja, maar kijk, ja. We zijn 2026 en je hebt het toch maar lekker geflikt. En je staat ook op die pre-party. Hoe moet ik me daarbij, voorstellen bij zo'n een pre-party à la metal, à la zwaardere gitaren?
4: Dat is eigenlijk zot, hè, want ik geloof, als ik me niet vergis, is dat de vierde keer of zo dat ik dat daar doe. Of derde keer. En ja, die Metal Dome, die tent waar dat in plaatsvindt, dat is dus een hele grote tent met een paar duizend mensen in die allemaal uit hun dak gaan. Dus ik maak het mezelf ook niet echt te moeilijk tijdens zo'n DJ-set. Dus ik ga niet te obscuur ook de muziek gaan selecteren. Ik bedoel, hoe dikker de hit, hoe groter het feest. En ik smijt er dan af en toe nog eens een dikke foute mash-up tussen voor met de mensen hun bakjes een keer goed te lachen, maar ja, het is dikke ambiance en super tof om te doen, dus ja, kijk er eigenlijk alweer naar uit.
0: Ja, dat klinkt fantastisch om te doen sowieso, om gewoon een tent op zijn kop te zetten, maar ik kan je toch ook wel vragen naar de tips op de line-up, want er staat zoveel tussen, het is bijna verdwalen van wat kan ik zien, wat wil ik zien. Je hebt een paar tips doorgegeven, dit is er een van. Youth of the Nation van P.O.D. Wie zijn dat en waarom moeten we daar naartoe?
4: Ja, dat is weer zo'n band dat ik 26 jaar geleden of zo heb leren kennen. Die speelde toen in het voorprogramma van Korn in Vorst Nationaal. En ik dacht, what the fuck, wat voor een grave band was dat? Allee, hoe is dat? En die gaan nog altijd mee. Die spelen dus ook dezelfde dag als dat wij daar spelen, de zaterdag. En dat is natuurlijk weer zoiets dat ik niet wil missen, dat ik nog graag eens wil terugzien. Want ik denk dat ondertussen wel al, ik denk 20 jaar geleden is dat ik ze nog een keer live heb gezien. Dus ik kijk er echt naar uit om POD nog eens terug te zien.
0: Voilà, POD, en dan kan je gaan meezingen met, en terugdenken aan amai, 20 jaar geleden, hoe was dat, wie was ik toen? En ik hoop dat je niet in die vraag het verzandt, maar vooral gaan amuseren met die muziek. Ik heb nog een andere tip die jij geeft, is Ice Nine Kills.
4: Ja, geweldig. Ik bedoel, die een zeer theatrale band. Hun thema is altijd horrorfilms of films to court. Dus heel wat antics op het podium, heel wat decors, er gebeurt heel wat. Beenharde muziek, maar ook super melodieus. Ja, ik heb ze nog maar begin van dit jaar gezien in de AB en ik was compleet omvergeblazen, want ik dacht van wauw, dat is hier entertainment to the max. Dus ik kan niet wachten om dat terug te zien. Het coole is natuurlijk ook, al die bands die staan zo op datzelfde podium als waar dat wij ook staan, dus ik moet echt zo niet ver lopen voor naar die shows te kunnen gaan kijken. Dat vind ik echt geweldig. Dus ik kijk er naar uit.
0: Ik denk dat het een fantastisch weekend wordt voor jullie, zowel met de band als voor jou, met die DJ-set daar. Ik wens jou er een fantastisch festival, een fantastische graspop. Jeroen, Freddie Melkely, en we gaan hem draaien, die Ice Nine Kills hier met Twisting the Knife. Merci, tot de volgende.
4: Ja, tot de volgende, merci.
0: Ciao, ciao. Studio Brussel, de festivalzender.

0: bombastische, maar blijkbaar ongelooflijk entertainende Ice Nine Kills. Een tip van onze Freddie Melkley. Die er ook staat. Die zowel mag gaan DJ'en als mag gaan spelen met zijn band. Zeg, ben je nog wakker? Heb je goesting om te gaan? De Graspop Metal Meeting. Ja? Want dan zou ik blijven luisteren, want ik heb een paar gratis kaartjes.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Maar eerst live muziek. Ik kan niet zeggen van wie, je gaat het meteen weten.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Ferret Jatval juist. Na, dat is die Offspring uiteraard. Maar dat was hem niet. Het was niet ra, wie is deze band? Het is iets anders waarmee je tickets kan verdienen voor Graspop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Graspop Metal Meeting.
0: Het is bijna van dat. 18, 19, 20 en 21 juni. Een gigantisch feest. Voor iedereen die ook maar een beetje houdt van iets of wat overstuurde gitaar. En de line-up is weer om te smikkelen en om te smullen. Dat heb je daarnet al gehoord. We zijn er al een uur over bezig ongeveer. En ik heb nog een paar tickets liggen voor de vrijdag van Graspop. Dat is de dag met onder andere Volbeat in het groot op de affiche. Alter Bridge staat er. De Cavalera Chaos AD. Triggerfinger, de Belgen die komen ook spelen. Trivium, ik kan echt nog heel lang doorgaan, want het is een ongelooflijke line-up. Waar jij dus op onze kosten bij kan zijn. En dan is er natuurlijk de vraag, ja, oké, Rick, heel tof, maar hoe dan? Goeie vraag. Ik heb een vraag. Want op die line-up van vrijdag, van 19 juni, sorry, staat een band die al heel erg lang meegaat. Een band die aan het begin staat van een genre. Een band die echt als legends worden gezien. Een band die volgens mij nergens een pint moet betalen als ze ergens binnenkomen. En vooral een band die nu op Graspop staat met een andere frontman dan dat we ze ooit hebben leren kennen. Ik heb het over de Sex Pistols. Zij zijn erbij. Jij bent er dan misschien ook al bij als je het antwoord weet op de volgende vraag. Namelijk, wie zingt er tegenwoordig bij de Sex Pistols? Wie is de zanger van de Sex Pistols op Graspop? Als jij daar het antwoord op weet, dan kan jij misschien gratis op onze kosten namelijk naar die vrijdag van Graspop. Dus laat het weten in de app. Wie zingt er bij deze band?

Phantom om bij recht te staan met hand op de hart. Sex Pistols. Anarchy. Uiteraard hier met Johnny Lydon of Johnny Rotten. Legendarische frontman, legendarische punker. Blijkbaar in zijn persoonlijk leven ook een redelijk anarchist. En net daarom zijn het Sex Pistols die op Graspop staan met een andere frontman, een andere zanger. En de vraag is natuurlijk wie? Weet je het? Ik zal het laten horen.

0: Ja, wie is deze stem? Dat is natuurlijk de vraag die je moet beantwoorden. Wie is de frontman van de Sex Pistols op dit moment? Wie is de frontman van de Sex Pistols op Graspop? Wie is de frontman van de Sex Pistols op Graspop? Waar de persoon die ik aan de lijn heb misschien naar gaat kijken op Graspop, want die heeft dan misschien wel tickets gewonnen. Het wordt een heel hypothetisch verhaal, maar hallo, met wie spreek ik?
1: Met Wim Renier.
0: Dag Wim. Wie is de frontman van de Sex Pistols anno 2026? Wie is er Tony Rotten aan het vervangen op de tour? Wie staat er op Graspop?
1: Frank Carter.
0: Inderdaad. Het is Frank Carter van Frank Carter en de Rattlesnakes natuurlijk. Die gaat fronten daar. Wim, ben jij een Graspop metal ganger?
1: Ja, voornamelijk vroeger, maar nu wil ik nog wel gaan, ja.
0: Hoe lang is het geleden?
1: Een jaar of... Dat is 7, denk ik.
0: Oeh, oké, dan ga je misschien wel een ander festival tegenkomen. Maar waar de muziek nog steeds fantastisch is, nog steeds heel erg hard gaat. En je kan naar de Sex Pistols gaan kijken met Frank Carter. Wat verwacht je daarvan?
1: Heel goed, want ik ken hem eigenlijk al van in zijn tijd dat hij nog
0: bij Gallows. Oké, okay, yes. Ja. Alright. Ja, dus je weet, die gast die kan iets.
1: Ja.
0: Wel, ik wens jou een fantastische Graspop, een fantastische vrijdag daar. Je krijgt van ons 3 tickets. Je mag zelfs nog uitvechten wie je meeneemt. Doe dat niet op à la Johnny Rotten, want ik wil dat je nog wel vrienden hebt om mee te nemen. Veel plezier daar op Graspop. Hè.
1: Dank u, dank u.
0: Salutjes, Wim. De Festivalzender. Studio Brussel. Deze staat er ook vrijdag. Het is Knocked Loose.

0: Smitty, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hè? Waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast! Waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: voilà, boom. Een van de heftige gitaren die gaat horen op Graspop Metal Meeting. Als je erheen trekt, doe ze de groeten. En veel plezier.
1: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
2: De finale week van de Campus Cup.
3: Wat een nerd ben jij, Lange.
4: Heel veel adrenaline.
5: Wat is je antwoord?
6: Poedel.
3: Zeker van Sam?
6: Ja hoor.
7: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
2: Finale week van de Campus Cup.
8: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
2: Van maandag tot donderdag.

0: Brussel. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
3: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
4: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
3: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
5: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
3: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
6: Lekker blijven hangen.
0: En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Palink.
7: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
8: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
7: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
9: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
7: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Studio Brussel live.
0: Life is music.
2: Studio.
0: Studio.
2: Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrechts. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
2: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
1: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boei geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
1: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Is het al dinsdag?
1: Nee, waarom?
0: Ze doen weer van festivaltickets weggeven bij Studio Brussel.
1: Ah, zo van elk uur?
0: Nee, maatje, elke plaat. Elke plaat is een festivalticket waard.
2: Wow!
3: Ja. De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer.
2: Go build my friend!
3: We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
2: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zoom met Win for Life.
3: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperks. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
7: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne en nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
6: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
8: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
6: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
9: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
6: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaud Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste vier. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelde in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. De namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo woensdag 4, 3 juni liever zit erop. Een goede

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden en zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
1: Hongarije, onder de nieuwe premier Magyar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Budapest.
3: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
1: En het is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de Verenigde Staten. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er verder onderhandeld over een ruimer akkoord. De voorbije uren zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. Zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. Het hoofd van de politie van het Britse graafschap Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Nowak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is ook moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
1: Dinsdag zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En als u nog een uitdaging zoekt voor deze zomer, dan heb ik nog een wereldrecord. De Pool Matthäus Malina heeft zijn eigen record onder water zwemmen nog wat scherper gezet. Hij is de eerste mens